Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen, het is 1 over 6 nieuws krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft Iran weer aangevallen. Volgens hen zijn er 90 doelen geraakt, zoals luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Niet toevallig in de stad waar vandaag de vorige Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde meteen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTM Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: In Nederland loopt er ook een onderzoek en in Groot-Brittannië zijn er al squishy dumplings teruggeroepen. En het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Bij de opmaak van de begroting voor dit jaar werd er rekening gehouden met een tekort van 1,7 miljard euro. Dat is nu opgelopen tot 2,2 miljard euro. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie en hoge kosten voor de Oosterweelwerken. Het wordt weer zonnig zomerweer vandaag. Zon en maxima tot 31 graden en ook morgen en de dagen daarna volop zon en maxima tot 32 graden.
0: Op dit moment staan er nog geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens in de file zou staan, dan gaat het gelukkig niet zo lang duren. Music, Robbe Petitjean. En we staan op deze donderdag met fijne muziek. Cheerleader van Omi, lekker zomers en somber. Het is een homewrecker.

0: echt een goede zomerplaat. Omi en Cheerleader. Eentje om misschien toe te voegen aan onze Big Five van de zomer. De vijf beste zomerplaten ooit, daar zijn we naar op zoek. Straks, later deze show, mag er iemand nog eentje toevoegen. Alle info daarover via qmusic.be of de Q-app. Goedemorgen.
1: Het is donderdag 9 juli.
0: En het was knijpen in je squishy dumpling van de spanning. Maar Elise Mertens die gaat dus niet door naar de halve finale op Wimbledon. Gisteren bleek de nummer 12 van de wereld, Noskova, een te geduchte tegenstander. En zo eindigde Elise dit toernooi bij de laatste 8. Heel goed gedaan, wel haar beste resultaat ooit op Wimbledon, maar net niet goed genoeg. Vanavond nog eens knijpen in je squishy dumpling van de spanning. Op het WK strijden Marokko en Frankrijk tegen elkaar. Nu, als je geen Franse of Marokkaanse roots hebt, denk je, waarom zou mij dat iets kunnen schelen? En wel, de winnaar daarvan die staat tegen België in de halve finale, aangezien wij de kwartfinale morgen gaan winnen tegen Spanje. En ik heb het bewust een paar keer gezegd om het wat in je hoofd te krijgen, maar dus de squishy dumpling niet in knijpen. Misschien gewoon weggooien. Dat is een stressbal in de vorm van een Chinese of Aziatische dumpling. Hè. Super lekker. Maar blijkbaar is dat super kankerverwekkend. Heel giftig ook. Het is populair bij kinderen. Je ziet het overal op TikTok passeren. Wordt goed verkocht in winkels. Uitverkocht zelfs vaak. Maar dus redelijk gevaarlijk. Kleine nuance. Het zou vooral een ramp zijn als je squishy dumpling heel hard stinkt. Als je de verpakking opendoet en je denkt, amai, dat stinkt hier. Dan zou het gevaarlijk kunnen zijn. Maar waarom zou je in de eerste plaats willen spelen met iets dat heel hard stinkt? Dat vraag ik mij af. Goedemorgen. Dit is Fresh Sky.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

sushi dumplings die stinken, die gooi je dus best weg. Zegt ook toxicoloog Jan Tietgat vandaag in alle kranten. En het zat ook daarnet in het nieuws. Nu in de 90's hadden wij ook van dat gek speelgoed, waarvan ik mij nu ook afvraag, was dat ook allemaal zo gezond? Ik herinner me een soort rietje met een soort plastic ballon aan. En dan moest je daar aan blazen. En dat stonk ook super hard. Maar geen echte ballon, het was zoiets iets raar nat, zwart.

0: Goedemorgen. Kwart over zes gepasseerd op deze 9 juli. De zomervakantie die is goed bezig. De tijd die vliegt vooruit. Zeker gisteren. Gisteren had ik het wat moeilijk. Ik zat met mijn hoofd al bij vandaag. Ik was niet goed wakker. Ik was ook een beetje verstrooid. Ik had me gisteren van dag gemist. En dat is redelijk onhandig gezien het concept van dit spel.
1: Dag op dag.
0: Ja, jij moet zo meteen gebeurtenissen rangschikken op de tijdlijn. Allemaal dingen die op 9 juli gebeurd zijn. Ik had gisteren gezegd dat Tom Hanks jarig was en geboren was. Maar dat is dus vandaag. Dag op dag op 9 juli 1956 wordt Tom Hanks geboren. Iconisch acteur. Forrest Gump heeft hij gespeeld. Momenteel ook Woody in Toy Story 5. Tom Hanks is dus van 1956 en wordt vandaag 70 jaar.
2: 70 jaar?
0: Tom Hanks ziet er echt geen 70 uit. Maar goed, ook ergens in de geschiedenis vandaag vindt de allereerste Wimbledon-tenniswedstrijd ooit plaats in Londen. Het was toen maar één ronde, alleen het mannen-enkelspel. De vraag is, die eerste keer Wimbledon, was dat vroeger of later dan de geboorte van Tom Hanks in 1956? Laat maar weten, vroeger of later.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Sleepwork.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
12: Dit is het verhaal van Limburg.
13: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
12: Van mijn familie.
14: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
12: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
15: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
16: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
17: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
18: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
19: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
20: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
21: Ik ben toch rustig!
22: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Thomas Gray en Rumours. Nick uit Wommersom, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, wat zijn de plannen vandaag?
1: We rijden deze avond naar het zeetje.
0: Oh, heerlijk naar het zeetje. Heb je zo'n vaste kustplaats, badplaats waar je altijd naartoe gaat?
1: Vroeger was dat Bredenen, maar nu zijn we verhuisd naar Middelkerken.
0: Oké, Bredenen, aan het prachtige naaktstrand dan.
1: Dat was vroeger, ja, maar dat gaan we niet meer doen.
0: Echt aan het naaktstrand?
1: Nee, dat hebben we nooit gedaan.
0: Oké. Maar Nick, je ging altijd naar Bredenen. Ik heb daar ooit ontdekt dat naaktstrand, dat is niet met een hek of zo. Ik kan er gewoon over, hè?
1: Ja, maar dat is wel een heel stuk van het normale strand van Bredenen.
0: Ah ja, maar ik ga je niet uitleggen wat ik daar deed. Nick, waarom Middelkerken? Want je zei, we zijn verhuisd.
1: Mijn vader had een appartement in Bredenen en hij heeft dat verkocht. Dus nu moeten wij naar een collega haar appartement gaan in Middelkerken. Dus okay. Ja.
0: Is het de eerste keer?
1: Dat is de eerste keer voor ons, ja. Dus we zijn benieuwd, ja.
0: Oké, ja, dan kan je laten weten hoe het bevalt. Ik denk dat dat ook plezant is. Uiteindelijk, een strand is een strand en de zee is de zee, hè.
1: Voilà, het is dat.
0: Nick.
1: Zeker in België.
0: Ja, het is dat. Het is overal lelijk aan onze kust. Nick, welke film zou jij graag gaan checken in de bioscoop?
1: De Scary Movie 6 moet wel heel goed zijn, blijkbaar. En die speelt nog even en die wil ik nog heel graag gaan zien, dus.
0: Oh, jong, ja, nostalgie naar vroeger. Heb je de oude films ook gezien?
1: Ja, dat is echt lachen, hè. Dat is van mijn jonge tijd, dus ja.
0: Dat was bij mij ook. En ook, je bent dan zo super jong, je snapt die referenties niet, je weet eigenlijk niet waar ze mee lachen, maar het is wel grappig. Nick, je gaat meespelen.
2: Dag op dag.
0: Je mag een aantal gebeurtenissen rangschikken in de tijd. Per juist antwoord win jij een cinematicket. Is dat een beetje duidelijk?
1: Dat is duidelijk, ja.
0: Goed, op 9 juli 1956 wordt de Amerikaanse acteur Tom Hanks geboren. Dag op dag, ook op 9 juli, vindt de allereerste Wimbledon plaats in Londen. Was die eerste tenniswedstrijd vroeger of later dan de geboorte?
1: Vroeger.
0: Ja? Vroeger dan de geboorte van Tom Hanks. Dat is helemaal correct. Eerste Wimbledon was op 8 juli 1877. Heel veel vroeger dus. Dag op dag. Op 9 juli verklaart Argentinië zich onafhankelijk van Spanje. De vraag is, was dat vroeger of later dan de eerste Wimbledon?
1: Vroeger.
0: Ook dat klopt. Heel goed. 1816, exact 210 jaar vandaag. Misschien binnenkort de clash Argentinië-Spanje op het WK voetbal.
1: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Ja, nee, hè, want dan zijn wij niet goed meer bezig.
1: Jawel, hè. België-Argentinië.
0: Ah, wacht. Ja, maar ja. Maar, ja nee, je hebt...
1: Dan zijn we in de finale.
0: Nee, niet België-Argentinië, hè. Ik zei Spanje-Argentinië. Ja.
1: Misschien... Oh, sorry.
0: Nee, dat willen we niet. Nee, België-Argentinië willen we wel. Dat willen we wel.
1: Sorry.
0: Dat is niks. Ik ook niet. Zo gebeurt dat soms. Goed, de laatste. Wacht. Is dit er door?
1: Nee, nog niet.
0: Nee, vraag. God, Nick, wat is dit hier allemaal, zeg? We gaan naar de laatste opgave. Dag op dag op 9 juli drinkt een Britse burger Buckingham Palace binnen en belandt hij in de slaapkamer van Queen Elizabeth II. Dus die is daar echt gewoon binnengedrongen. Gelukkig hebben ze die snel gevat. Nu, was dat vroeger of later dan de onafhankelijkheid van Argentinië?
1: Dat was later.
0: Dat was ook opnieuw later. Goed gedaan, Nick. Amai, maar goed dat jij dat zei. Van nee, we zitten er helemaal niet door. Anders had je maar 2 tickets en nu heb je er toch 3.
1: Ideaal, hè. Geweldig, dankjewel.
0: Nick, ik wens je nog een hele fijne dag toe. Veel plezier in Middelkerken. Zal ik eens zijn.
1: Tada.
0: Ik weet niet of ze daar een bioscoop hebben. In Middelkerken. Dan ga je naar Oostende moeten op een filmpje te gaan zien. Gautier.

0: filmtickets voor onze Nick uit de Bommersom. En ik dacht dat het spel al gedaan was. Een kleine tip voor in de toekomst, als je ooit meespeelt, als ik dus beweer het is gedaan, in volle verwarring, en jij denkt, maar nee toch, zeg dat dan maar gewoon. Hè. Echt, gewoon doen. Delphine, vastgoed is in ons land iets goedkoper geworden.
1: Ja, de voorbije 3 maanden lagen de prijzen voor huizen en appartementen zo'n 2500 euro gemiddeld lager dan begin dit jaar. Er werden dan ook iets minder huizen verkocht. Dus de prijs daalt omdat de vraag daalt. En dat komt vooral door de hoge rentes. Veel investeerders kiezen ervoor om op dit moment niet te kopen, omdat geld lenen heel duur is. Zij wachten liever nog even af. Een appartement kost nu gemiddeld 286.000 euro. Een huis gemiddeld 357.000 euro. En in de oorlog in het Midden-Oosten heeft de VS Iran weer aangevallen. Ze hebben zo'n 90 doelen geraakt. Dat gaat om luchtafweersystemen, opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in Iran. En Iran zelf reageerde dan ook meteen met tegenaanvallen. Dat stuurde raketten en drones naar Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Dus Kuwait en Bahrein bijvoorbeeld, net zoals gisteren. En dat voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran is daarmee dus ook helemaal aan flarden geschoten. En dan nog het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en een zomerse dag met temperaturen tot 31 graden.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. 6 minuten aanschuiven. Op de Brusselse Binnenring is het ook nog 6 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten. Sleep
2: Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Sleep Life. Dorothee's Doordenker.
4: Rome is niet op één dag gebouwd. Een IKEA-kast ook niet.

0: Goedemorgen, het is 6:55. Niks beter dan een goede zomerhit om de dag mee te beginnen. Deze bijvoorbeeld, Calvin Harris en Summer, dat zou leuk zijn. Of Shape of You. Een paar zomers geleden, bijna 10 jaar al trouwens, Jesus, hoorde je dat overal. Hij kwam gewoon uit elke auto, overal in elke supermarkt, Shape of You. Of deze, met de voetbal, zou een leuke zomerhit. Het zijn maar suggesties, want jij bepaalt uiteindelijk wat de 5 beste zomeranthems aller tijden zijn. Tegen het einde van de zomer weten we het. En elke dag mag iemand 1 nummer toevoegen in de Big 5 van de zomer. Misschien ben jij dat straks wel. Stuur mij nu even door welk nummer jij absoluut in die lijst wil. Maar echt, absoluut. Wat moet erin?
1: 10 om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
3: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
3: Zeg, geef die stiftjes.
1: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
6: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij...

0: je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.

0: een hele zomer lang. Ga ik met jou op zoek naar de Big Five van de zomer. Vijf ultieme zomerplaten. Eén plaat toevoegen aan het lijstje is ook één plaat weghalen. En dit zijn de vijf platen die er nu in zitten. Alvaro Soler en Sofia. So wake me up when it's all over. Wake me up van Avicii. Volgens mij gaat die er heel lang in blijven. Deze gaat ook lang blijven zitten, denk ik. On the Floor, J-Lo en Pitbull. Summer Jam van The Underdog Project. Heel veel aangevraagd. En deze zit er ook in. Het pianootje, de plaat van het moment, de Bauza en Magnetic.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Hallo, dag Sophie uit Locristi.
2: Goedemorgen Robbe.
0: Goedemorgen. Jij gaat op vakantie hè, vandaag.
2: Klopt, ik ben onderweg naar de luchthaven.
0: Naar waar ga je?
2: Ik ga samen met mijn dochter naar Marokko.
0: Oké. Okay.
2: Een weekje op vakantie.
0: Sophie, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Vanavond spelen de Marokkanen ook hè, tegen Frankrijk.
2: Ja, dat klopt. Dus we zijn heel erg benieuwd wat ze gaan doen.
0: Ja, ergens hoop je dat ze het winnen, want dan moeten wij misschien wel tegen Marokko. En dat is misschien stiekem een klein beetje makkelijker dan tegen Frankrijk. Dus wat, Sophie, je hebt ze net allemaal nog eens gehoord. Wat wil je toevoegen aan onze Big Five?
2: Ik wil heel graag Viva La Vida van Coldplay toevoegen.
0: Daar heb je een heel bijzondere reden voor, hè?
2: Ik ben een hele grote fan van Coldplay, al echt heel lang. De meeste nummers die zij uitbrengen vind ik superleuk. Maar Viva La Vida is zo echt... Ja, je geeft mij onmiddellijk een goed gevoel. Ik ben altijd happy als ik dat hoor. En het is zelfs mijn ringtone op mijn gsm. Dus ik hoor per dag toch wel een paar keer.

0: als zij begint te zingen, moet ik echt wel zorgen dat ik opneem. Want anders komen de bellers terecht op mijn voicemail. Dus ik wacht altijd wel eventjes, maar ja, je mag niet te lang wachten.
1: Ik kan je zelfs vertellen, 13 seconden, dan begint Chris Martin te zingen.
0: Klopt.
1: Ja, dat weet jij. Sophie, die gaan we toevoegen aan de Big Five. Wat mag er voor jou uit?
0: Sophia mag eruit van Alvaro Solar. ik hou niet zo heel erg van Spaanse nummers. Dus de rest van de nummers vind ik wel leuk. Leuke zomernummers. Niet zo leuk als Coldplay natuurlijk, maar Sophia mag eruit.
1: Oké, maar je hebt ook gelijk, hè, met het WK, met onze match tegen Spanje. Alle Spaanse nummers eruit, zou ik zo zeggen.
0: Inderdaad, ja.
1: Geniet nog van je vakantie, hè?
0: Ga ik zeker doen, dankjewel.
1: Salut.

Offenbach en Miles Away. Joke uit Lichtervelde die vraagt zich iets af. Die vraagt zich af, mogen het ook foute nummers zijn voor de Big Five? Mogen we dat ook doorsturen? Joke, zal nog niet zijn. Doe maar, hè. Stuur Trompetta bijvoorbeeld eens door.

Billy William en zijn zomerse trompet. Morgen is er natuurlijk die fantastische match van de Rode Duivels. En in Rotterdam is er ook een soort jazzfestival. En je denkt nu, een jazzfestival, wat heb ik daar aan? Wel ja, Sienna Spyro die staat daar bijvoorbeeld. Ik heb eens gekeken of er nog tickets zijn. Ja, aan 1000 euro per stuk. Jesus Christ, volgens mij sta je dan op het podium.

0: 19 juli, dat is nog even, hè? Nog 10 dagen. Dan is de grote finale van het WK voetbal. En ik vind dat we een klein beetje mogen beginnen dromen dat wij daar misschien wel iets mee te maken hebben, wie weet. De line-up begint rond te geraken. Justin Bieber die is net nog toegevoegd aan de line-up. En we gaan zo meteen na 7 uur eens overlopen wat er nog allemaal staat. Dat zijn wel gekke dingen. Hele gekke optredens op die WK-finale.
1: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Het is 7 uur nieuws, krijg je van Delphine.
8: Goedemorgen. Vastgoed is iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je in de voorbije 3 maanden voor een huis of een appartement €2.500 minder dan begin dit jaar. Er werden dan ook iets minder huizen verkocht. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer.
9: Het heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
8: Tegenover een jaar geleden zijn de prijzen wel met 2,5% gestegen. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Bij de opmaak van de begroting voor dit jaar werd rekening gehouden met een tekort van €1,7 miljard. Dat is nu €2,2 miljard. Volgens bevoegd minister Ben Weitz onder meer door de stijgende inflatie, waardoor alles duurder wordt, en ook door de extra kosten voor de Oosterweelwerken. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTN Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgat heeft ze onderzocht.
10: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
8: Premier De Wever sloot de NAVO-top in Turkije gisteren af met een verrassend cadeau. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een gepersonaliseerde revolver als geschenk met munitie. De Wever ontdekte het zelf pas toen hij landde op Melsbroek en liet de revolver achter bij de luchtvaartpolitie. Ook andere NAVO-leiders, zoals de Nederlandse en de Britse premiers, kregen hetzelfde cadeau. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn er 90 doelen geraakt, zoals luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS lijkt nu dus helemaal voorbij. En sport, onze Rode Duivels willen morgen verrassen op het WK voetbal door Spanje uit te schakelen. Dat is de huidige Europese kampioen en een van de favorieten op dit WK. Maar daar moeten we ons niet door laten afschrikken, zegt de doelman Thibaut Courtois.
11: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Er zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. Het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
8: Courtois woont en speelt al jaren in de Spaanse hoofdstad Madrid, maar hij blijft Belg, zegt hij, en hij zal er morgen alles aan doen om dat te tonen. Het wordt weer zonnig zomerweer, maximaal tot 31 graden vandaag en ook morgen en de dagen daarna volop zon, morgen bij 32 en dit weekend bij 33 graden.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de A12 richting Brussel tussen het domein Levendalen en Londerzeel Industrie. 9 minuten erbij. Op de E19 richting Brussel 5 minuten tussen Kontig en Rumst. Op de E429 8 minuten extra tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Op de Brusselse binnenring zit je ook nog met 5 minuten file tussen Groot-Bijgaarten, Dansaertlaan en Jette. Goedemorgen.
3: Music. Rob.
12: op een petit jean.
0: Wat dacht je van een soort kampvuurmomentje? Lekker vroeg 's ochtends met Mark Amber en Belong Together.

0: Het is donderdag 9 juli.
1: Bijna 10:07. Goedemorgen. Wie geen voetbalfan is, maar wel fan van haute cuisine, die kan vrijdag nog heel veel vrije plekken vinden in toprestaurants, zo blijkt. Want door de badge van de Rode Duivels krijgen restaurants massaal veel annulaties binnen. Iedereen beseft plots, ah, maar ja, wacht, wij gingen op restaurant. We hebben het al redelijk lang gepland. Maar de Rode Duivels spelen, dus die annuleren allemaal hun plannen. Het schijnt wel dat er bij Sepp & Nobels nog een plekje is. Nog heel veel plaatsen. Het frituren zou ik trouwens niet doen, want dat gaat iedereen doen op vrijdagavond. Het is heel on-Belgisch, maar ik vind dat we voorzichtig al kunnen vooruitblikken naar de finale van het WK voetbal. Zondag 19 juli, wij gaan daar staan. En dan kunnen we ook genieten van de halftime show. Want voor het eerst gaan er artiesten optreden in de pauze van de finale. Een beetje zoals bij de Super Bowl. Heel Amerikaans. Die Amerikanen die denken dat moet bij voetbal ook. Het is een coole line-up aan het worden. Want Justin Bieber die is net aangekondigd. Maar op dat lijstje, op die line-up, staan ook nog Madonna. BTS en Shakira die stonden ook al op het lijstje. En de meest bijzondere act. Zie je Kate al? Je moet een beetje ouder zijn al. Sorry. Maar de Muppets, die staan ook in die halftime show. Geen idee hoe dat eruit gaat zien. Het gaat volgens mij wat chaotisch worden. Want die show, die duurt maar 11 minuten. Justin Bieber, BTS, Madonna, Shakira en de Muppets krijg je allemaal op 11 minuten. Tijdens de halftime show van het WK. Ik denk dat de Amerikanen dachten, ja, voetbal, dat American football is en dat ze dat dan moesten doen. Check it

0: dreaming.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran.
0: This heart is bleeding.
1: Lang gewerkt aan dit nummer trouwens.
0: I love this feeling.
1: Jaren in de making.
0: So rewind,
1: repeat it. En amai, onze premier, Bart De Wever. Ik kreeg gisteren een speciaal cadeau mee naar huis, naar de NAVO-top. Een kleine attentie van de Turkse president Erdogan. Ze hadden het goed ingepakt en niemand had het gezien. Maar toen ze het opendeden op de luchthaven, bleek er een werkende revolver in te zitten. Met munitie en plus. Bart De Wever heeft het juist gedaan en heeft de revolver achtergelaten bij de luchtvaartpolitie in Melsbroek. Die daad waarschijnlijk ergens op een schap gaan zetten. Maar krijg je dat een slecht cadeau? Erdogan die denkt nu waarschijnlijk, oh nee, is daar niet blij mee. Niemand is daar blij mee, heeft het aan superveel wereldleiders gegeven. Oei, misschien was dat een beetje een misplaatst cadeau. Ik heb het ook ooit gedaan. Een cadeau gegeven waar ik spijt van had. Mijn vriendin ooit een bon van een winkel cadeau gedaan. En dat was niet echt een fysieke bon. Ik moest die dan nog zelf afdrukken en in een mooie verpakking steken. Maar ik was dat vergeten te doen. En het was dan de dag van haar verjaardag, de ochtend. En ik heb haar dat toen via WhatsApp doorgestuurd. Ze heeft een hele dag gehuild. Van miserie. Dat was ook de foute winkel. Zo bleek. Wat is het vreselijkste cadeau dat jij ooit al gegeven of gekregen hebt? Ik weet een gegeven paard, maar nu mag het.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AS Adventure.
6: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Allah, jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent.
5: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
3: AS Adventure. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je tuin.
10: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
11: Vanavond bij VTM voor één keer geen duo, want Clementine gaat solo in Met Vier in Bed. En VTM 2 neemt je samen met Matthew McConaughey en Idris Elba mee naar The Dark Tower. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Dua Lipa en Physical. Erdogan die heeft een revolver gegeven als cadeautje na de NAVO-top aan onze premier Bart De Wever. Een cadeau waarvan onze premier dacht... is misschien niet echt iets waar ik iets aan heb. Is misschien meer iets voor Theo Franken. Al sinds, ja... Soms gebeurt dat, hè, dat je zo een cadeau geeft aan iemand en dat dan de reactie toch niet helemaal is wat je verwacht had. Of dat je gewoon een cadeau krijgt waar je niks aan hebt. Wouter uit Bornum die heeft het meegemaakt. Die kreeg ooit een geschenkverpakking met daarin een pot paté en twee flessen wijn. Hij zegt, het was wel lief, het was van mijn vroegere schoonvader, maar ik drink geen alcohol en die mens wist dat. Er is iemand die graag anoniem wil blijven. Ik snap het, want ze kreeg... Als eerste kerstcadeau van de schoonmoeder... Wat is dat met schoonouders, zeg? Tanga maandverband. Oh, Jesus. Kon ze er niks mee doen en het voelde ook nog eens zeer ongemakkelijk, die situatie. Oh, dat is gewoon pesterijen, anoniempje. Michiel die zegt, toen mijn vriendin overtuigd was om voor de eerste keer op skireis te gaan, heb ik haar skilessen cadeau gedaan. Blijkbaar zag ze de skireis toch niet zo zitten, want ze is beginnen wenen van miserie. Michiel toch. De dokter van Cindy uit Speer die heeft ooit een lege cadeaubon van de HEMA gekregen. Ja, je moet daar zo het bedrag op schrijven. Ze waren dat vergeten te doen. Stond niks op. Heel gênant. Ik heb nog Christophe uit Tongeren. Hallo, Christophe.
1: Hey, hallo. Dag, Robbe.
0: Wat is het slechtste cadeau dat jij ooit al gekregen hebt?
1: Een cd van Jo Valli op mijn 12.
0: Jo Valli. Ja. Hoe oud was je?
1: Ja, 12 jaar.
0: Voor je 12e verjaardag. En je was daar, je was niet into Jo Valli toen?
1: Nee, ja, nee, helemaal niet. Ik snap ook niet waarom dat mijn... Ja, van mijn meter dan nog. Ik snap ook niet waarom dat ik die heb gekregen. Ik heb het nooit begrepen eigenlijk.
0: Ja, zij zal dat heel goed gevonden hebben. Ze zal gedacht hebben. Onze Christophe. Ja. Die gaat dat goed vinden. Heb je hem toen beluisterd, die cd van Jo Valli?
1: Nee, nooit beluisterd.
0: Nee. Nee. Alleen nogthans.
1: Ik heb hem aan mijn oma gegeven.
0: Ja, ja, dat is meer iets voor de oma's en de meters en zo.
1: Ja, en van mijn onk had ik ook nog een cd gekregen van Gary Hager.
0: Ja. Maar wat hoor je dan wel graag?
1: Ja, gewoon toen van de 90s. Gewoon goede muziek van de 90s. Maar niet dat.
0: Nee. Oh. Je had dat eigenlijk moeten bijhouden, die cd van Jo Valli.
1: Ik heb hem gewoon weggegeven. Dus,
0: ja, dat is op zich wel lief. Je hebt het doorgegift, zoals dat dan heet. Ja, dat is toch Tongen, dankjewel. Heerlijk. Nogthans, alleen Jo Valli, ik vind dat wel goed. Ik vind dat wel goed. Matti uit Schoten die heeft de oplossing tegen slechte cadeaus.
2: Goedemorgen. Ik geef geen cadeaus, dan kan je ook niks verkeerd doen, want het is toch nooit niet goed. Joho, goedemorgen.
0: Ja, zo kan het ook. Nog iemand hier die ooit eens een slecht cadeau gekregen heeft, vindt het heel grappig. Dit is een goed cadeau, stel je nu voor. Zo'n ticket voor Harry Styles, daar zou ik blij mee zijn. American Girls, goedemorgen.

0: Kim uit Heerenbodegem. Nee, ja, uit Cyberkleven, die kreeg ooit eens 9 zakken pistachenootjes. Als cadeau. Voor kerst. Wel duur hoor, Jade. Pistachenootjes. Dat is keiduur. Delphine, goedemorgen. Hopelijk krijg jij altijd fijne cadeaus.
1: Ja, het geen pistachenootjes.
0: Dat is toch lekker. Er worden wel minder huizen verkocht.
1: Ja, inderdaad. Dat heb ik ook nog niet cadeau gekregen. Nee. De voorbije 3 maanden zijn er minder gekocht en verkocht dan in de eerste 3 maanden van dit jaar. 1,5% minder volgens de notarissen. En dat komt vooral door de hoge rentes. Het is duurder geworden om te lenen voor een eigen woning. En daarbij is het opvallend dat dat vooral investeerders afschrikt. Zij wachten daardoor met kopen. Jonge mensen kopen net wel nu, omdat zij vrezen dat de rentes gaan blijven stijgen en het dus alleen maar duurder gaat blijven worden om een eigen huis of appartement te kopen. En dan moeten we naar het WK voetbal. Onze Rode Duivels zijn vastberaden om Spanje uit te schakelen op dat WK. Dat heeft doelman Thibaut Courtois nog eens benadrukt op een nieuwe persconferentie. Ze willen verrassen door een van de favorieten te verslaan in de kwartfinales, door hen zo uit te schakelen, Spanje. Spanje is al Europees kampioen, maar alles kan, zegt Courtois daarover. Bij Spanje is er in elk geval veel respect voor onze Duivels. Daar noemen ze hen een geweldige en zeer complete ploeg.
0: Voilà, een overwinning van de Rode Duivels op Spanje, dat zou nogal een cadeau zijn. Morgen, Jonas van het Weer. Hoe ziet het eruit vandaag?
2: Goedemorgen, Robin. Het wordt een mooie zomerdag opnieuw. Dus heel veel zon krijgen we vandaag. Zijn er veel minder wolken dan de voorbije dagen. Dus de zon gaat volop kunnen schijnen. En het wordt nog iets warmer. Dus vandaag gaan we toch naar temperaturen rond 30, 31 graden. Ook 27 graden op het strand. Dus een warme, zeer zonnige zomerdag vandaag.
0: Ja, en dan de rest van de week? Wat denk je dat?
2: Ja, nog meer van hetzelfde. Dus ook morgen veel zon. Wel iets meer hoge, middelhoge wolkenvelden. Maar daar kan de zon toch gemakkelijk doorheen schijnen. En morgen zelfs temperaturen tot 32 graden. En ook in het weekend heel veel zonneschijn. Temperaturen dan tot 33 graden, misschien zelfs lokaal 34 graden. En ook begin volgende week komt er gewoon geen verandering. Blijft het zeer zonnig en droog zomerweer. Met ook dan temperaturen van 34 graden. Het zou pas in de tweede helft van de volgende week zijn dat het wat minder warm wordt.
0: Ja, het gaat ook gewoon niet regenen. Dankjewel. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Vind je op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 13 minuten. File. En richting Brussel op de A12, 10 minuten erbij tussen Londerzeel Industrie en het domein Levendalen.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems

0: half acht gepasseerd en deze Die Die is echt wel vervloekt. Hè. Elke taal die Shakira zingt, daarvan is het land ondertussen al verdwenen uit het WK. Japans, dat zit erin. Zijn weg. Italiaans, die waren niet eens geselecteerd. Let's go, zegt ze. Verenigde Staten zijn er ook uit. Nu nog de hoofdvogel. Spanje. Uiteraard zingt Shakira ook in het Spaans, maar die gaan er natuurlijk morgen uitleggen. Zometeen Lost Frequencies.
1: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: mooiste stem van Dilbeek, Berre. Yesterday, today, tomorrow. Het nieuws van de dag. Premier Bart De Wever die kreeg een revolver cadeau van Erdogan van Turkije. Een cadeau waar De Wever niet zo heel blij mee was. Soms gebeurt het dat je een fout cadeau krijgt of geeft. Jonathan uit Putten die gaf blijkbaar ooit een haardroger cadeau aan een kale man. Heerlijk. 'S Ochtends mag ik trouwens altijd iemands job raden. Na 7:30 gaan we dat weer doen. En gisteren, die van na 8:30 liever. Die van Christophe uit Riemst. Christophe, die heeft een zotte job.
1: Wij verkopen Pokémon-kaarten. Ik ben van 88, dus ik heb dat heel bewust meegemaakt. En ja, ik doe dat echt al 20 jaar of zo.
0: Ja, er zit blijkbaar wel wat geld in die business. Ik ben daarom eens gaan kijken op de zolder bij mijn grootvader, want ik was ervan overtuigd dat ik dat ook nog had. Als kind had ik er superveel. Al die waardevolle kaarten. Ik had een Pikachu, ik had een Charizard, ik had een Blastoise, die met zo die spuiten op zijn rug. Was toen niks waard, nu super waardevol. En ik ben gaan zoeken. En wat heb ik gevonden? Niks. Eén volledig hard geworden potje plasticine lag nog op die zolder en een videocassette van de reddertjes in Kangaroeland. En één Pokémon-kaart die 78 cent waard is. Dan hoop je gewoon dat er mensen zijn die al eens

0: heerlijke moderne slager, dit. Door de Shalala's. Max en Andy Grammer. And The Thing I Love. Het is bijna 8:10. Goeie vraag trouwens.
1: Hey Robbe, hoe laat is de Vajana-wedstrijd vandaag?
0: 8:15, zoiets. I don't want-

uit Houthal Helchter, die zich helemaal aan het klaarmaken voor de match van morgen. Nu, de man heeft Spaanse roots en zegt: hoop doet leven, jullie gaan het niet halen. Fabio, we spreken elkaar maandagochtend. Zal wel zien. Je zal wel zien. Even genieten nu. Lady Gaga.

0: fantastische Hozier en Take Me to Church. Goedemorgen. De exclusieve Q-première van Vaiana, de nieuwste Disney-film. Die is morgen in het Q Beach House. Jij kan er na 8 uur nog voor zorgen dat je erbij bent met heel je gezin. En heel gek, Alex Warren, die heeft zich verkleed in The Grinch. Het is redelijk freaky. Je hoort hem straks trouwens met Fever Dream hier bij Q.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
0: Goedemorgen, het is 8 uur. Nieuws krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Vastgoed is de voorbije 3 maanden goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen zo'n 2500 euro minder dan begin dit jaar. Er werden ook iets minder huizen gekocht en verkocht. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer.
3: Het heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
2: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld 286.000 euro, een huis gemiddeld 357.000 euro. De borstkankerscreenings in ons land moeten niet uitgebreid worden. Dat oordeelt het Federaal Kenniscentrum nadat een Europese organisatie daarvoor pleitte. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Bij jongere vrouwen is het risico op borstkanker lager, bij oudere vrouwen het risico op overdiagnose hoger.
4: Overdiagnose is een heel belangrijk nadeel van screenen. Dat zijn echt tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend tijdens het leven van de persoon in kwestie. Overdiagnose leidt tot overbehandeling, chirurgie, mogelijk bestraling nadien, mogelijk chemotherapie, hormoonbehandeling enzovoort.
2: Het Amerikaanse leger heeft Iran weer aangevallen in het Midden-Oosten. Volgens hen zijn er in totaal 90 doelen geraakt. Er zijn zeker 3 doden en meerdere gewonden gevallen. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran. Niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde meteen met nieuwe tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Iran en de VS nu helemaal voorbij. Onze Rode Duivels willen morgen verrassen op het WK voetbal door Spanje uit te schakelen. Dat is de huidige Europese kampioen en ook een van de topfavorieten voor de winst op dit toernooi. Maar daar moeten we ons niet door laten afschrikken, zegt de doelman Thibaut Courtois.
5: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Er zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. En het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
2: Vanavond wordt de eerste kwartfinale gespeeld op het WK. Het gaat tussen Marokko en Frankrijk. De winnaar speelt tegen ons in de halve finale als wij dus winnen van Spanje morgen. En ook Justin Bieber zal erbij zijn op de WK-voetbalfinale. Hij zal optreden op 19 juli, net als Madonna, Shakira en BTS. Tijdens de rust, dus alles samen, zullen die optredens niet langer dan 15 minuten duren. FIFA-baas Gianni Infantino liet al weten dat het de grootste show ooit wordt, omdat miljarden mensen zullen kijken en dat volgens hem ook verwachten. Het wordt weer zonnig zomerweer, maxima tot 31 graden. En ook morgen en de dagen daarna volop zon en maxima rond 32 graden.
0: Ja, en dan krijgen we ook zo gekke beelden van Trump die een dansje doet op Justin Bieber. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst komt er een kwartier bij. Richting Brussel 11 minuten op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Op de Brusselse binnenring 11 minuten file tussen Stroombeek-Bever en Machelen. En op de E403 sta je 10 minuten stil richting de Franse grens tussen Templeuve en Estaing-Puy. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
6: Music. Robbe Petitja.
0: Goedemorgen, goede zomerse muziek komt op je af met Alex Warren en ook met Mr. Belt en It's Not Right.

0: Alex Warren en over een soort van fever dream gesproken. De man heeft zich voor een soundcheck op een optreden helemaal verkleed in The Grinch. In een volledig kostuum met een masker en echt zo van die groene dingen aan zijn benen. Heel freaky.
1: Het is donderdag 9 juli.
0: 8 over 8, goedemorgen. Heel het land is zich aan het voorbereiden op morgen. Nu al, hè. De laatste grote schermen die worden momenteel opgehangen. Koen die heeft bijvoorbeeld doorgestuurd. Die is zelfs een café aan het klaarmaken. Daar hangt een groot scherm, daar staan stoeltjes. Zelfs banners met daarop de ketelaren, de bruine. Het ziet er fantastisch uit, echt waar. Nieuwe activiteit trouwens, in het Q Beach House vandaag. Beetje voetbal-related.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Beetje voetbal-related. Het is een activiteit met een Q-animator. En het is wel cool, zo. Het is voetballen in van die grote plastieke ballen. Snap je waar jij dan in moet kruipen? Of bollen? Zo kan je dat. Is het een bol of een bal? Ik zou zeggen bol, een bol. Geen bal, want een bal is voor mij klein en een bol is iets groots. Swat, 2 uur vanmiddag, dan moet je er zijn. Het is met animator Gerben en met Klee, dat gaat heel plezant zijn. En als jij wil meedoen, dan kan je je inschrijven via onze website of in de app. En er is nog iets door dat Beach House. Nog een klein geheimpje. Want morgen, rond dit uur, kom jij te weten wie onze legendarische Sunset Concertreeks mag aftrappen. Zaterdag 18 juli. Dan is dat, hè, dat eerste Sunset Concert. Ik mag niks zeggen. Ik mag niet zeggen wie het is. Ik mag zelfs niet echt een tip. Mag ik een tip? Mag geen tip geven. Ze schudden van nee. Ook niet. Zoiets heel simpel. Zoiets heel obvious. Zo. Oké. Okay. Dat wel? Het is iemand die ouder is dan 18. Dat klopt, hè? Ik geef je even de ruimte om daarover na te denken.

0: Straks om 10 uur openen de Golden Gates van het Q Beach House. Langs komen ze goed plannen. Het is prachtig weer. Je kan er een cocktailtje drinken. Je kan eens gaan kijken in de radiostudio. Je kan gaan reuze voetballen vandaag met Klee en Gerben. Dat kan allemaal. Maar
1: ga naar de Q-première van Fayana.
0: Als je morgen langs gaat, als je mag tenminste, dan zit het Beach House volledig in eilandsfeer. Er zijn glittertattoos. Er gaat een workshop papieren bloemen maken zijn. En dus ook die Q-première van Vaiana. De live-action remake van Vaiana komt uit. Gloednieuwe Disney-film. Die kan jij dus als eerste gaan bekijken. Als een van de eerste, samen met heel je gezin. Wat moet jij daarvoor doen? Gewoon de titel sturen van de zomerse Q-hit die je zo meteen hoort. Kleine side note. Ik heb die zelf ingezongen. Ik kan niet zingen. En ik heb dat ook nog eens onder water gedaan.
2: Can't you see I've got news for you? Sun is shining and so are you.
1: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
3: See her light up the night in the sea.
4: Stories are true.
5: Are you ready to be the hero?
1: Beleef Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: you're killing me. Can't you see I've got news for you? Sun is shining and so are you.
1: Kan zo goed zingen. Bieke uit Brakel, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vind jij dat ik goed kan zingen?
2: Oh, valt wel mee, denk ik.
1: Zit daar niet nog een extra carrière in?
2: Vrees ervoor.
1: Oh, Bieke, welk nummer heb jij gehoord?
2: Sun is shining.
1: Sandra Tendermonde, hallo. Wat denk jij?
3: Ik denk hetzelfde. Sun is shining van Axel en Ingrosso.
1: Ah, ik dacht dat hij ging zeggen. Ik denk hetzelfde. Je kan een zangcarrière ambiëren.
3: Nee.
1: Dat dan niet.
3: Ik denk hetzelfde.
1: Allee, zou dat nu juist zijn? Natuurlijk is dat juist. Hey!
3: Joppa!
1: Bieke en Sander, jullie gaan beide naar die première. Alleen niet samen. Nu, je gaat elkaar daar wel ontmoeten, want je mag beide het gezin meenemen. Bieke, ja. Heb je er goesting in?
2: Zeker.
1: Ja? Wie neem je allemaal mee? Wie neem je allemaal mee?
2: Mijn drie kindjes.
1: De drie kindjes. Perfect. Ja. Dat is het ideale publiek. Sander, wie neem jij mee?
3: Ik neem ook mijn twee kindjes mee.
1: Die gaan super content zijn. Laat weten hoe het was. Nog eens een klein applausje voor jullie. En dat gaat sowieso plezant worden, hè? Morgen, de laatste kans op tickets trouwens.

Axel en Ingrosso en Sun is Shining. Inge die zegt, voor onder water te zingen was dat helemaal niet zo slecht. Dankjewel Inge, dat doet mij deugd. Het is heel lief dat hij dat zegt. Maar je kan nu ook niet zeggen dat dit goed gezongen is. Taylor Swift die kan gelukkig beter zingen. Voor het eerst in meer dan 10 jaar is ze nog eens genomineerd voor een Emmy Award. De Oscars van de TV kan je dat noemen. Voor haar concertfilm The Eras Tour.

0: straks kan je de job van een andere luisteraar weer meeraden. Dat is altijd spannend. Nu is het 8:30. Delphine die heeft het nieuws. Want Delphine, de screening voor borstkanker moet niet uitgebreid worden.
1: Nee, dat gebeurt nu tussen 50 en 69 jaar. Dus om de 2 jaar krijg je dan een gratis mammografie om te testen of er borstkanker aanwezig is. Er gingen stemmen op om dat te vervroegen en te verlengen. Maar een nieuwe studie toont nu dat de voordelen daarvoor niet opwegen tegen de nadelen en de kosten. Bij jongere vrouwen is er gewoon minder kans op borstkanker, dus moet het eigenlijk niet echt getest worden. Bij oudere vrouwen zijn er te veel vals positieve resultaten of overdiagnoses, waardoor er dan zware behandelingen volgen bij vrouwen die mogelijk nooit last zouden hebben gehad van zo'n tumor. En dan iets anders en geen verrassing misschien, want we zijn die hevige hittegolf van vorige maand nog niet vergeten. De voorbije maand juni was wereldwijd de 2e warmste juni ooit. En in West-Europa was het zelfs de warmste juni ooit door die hittegolf dus. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft dat berekend. Het werd gemiddeld 20,7 graden en daarmee dus iets warmer dan de 20,5 graden in juni 2025.
0: Ja, Jonas, dat zijn wel heftige cijfers, hè? De warmste junimaand ooit in Europa. En het gaat opnieuw warm worden, hè?
2: Goedemorgen, Robbe. Ja, opnieuw, inderdaad. Dus we staan opnieuw voor een aantal zeer warme zomerdagen. We gaan toch weer naar temperaturen van 30 graden en meer. Ook vandaag, dus lokaal tot 31 graden, 28 graden wordt het aan zee. En daarbij krijgen we dus heel veel zon. Vandaag zijn er weinig of geen wolken, zwak briesje uit oostelijke richtingen. Dus ja, mooi weer vandaag. En dan de komende dagen nog meer van dat zonnige zomerweer. En het wordt nog iets warmer. Morgen 32 graden. Iets meer hoge, middelhoge wolkenvelden, maar daar kan de zon wel gemakkelijk doorheen schijnen. En in het weekend dan komen we gemiddeld uit bij zo'n 33 graden, 28 graden aan zee. En ook begin volgende week blijft dat zeer warme zomerweer bij ons. Ook dan nog altijd temperaturen tussen de 30 en de 34 graden. Het zou pas in de tweede helft van de volgende week zijn dat het wat minder warm wordt. En dus tot dan ook helemaal droog weer. Dus ja, er staat toch wel nog een heel zomerse periode op ons te wachten.
0: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. En die vind je op de enige 10 richting Antwerpen. 23 minuten extra tussen Zemst en Reims. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar momenteel minder dan 15 minuten.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Rome is niet op één dag gebouwd. Een IKEA-kast ook niet.

0: Het is 8:55. De meeste mensen zijn met vakantie. Die worden nu zo ongeveer wakker. Of liggen nog te stinken in hun bed tot de middag. Mocht ik hier nu niet zitten, dan zou dat ook zo zijn bij mij. Jouw wekker stond misschien wel veel vroeger om op te staan voor het werk. In 30 seconden raden welke job jij doet aan de hand van de meest gestelde vraag over die job. Dat is zo meteen de bedoeling. Wat stellen mensen meteen wanneer je vertelt wat je doet van werk? Hoe moeilijker en cryptischer, hoe beter. En er is hier al eentje binnengekomen. Zijn het vooral kippen? Dat is misschien wel een goeie.
1: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Ze zijn officieel geopend. This is a muscle of a lunch garden. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
6: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Sta jij op?
1: Simon uit Hoogstraten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
1: Goedemorgen. Ben je al lang wakker?
2: Ja, toch wel even.
1: Dat is eigenlijk een stiekeme bijvraag die ik daar al stel. Ik ga proberen raden welke job jij doet, hè, aan de hand van de meest gestelde vraag over je job. Wat is dat bij jou, die vraag?
2: De meest gestelde vraag is, zijn het vooral kippen?
1: Oké. Zijn het vooral kippen? Ik krijg nu 30 seconden om ja-nee-vragen op je af te vuren. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
1: Oké. Werk jij op een boerderij?
2: Nee.
1: Ben je landbouwer?
2: Nee.
1: Werk je buiten?
2: Nee.
1: In een kippenkraam? Werk jij in een kippenkraam?
2: Nee.
1: Zijn het vooral kippen? Verkoop jij dieren?
2: Nee.
1: Kweek jij dieren?
2: Nee.
1: Zijn het vooral kippen? Ben je dierenarts? Ben je dierenarts?
2: Ja.
1: Ja, ben je kippendierenarts?
2: Vogeldierenarts.
1: Vogeldierenarts, echt? Ah, zot. Zot. Ik heb het. Dat is lang geleden. Allee, jong, maar vogeldierenarts, dat lijkt me niet simpel.
2: Nee, het is een vak apart.
1: Ah ja, maar die zijn toch heel gevoelig, hè, vogeltjes?
2: Ja, dat klopt.
1: Mijn vriendin, hè, maar die gaat weer kwaad zijn dat ik dat vertel, hè, maar die had ooit... Je moest letten op het huis van mijn schoonouders. En er waren twee kippen en een van die kippen was een beetje ziek. En zij dacht, oh, ik ga die meenemen naar de dierenarts, maar dat beest is onderweg gestorven in de auto.
2: Ja.
1: Hoe komt dat?
2: Goh, meestal omdat ze het gewoon te lang verstoppen. En dat het vaak al te laat is, nog voordat je er iets aan kunt doen.
1: Oké, okay. Maar jij kan er wel nog iets aan doen vaak?
2: Ja, dat klopt.
1: Oké, okay. Hoe word je dat?
2: Ja, dat is eigenlijk naast de dienaarsopleiding moet je zelf bijscholen, specifiek in vogels, maar er zijn er geen concrete opleiding voor in België. Dat is echt vooral zelfstudie en buitenlandse congressen volgen.
1: Oké. Heb je zelf thuis veel vogels?
2: Veel te veel.
1: Ja, hoeveel?
2: Een veertigtal.
1: Veertigtal vogels, hebben die allemaal namen?
2: Nee. Die zitten ook voornamelijk buiten en in volières.
1: Ja, 40 kippen of zijn specifieke duiven?
2: Papegaaien vooral.
1: Papegaaien, allee, zot.
2: Ja.
1: Timon, je woont in een soort vogelkot. Heel veel plezier met je werkdag. Hè? Komen er veel vogels op bezoek vandaag?
2: Toch redelijk wat. Vandaag wel wat minder kippen. Vandaag is vooral roofvogels en papegaaien.
1: Ja.
2: Het zal al een drukke dag zijn vandaag.
1: Ja, voilà. Toch wel een diverse job, hoor ik. Er zijn veel vogelsoorten natuurlijk. Succes met vogelen.
0: Dit is deze week

Amai, ik heb te doen met Bruno Mars. Is dat morgen in Madrid? Daar gaat toch niemand naar gaan kijken? Om 7 uur. Misschien, ja nee, tegen dat hij begonnen is, gaat die match toch ook beginnen tegen de Rode Duivels? Dat is wat. Over vogelen gesproken trouwens. Allee, vogelen is ook, ik moet even meegeven, de term voor vogelspotten. Hè. Dat is de officiële term. Dat heet ook vogelen. Dat is wat ik bedoelde. Hè. Niks anders. Onze vogeldiernaart, die gaat een drukke dag tegemoet. Als jij ook nog een zotte job hebt, mag altijd laten weten wat de meest gestelde vraag is. Hou het wel cryptisch, hè. Hou het cryptisch, anders weet ik het al.

jongens, dat vogelen, dat maakt iets los bij mensen. Annelies die zegt, mijn buren vogelen ook. En vaak in het midden van de nacht. Oké. Okay. Zo meteen spelen we trouwens verdienen vraag 10. Waarbij jij het antwoord op de tiende vraag kan winnen. Als jij je kans wil maken vandaag, stuur gewoon even verdien vraag 10 in de Q-app. En wie weet ben jij straks de kandidaat. Dit is Maan Smit en Drive.

Tell te España zeggen, hè. You can keep on crying. So you can keep on crying, baby. Het gaat u niet lukken. We moeten de hype real houden. Zo meteen trouwens nog het foute uur. Dit is nog Imagine Dragons.

0: Welk dier zit in het logo van automerk Alfa Romeo? Het antwoord daarop kan jij winnen om 9:30.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Goedemorgen, 9 uur nieuws met Delphine.
4: Goedemorgen. Een ontploffing in Molenbeek. Gisteravond laat is er in Molenbeek in Brussel een ontploffing gebeurd aan een huis. Er is veel schade aan de deur, verschillende ramen vlogen stuk, maar er vielen geen gewonden. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij eerdere gelijkaardige aanvallen was er een link met het drugsmilieu. De borstkankerscreening in ons land moet niet uitgebreid worden. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een gratis mammografie. Als we dat vervroegen en verlengen, dan wegen de voordelen niet meer op tegen de nadelen, zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.
5: We weten dat er bepaalde types extreem agressief zijn, dus komen we sowieso te laat. Anderzijds zijn er ook kankers die heel traag groeien of die zelfs eigenlijk compleet verdwijnen. Uiteraard leidt die overdiagnose dus tot behandeling van tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend.
4: En er zijn ook vaak vals positieve resultaten. En de voorbije maand juni was wereldwijd de 2e warmste juni ooit en in West Europa zelfs de warmste juni ooit door de hittegolf die over ons continent trok. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden. Dat is iets warmer dan de 20,5 graden in juni vorig jaar. Het wordt weer zonnig zomerweer vandaag. Maxima tot 31 graden. Morgen ook veel zon. Temperaturen tot 32 graden dan. En ook het weekend wordt zonnig lokaal met 34 graden.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten stilstaat. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Gent op de E17 tussen Waregem en de Pinte. 47 minuten, dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen 23 minuten op de E19 tussen Zemst en Reumst. En richting Brussel 13 minuten op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Oh, zometeen. Een nummer dat ik als kind niet vermoedend meezong. Maar wat?

de Final Countdown. Europe doet het goed op het WK. We zijn keigoed bezig met z'n allen. Vooral wij. Vooral de Belgen. En Noorwegen, die zijn ook goed bezig. Maar Spanje niet, die gaan we kapot maken. En dan is het van dan deze. Free From Desire, dit is het foute uur. De foutste. Straks ook nog meebrullen.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
11: Knaldi!
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
13: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
14: Ego Keukens.
15: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die vind je op de E17 richting Gent. 27 minuten tussen Waregem en Deinze. En richting Antwerpen 20 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E19 is dat op de Brusselse Buitering 18 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en de Pede Square. Daar is een ongeval gebeurd. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 15 minuten.
16: Verdien. Vraag 10.
15: Tijdens het foutuur kan je elke dag vraag 10 verdienen. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Jan uit Lovendegem, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Robin.
15: Vakantie of thuis aan het werk?
17: Thuis aan het werk.
15: Ja, thuis aan het werk. Ik vroeg het, je hebt airco thuis, het is daar lekker fris, zo blijkt.
17: Ja, op dit moment staat het nog niet aan. Het is nog niet echt nodig. 's Nachts koelt het gelukkig nog net iets genoeg af. Maar straks zal het wel waarschijnlijk weer nodig zijn.
15: Ja, toen het buiten zo bijna 40 graden was, hoe was het bij jou toen?
17: 223.
15: Oh, kan ik alleen maar jaloers op zijn. Jan, moet jij eigenlijk nog wel een prijs winnen? Je hebt al gewonnen in het leven.
17: Ja, het zou toch plezant zijn, denk ik. Kijk, ik heb totaal nog geen idee wat dat zou kunnen zijn.
15: Maar wat denk je? Want ja, vraag 10 is, welk dier zit in het logo van automerk Alfa Romeo? Wat denk je dat de prijs is die daarbij hoort?
17: Ja, ik hoorde gisteren ook iemand zeggen, ja, een bezoek aan een dierentuin of zo. Ik hoop dat er dan misschien een overnachting tussen de dieren of zo ook bij zit. We mogen zot dromen.
15: Ja. Tussen welke dieren zou jij al eens graag overnachten?
17: Ah, ik heb al langs filmpjes zien passeren tussen de beren of zo. Dat ziet er wel fantastisch uit.
15: Maar toch niet echt tussen beren?
17: Ja, nee, met nog een glas tussen. Hè.
15: Ja, oké, ja, ik snap het. Jan, je krijgt zo meteen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoord blijven geven tot het juist is. En dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, verdien jij vraag 10. Ben je klaar?
17: Ik hoop het.
15: Ik hoop het ook. Hoe heet de president van Turkije die een revolver aan Bart levert? Wat is de echte voornaam van zanger Meteor?
17: Joris.
15: Hoeveel is 8x7?
17: 8x7, 56.
15: Welk rugnummer draagt Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels?
17: 8, 19, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15: 7. Welk lichaamsdeel sneed Schilder van Gogh ooit bij zichzelf?
17: Oh.
15: In welke stad vind je het wereldberoemde strand Copacabana?
17: Rio de Janeiro.
15: Welke soort graden gebruiken ze in Amerika om de temperatuur
17: aan?
15: Welke specerij is de duurste ter wereld per kilo en geeft paella zijn gele kleur?
17: Saffraan.
15: Welke kleur herken je naast wit nog in het logo van WhatsApp?
17: Groen.
15: En dan de laatste, welk dier zit in het logo van Alfa Romeo? Ja, natuurlijk, Jan, jij hebt het gehaald.
17: Yes, yes.
15: Straffe kandidaat hoor, verdorie. Holy. 10 juiste antwoorden. Ik dacht even dat het gaat hier niet lukken, maar het is volledig gelukt. Jan?
17: Ja?
15: Ben je blij?
17: ik ben heel blij. En mijn vrouw ook, die zit er ook mee te supporten.
15: Jij hoopt natuurlijk voor een overnachting in de dierentuin.
17: Ja, wie weet.
15: Wat denk je dat het is? Zou het dat kunnen zijn?
17: Ik hoop het.
15: Ik zal het even revealen, hè, wat het antwoord was. Okay. Het antwoord was uiteraard slang. Het is het juiste antwoord op de vraag welke dier zit er in het automerk Alfa Romeo. Jij krijgt van ons toegestuurd thuis. Ik hoop dat je een beetje blij bent. Heb jij een tuin?
17: Ja.
15: Het is een tuinslang.
17: Ah, super.
15: Hey, maar heb je er al een?
17: We hebben er al een, maar die is oud. Dus,
15: er zitten gaatjes in.
17: Ja, en vooraan hadden we ook nog alleen nodig.
15: Ah, dus voilà. Maar Jan, die tuinslang die komt volledig opgerold, jouw kant uitgerold. Dat is wel zo'n zotte prijs, hè, want Jan, je hebt al een tuinslang. Dat kost wel wat, hè, zo'n tuinslang.
17: Ja, dat klopt, absoluut.
15: Geniet ervan, spuit ze maar eens goed nat.
16: Morgen opnieuw. Verdien vraagteam. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout. Q-music.

Lee en Two Times in het Foute Uur. Het is vandaag trouwens 7 jaar geleden al dat de live-action remake van The Lion King in première ging. Ja, toen gaan kijken, topfilm. Met Beyoncé onder andere, hè. En om dat te vieren, is dit ook passelijk in het Foute Uur.

0: Krijg je maar niet genoeg van het Foute Uur? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
6: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
7: See her light up the night in the sea.
8: The stories are true.
9: Are you ready to be the hero?
7: I am Diana.
6: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: This is a mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
12: Zelfbouw.
13: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin.
12: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
14: Oh, yellow!
15: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Amai, dat is internetjes.
15: Info op telenet.be.
17: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
18: Goedemorgen. Seriemoordenaar Noah D. is overleden vannacht in de ziekenboeg van een gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde 2 vrouwen en nog 2 anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij ook levenslang. Hij was 64 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. 1 op de 13 krijgt bijvoorbeeld omeprazol of pantoprazol om maagzuur af te remmen. Ze zijn daarmee bij de grootste gebruikers in Europa. Dat hebben de onafhankelijke ziekenfondsen onderzocht.
19: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
18: Het wordt meestal ook niet getest of de baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl er wel een test voor bestaat. En al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. Volgens preventiedienst Mensura vinden 4 op de 10 geen aangepaste job voor hen. Nochtans moeten bedrijven al 4 jaar een reïntegratietraject hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. Het wordt weer een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Morgen ook veel zon, temperaturen tot 32 graden dan. En het weekend wordt ook zonnig, lokaal dan tot 34 graden.
17: Wow. Ondertussen moet je uitkijken voor een ongeval op de Brusselse buitenring. Tussen Groot-Bijgaarde en Pede verlies je daardoor 23 minuten. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 1 kwartier. En op de A12 vanaf Aartselaar tot Kleidalaan 8 minuten bij. Richting de grens met Frankrijk vertraag je op de E403 tussen Tompluiven en Etampouille 9 minuten. En op de E429 vanaf Tubeke tot aan de Bergse Steenweg 6 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En hij startte net zoals gisteren niet.
0: Matthias van den Bulke.
17: Maar we zijn wel open en we beginnen met de zomerhit van exact 10 jaar geleden. Kwestie van goed te beginnen. JT,

In het Koninkrijk der Belgen winnen wij morgen uiteraard onze kwartfinale tegen Spanje. Maar eerst is het de beurt aan de Fransen tegen Marokko vanavond om 10 uur. Die gaan elkaar goed verstaan op het veld. Beide elftallen spreken Frans. Ze gaan dus niet te luid mogen naroepen achter elkaar. En zeker geen stoute dingen mogen zeggen.

0: 16 over 10. Morgen is het dus aan de Belgen tegen Spanje. Vanavond wordt er teruggevoetbald op het WK in Amerika. Frankrijk en Marokko die geven partij aan elkaar voor een plaats in de halve finale. Caroline die stuurt, ik ga supporteren voor Marokko. Haar vent heeft blijkbaar roots die in Marokko liggen. Dus voilà, dan is dat simpel natuurlijk voor Caroline. Maar laat ons wel afspreken, Caroline, als wij morgen winnen en wij spelen de halve finale tegen Marokko, dan moet je wel voor de Rode Duivels supporteren, hè. Ja, maar ja. Caroline, ik verwacht u. Ik reken op u.
1: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
16: Van Christopher Nolan.
17: No one could stand between me and home.
16: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
18: Let's go!
16: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
18: Ik ben toch rustig!
19: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
20: Cue music.
21: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And

0: wakker worden met die Lewis. Er bestaan slechtere dingen in het leven. Tijd voor nieuwe muziek van de Litouwse DJ Justus. Heeft een nieuwe track.
1: Repeat of niet.
0: En jij mag er nu je mening over geven. Repeat of niet in de Q-app voor Just a Little.
1: Q sounds better with you.

Justin en Sam Harper met Just a Little. Repeat of niet? Lisbeth, het Lommel is fan. Gaan met dit zomersnummer. Ik was even niet mee. Dat is het Lommel. Dat is zo op zijn Limburgs. Gaan met dit zomersnummer. Sorry, Lisbeth. Jette uit Ninove heeft ook een repeat gestuurd. Heerlijk lied op deze zonnige dag. Tanja uit Evergem vindt het ook geweldig. Robbe uit Haagd is ook fan. Maar iedereen is precies fan. En Bjorn uit Beringen die zegt ook: ja, laat het doorgaan, Matthias, met dat warme weer. Is dit wel echt een schijfje? Ja, we gaan ze laten doorgaan. Want Juste is een Litouwse producer. Het is een vrouw. Dus we gaan ze laten doorgaan naar Dit Zet Live. Rond 5:20 hoor je ze dus terug. Ik ben trouwens heel benieuwd hoe Vincent Virus vandaag gaat opstaan. Of is opgestaan. Want ja, er was gisteravond geen voetbal, geen WK. Voor het eerst in 4 weken. En dat die mens volledig de kluts kwijt is vandaag.

0: classic van Keen bij Q Music. Het is bijna 10:30 en het valt eigenlijk wel nog mee. Op de Vlaamse snelwegen qua drukte. Er zijn 6 files van 5 minuten of langer. De langste file die staat richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. 16 minuten extra rekenen. Ook op de A12 6 minuten bijtellen vanaf Aartselaar. Dan op de Brusselse ring op de buitenring vanaf Groot-Bijgaarden tot Pede 9 minuten bij. De binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren 6 minuten. E429 vanaf Tubeke tot aan de Bergse Steenweg 8 minuten extra. En richting de grens met Frankrijk op de E403 tussen Tompluiven en Etampuy ook 6 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke
0: en Mr. Teddy Swims.

0: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
1: Are you ready to be the hero?
0: En Catherine Lange-Aja.
2: Let's go save the world.
0: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
2: The ocean chose me.
0: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
1: I got your back.
0: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende. Maximum.
3: Summer. Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
11: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot

Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ik zat vanochtend in de auto onderweg naar het Q Beach House in Oostende en ik was aan het luisteren naar Q Foute Radio via DAB+. En ik dacht, amai, ik ben echt waar zo proud to be fout. Eerst passeerde Bryan Adams. Ah, heerlijk. Dan hoorde ik Jimmy B. Heerlijk. En dan kreeg ik ook Belinda Carlisle. Ja. De toon was gezet van mijn donderdag. Veel beter kan je hem niet starten. Je kan altijd luisteren naar Q-Foute Radio via DAB+ of via de Q-app. En ik dacht, als ik straks om 10 uur begin, ga ik ook sowieso een foute klassieker tussen steken. En ik moest spontaan beginnen denken aan deze vrouw die dit jaar 80 is geworden en nog altijd een van mijn lievelings is.

0: ook Gert-Jan is mega proud to be fout. Hij telt nu al af naar de volgende foute party. Dat is misschien licht overdreven, maar goed, ik snap wat je bedoelt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En van foute muziek naar heel verse muziek. Dit is de nieuwe Alex Warren.

toppertje die je volgende week live gaat zien op het podium van 10 om te zien. Op 14 en 15 juli is dat. We gaan richting het nieuws van 11. Er is blijkbaar nieuws over het stadion van Club Brugge, het nieuwe stadion dat er zou moeten komen. Dat is ook al een tragedie van enkele jaren ondertussen. En Delphine die weet daar dus meer over. Zometeen in het nieuws. Eerst Xtina bij Q-Music.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum summer.
2: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Club Brugge kan zijn nieuw voetbalstadion bouwen op de Olympiasitte in Brugge, naast het huidige Jan Breydelstadion. Na meer dan 20 jaar is er groen licht, want de Raad voor Omgevingsvergunning verwerpt het beroep van de buurtbewoners. Burgemeester Dirk De Vouw.
8: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaar indieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten. En het Jan Breydelstadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden, want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
7: Club wil nog dit jaar beginnen te bouwen en tegen 2028 in het nieuwe stadion spelen. En dat voor een goede 40.000 toeschouwers. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,1 euro aan de pomp. Ook benzine 95 wordt duurder, plus 6 cent daar, tot maximaal 1,91 euro. En ook benzine 98 en stookolie worden morgen duurder. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden vannacht in de ziekenboeg in de gevangenis in Brugge. Hardy kreeg levenslang voor de verkrachting en de moord op 2 vrouwen en ook 2 moordpogingen. Hij was 64 jaar. En de fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze behandelingen gaan moeten stilleggen, dat schrijft het Nieuwsblad. Dat komt door de nieuwe donorwet die midden volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen dan niet meer anoniem gebeuren, maar de centra kunnen zich daar niet op tijd aan aanpassen. En ze weten ook niet wat het betekent voor de anonieme donoren van vandaag. Het wordt zonnig en 31 graden. Morgen ook veel zon, 32 graden dan. En het weekend wordt ook zonnig met lokaal 34 graden.
6: Ondertussen staan er 4 files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 vertraag je tussen Mechelen-Zuid en Rumst 11 minuten daar. Ook op de A12 een kleine file van 5 minuten vanaf Aartselaar tot aan het knooppunt Kleidaal aan Kontekstesteenweg. En op de E403 in de richting van Frankrijk tussen Tompluiven en Itempuy 9 minuten extra. Antwerpse ring nog een kleine file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linger-Oever en Antwerpen-West 6 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
6: En ik heb lekker veel Belgen in de playlist. Judith Milkink. En ik ga beginnen.

over 11. Goedemorgen. BB Rexha en Faithless. We gaan een mega spannende vrijdag tegemoet. Je hebt uiteraard morgenavond de wedstrijd van de Rode Duivels op het WK tegen Spanje. Maar ook morgenochtend wordt het al lekker spannend bij Robbe op de radio. Want morgenochtend maakt Robbe bekend wie er het eerste Sunset-concert van deze zomer gaat geven. Nu, wanneer dat plaatsvindt, dat weten we wel al. Dat is op zaterdag 18 juli. Dan gaat het hele strand hier dus vol staan met mensen voor één man of één vrouw of een man en een vrouw of een grotere groep. Het kan allemaal. En morgenochtend gaat Robbe dus vertellen wie.

in jouw Q-top 40, Madison van Milkink. En zometeen nog een Belgische op je radio. Maar eerst krijg je de grootste hit ooit van Ed Sheeran. Toch qua streams en dus ook qua inkomsten.

0: en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
5: Dag meneer, kan ik helpen?
6: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
5: Oh, een koffieke hier, ik kaveke daar.
6: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
5: Goed idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers.
6: En content van?
5: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
6: Ha, verkocht! Zelfbouwmarkt.
1: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Op de Festival Sherrick Act Festival!
13: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd unlimited data.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
14: Q Music.
15: Q sounds better with you.

0: not hear me.
1: Britney, bitch.
2: Britney, bitch. Er is een grote ster ter wereld overleden, maar we gaan eerst de files overlopen. Want ondertussen is het 11:30 en er zijn 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file richting de grens met Frankrijk op de E403. Tussen Tonpluiven en Etampouy een kwartier aanschuiven. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E19 12 minuten. Vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst en op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan 5 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Gent 7 minuten bijtellen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland vanaf Lekrellelaan tot Burgerhout 5 minuten extra. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten. Dit nieuws is nog maar net binnen, maar Bonnie Tyler is overleden. We hebben haar toevallig vanochtend nog gedraaid in het foute uur. Maar het nieuws is dus net binnen dat ze gestorven is op 75-jarige leeftijd. Veel te vroeg natuurlijk. Op 8 juni 1951 werd Bonnie Tyler geboren als Gaynor Hopkins. Maar ze werd uiteraard wereldberoemd onder haar artiestennaam Bonnie Tyler. En vooral dan dankzij deze legendarische track. Dit is The Total Eclipse of the Heart.

heel veel hartjes die binnenkomen voor Bonnie Tyler. Onder andere van Kevin, van Ineke, van Lieve en ook van Theo. Daarnet is het nieuws binnengekomen dat Bonnie Tyler overleden is op 75-jarige leeftijd. Q, Q Music. Matthias van den Bulke. En het leven gaat voort.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
4: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
3: Krevel. Leef

Het is hoe dan ook een hele leuke werkdag, maar ook spannende werkdag, denk ik, voor Charlotte. Jemy uit Bredene laat weten dat Charlotte vandaag haar eerste les moet volgen als trimster in het salon. Ik kan mij voorstellen dat ze zo'n beetje met een beef zit. Allee, ja. Ik zou dat toch hebben, zo, ja, als je zo plots moet beginnen trimmen en zo. Jemy wenst Charlotte in elk geval heel veel succes.

0: Wat mij betreft, nu al een van de schijven van deze zomer. Another and 54 Ultra and Talk to You. Zeg, als jij straks een terrasje gaat doen, waar dan ook in Vlaanderen, dan kan dat misschien wel op kosten van Q-Music.
1: Verras je terras.
0: Ja, want elke donderdag deze zomer doen we bij Q-Music van Verras je terras. Straks tussen 5 en 6 spelen ze bij Vincent Live een quiz van 3 vragen met een luisteraar die ergens op een terras in Vlaanderen te vinden is. Geeft die luisteraar 1 juist antwoord, dan wordt zijn of haar tafel getrakteerd. Bij 2 juiste antwoorden wordt het hele terras getrakteerd. En bij 3 juiste antwoorden krijgt ook het terras van het Q Beach House een gratis rondje. Dus ja, met andere woorden, ja, dat wil je meemaken. Daar wil je bij zijn. Als je dus straks ergens tussen 5 en 6 op een terrasje zit, laat van je horen in de Q-app. En wie weet ben jij de leukste van de bende en zorg jij voor een gratis rondje. Ik zou het wel weten. Nu toploader bij Q

0: Sandy uit Geel die vraagt, mag verras je terrassen ook van op een terras ergens in Oostenrijk?
1: Ja, van mij zou dat mogen sowieso. Al zit je ergens op een eiland, op een onbewoond eiland of ergens in Chakamaka. Zolang we verbinding met jouw terras kunnen maken, dan is dat goed voor mij. Maar misschien toch eens vragen aan het team van Vincent Live. Straks om 4 uur. Q Music.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Het is 12 uur, je krijgt het nieuws van Delphine.
7: Goedemiddag. Mag zijn nieuwe stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar komt er een nieuw stadion naast het huidige Jan Breydelstadion op de Olympiasite in Brugge. Het protest van de buurtbewoners daartegen is verworpen. Burgemeester Dirk de Vouw.
8: Dit is een dossier dat maar blijft aanslepen. Ik ben bijzonder gelukkig dat er nu een einde aan komt, want men kan blijven procederen in ons land. Het Jan Breydelstadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden, want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag.
7: Club wil er dit jaar nog aan beginnen. Er zullen een goede 40.000 toeschouwers in kunnen. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan tot 2,10 euro aan de pomp of 7,5 euro meer dan vandaag voor een volle tank. Een liter benzine 95 gaat plus 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. De voorbije weken daalden de prijzen door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict in het Midden-Oosten escaleert weer en daardoor dus ook de energieprijzen. En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat heeft haar familie laten weten. Tyler was 75 en stierf in een ziekenhuis in Portugal. Ze werd daar vorige maand uit een coma gehaald na een spoedoperatie aan haar darmen. Je kent Bonnie Tyler van haar grootste hit Total Eclipse of the Heart. Daarmee brak ze door in de jaren 80. Vanmiddag blijft het zomers en zonnig, 31 graden, 25 aan zee. Morgen een zonnige 32 graden en ook dit weekend volop zomer, lokaal 34 graden.
6: En ondertussen staan er 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten kan verliezen. Op de Antwerpse ring staat de langste file richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 33 minuten extra rekenen. Ook richting Gent vertraag je 9 minuten vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting de grens met Frankrijk dan op de E403 tussen Tompluiven en Etampouille 10 minuten bij. Richting Antwerpen vertraag je ook op de A12 7 minuten vanaf Aartselaar tot Kleidalaan. Ook tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid 6 minuten file rijden. E429 dan nog een file van 5 minuten tussen Tubeke en de Bergse Steenweg. Maar dat zit op andere plaatsen, verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
6: Je krijgt meteen een heerlijk trio op je bord. Shakira, onze cute opschijf en de populaire Summer.

Q-topschijf van deze week is Bruno Mars en On My Soul. Q. Maximum Summer. Ik ben nogal een nostalgisch persoon, een traantje wegpinken als ik naar oude foto's kijk bijvoorbeeld. Jawel, ik ben zo iemand. Dus ik dacht, we gaan deze zomer ook af en toe eens terugkeren naar een mooi moment. En vandaag keren we terug naar 12 oktober 2015. Ik werkte toen zelf nog niet bij Q-Music. Jolien Roets, Maarten van Quali en Dorothee bijvoorbeeld wel al, denk ik, normaal gezien. Ze zijn net ietsje ouder dan ik. Dus zij gaan dit moment sowieso nog herinneren. En jij misschien ook, want er was live publiek aanwezig tijdens The Cube op 12 oktober 15. En Coming Man was toen Gavin James, een Ierse singer-songwriter. Hij mocht onder andere het voorprogramma doen voor Ed Sheeran en Sam Smith. En ja, op 12 oktober kwam hij dus deze classic van Peter Gabriel live spelen in The Cube.

0: Het was de openingsdans van Marie Ellen.
1: Dag samens.
0: Werd live gezongen door haar zoon. Maar deze versie kwam natuurlijk van Gavin James in 2015. Hamai zeg, time flies.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tourfavoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
13: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
14: Hoe dat?
13: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
14: Oh cool!
13: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
15: Meti-market.
16: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
17: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Ta-ta-ta-ra. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Mannekes, pompie. Nu zondag is gamma open tot 4 uur.
19: Serieus?
18: Ja, ja. En het is weer nee.
20: Nee tegen BTW?
18: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
19: Nee.
18: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
21: Gelijk wij.
18: Wat gaan we doen?
21: We gaan gaan, hè.
18: En wat mogen we niet vergeten?
20: Ons kortingkaart van 5%.
19: Voilà.
22: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
23: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
24: Mooi schoon.
23: Ja, ja.
24: En dat past binnen jullie budget?
23: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
24: Slim.
23: Prachtige keuken, hè?
24: Ja.
25: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
26: Ego Keukens.
25: Nu solde tot 30% korting.
27: Ze zijn officieel geopend.
28: This is a muscle van Lunch Garden.
27: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
29: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
30: See her light up the night in the sea.
31: Stories are true.
32: Are you ready to be the hero?
33: I am Diana.
34: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
11: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
35: Ik ben toch rustig!
27: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

Ben jij goed in het herkennen van muziek? En wat betreft zomerse muziek? Als je antwoord ja is, dan moet je vooral blijven luisteren. Want we spelen straks weer Guess the Summer Song. Maar eerst de files, want ondertussen is het 12:30 en er zijn 9 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Reken op 45 minuten extra. Er zijn nog 2 minuutjes bijgekomen. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12 minuten extra. Richting Gent vertraag je ook 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten. Ook richting Antwerpen vertraag je A12. Vanaf het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid 23 minuten. Vanaf Aartselaar tot Kleidalaan 7. En op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 13 minuten extra. Ook op de E403 tussen Tompluiven en Etampouy richting Frankrijk 8 minuten bij. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergse Steeweg 5 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Kill music.

0: zomerhits van vroeger, van niet zo heel lang geleden, of misschien wel van deze zomer. Vandaag is het sowieso een hit van even geleden, 97, nee, het jaar 1997. Ik was toen vijf jaar. Mijn eerste communie moest nog gebeuren. Maar er was wel zo een nummer waar mijn broer en ik altijd op stonden te shaken. Dat was echt zo, ja, als kind zo bewegen en meekwelen zonder te weten wat hij zong. Het is in die categorie dat je het moet zoeken. Misschien een mama appelsapje, I don't know. Het komt ook van een DJ die er helaas niet meer is, maar hij heeft ons wel dus deze schijf nagelaten.
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music. De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
2: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Lange-Aja.
3: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
3: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
2: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
4: Q-Music!
1: Maximum.
5: Summer. 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
6: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
6: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
7: Zolder bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Zolder bij Zalando.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
9: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, 2e aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Q.

0: heeft het eerste take-off consent gegeven. Dus ja, vandaar. Ber, yesterday, today, tomorrow. Guess the summer song. Als jij snel muziek herkent, in de Q-app kan je 24/7 Guess the Song spelen. En wij doen het ook elke middag op de radio. Steven uit Assen, die deed een gokje voor deze. Het was niet zo gemakkelijk. Het komt uit 1997, deze. Eentje waar mijn broer en ik nogal stonden op te shaken vroeger. Ook misschien omdat de tekst niet zo geheel makkelijk was of zo, op de een of andere manier. Maar Steven dacht aan Dr. Alban en It's My Life, maar dat is niet juist. Louis uit Drongen dan maar.
1: Dario G.
0: Het is inderdaad Dario G. Zal wel zijn. Een dikke hit van Dario G, die een paar jaar geleden helaas al is overleden. Hij was nog maar in de 50, dus veel te vroeg. Maar heeft ons wel een dikke schijf nagelaten. Hey. Yeah, maximum. Summer. Q Music.

0: zitten blijkbaar met een dingetje.
1: Een klacht voor Q Music.
0: Dag Kevin. Kevin is er komen bijstaan hier in het Q Beach House. Kevin, wat is het probleem? Zeg eens.
2: Het probleem is Ecuador. Is van Sash en niet van Dario G.
0: Heb ik Dario G gezegd?
2: Ja.
0: Ik heb zeker Dario G gezegd, dat is inderdaad zo. Maar ja, dat kwam door luisteraar Louis. Die heeft mij op het verkeerde been gezet. En wat gaan we daar nu aan doen?
2: Ik weet het niet.
0: Poepenklets. Nee, dat gaan we vooral niet doen. We gaan het overlaten aan Jolien. Maar dankjewel, Kevin, om hier te zijn. Is het een beetje plezant aan het Beach House?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, goed. Ja, sfeer en gezelligheid, troef. Nu nog een radiomaker die geen fouten maakt.
2: Ja, maar dat is menselijk.
0: Dat is menselijk, dat is lief van jou, Kevin. Maak er nog een hele fijne zonnige dag van. Salut.
2: Dankjewel.
0: Het is de laatste kans om Jolien te spotten aan het Beach House. Voor haar verlof, want dat begint straks. Dus als je haar nog eens wil spotten aan het Beach House, dan ga je rap moeten zijn. Kattenrap. En liefst dus vandaag nog eens passeren tussen 1 en 4.

0: Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you.
2: Oh, ik eet dat graag. Kriekje pot met stoofvlees. Oh, en als een kriekenpot gewoon op een geroosterde boterham, dat is ook goed.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
7: Goedemiddag.
6: We worden gemiddeld weer wat ouder. 82,5 jaar, dat blijkt uit overheidscijfers. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is vooral dat mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar en mannen 80 jaar. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat heeft haar familie laten weten. Tyler werd 75. Ze stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar is ze vorige maand uit een coma gehaald na een spoedoperatie. Je kent Bonnie Tyler van haar grootste hit Total Eclipse of the Heart. Daarmee brak ze door in de jaren 80. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit. Een goede 186 kilometer lang met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. En mogelijk krijgen we nu een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
8: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste vijf etappes heb gereden en met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En uiteindelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn op top van Tourmalet. Dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
6: Aankomst rond 5:30. En vanmiddag blijft het zomers en zonnig. 31 graden, 25 aan zee. Morgen een zonnige 32 graden. En ook dit weekend volop zomer, lokaal 34 graden.
9: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 50 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 19 minuten bovenop. Defect voertuig is de oorzaak. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten extra. Daar lopen personen op de weg. Richting Antwerpen op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 25 minuten extra. Op de E17 verlies je van Haasdonk tot Antwerpen-West 22 minuten. En op de E34 tussen Maalselen en Sint-Anna-Linkeroever 9 minuten. Richting Frankrijk op de E403 tussen Templuyve en Etampuy 6 minuten bij. En op de Brusselse binnenring verlies je van Grimbergen tot Machelen ook 6 minuten. Ten slotte nog richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.
9: En goedemiddag. Hopelijk heeft de lunch gesmaakt. En heb je nog een plekje over voor een dessert? Dit is Watermelon

0: summer.
1: En net zoals Bart de Wever krijg ook jij vanmiddag verrassende cadeautjes in de vorm van de nieuwste hits. Wel, dus het is veilig. De nieuwste hits en de grootste classics. En laat ons eens beginnen met dat laatste. Eentje die de nieuwe generatie dankzij de TikTok revival ook wel volledig omarmt hoor. Uit 99, dit zijn de Goo Goo Dolls en Iris. Kwestie van goed te beginnen.

0: Love en getrouwd. Taylor Swift en Opalite. Het brengt me tot de vraag: hoe krijg je zelfs het beste, meest stabiele koppel ooit aan het ruzien? Anastasia Tschernok en haar man René, die zijn gisteren de uitdaging aangegaan hier bij Q en het was geen Temptation Island.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
10: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
11: up the night in the sea. The stories are true.
12: Are you ready to be the hero? I am
10: Diana. Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
13: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
14: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
15: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
16: Serieus?
15: Ja, ja. En het is weer nee.
17: Nee tegen BTW?
15: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
16: Nee, nee.
15: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
18: Gelijk wij.
15: Wat gaan we doen?
18: We gaan gaan, hè.
15: En wat mogen we niet vergeten?
17: Ons kortingkaart van 5%.
16: Voilà.
19: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Adventure is everywhere.
21: Het is solden bij AS Adventure.
22: Solden bij AS Adventure.
21: AS Adventure.
22: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
21: Ik weet het.
22: Zeg het dan.
21: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
22: Sorry.
21: Dus niks.
22: Allah, jong.
21: Korting tot min 70%.
22: Procent.
21: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
20: AS Adventure.
23: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
24: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
25: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
26: Krevel. Leef beter.
27: Ze zijn officieel geopend.
28: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
27: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Benson Boone, back you and beautiful things. Gisteren was mijn liefste medemoetie Anastasia hier op bezoek in het Q Beach House samen met haar man René en het schattigste kind van de hele wereld, Donald, Little Don Don. En ja, die zag hoe zijn mama en papa tijdens de BV-battle probeerden te bewijzen hoe diep hun connectie is, hun band. Het thema in de BV-battle gisteren was beroepen en het begon moeizaam.
1: Dokter.
2: Wat?
1: Dokter.
2: De kokster.
1: Dokter.
2: Spordokter.
1: Bijna. Dokter.
2: Koekenmaakster.
3: Ja, zo gaan we lang bezig zijn.
4: Nee, hoor.
1: Leerkracht.
2: Articuleren.
1: Ja. Leerkracht.
2: Speler.
3: Ja, totaal niet in de buurt. Hè.
4: Nee.
1: Beroepen.
3: Elektricien.
2: Kinesist.
1: Elektricien.
2: Fietsenmaker.
3: Ik ga een keer proberen de makkelijke te winnen.
1: Ja. Schilder.
2: Lattenstoor, ja, dat is geen beroep.
3: Lattenstoor.
1: Schilder.
2: Maar wanneer begint het woord?
0: Ja, uiteindelijk haalden ze twee woorden in een minuut tijd. En daar was volgens René wel een goede reden voor.
3: Ik denk dat het beter ging geweest zijn omgekeerd. Ik ben gewend eigenlijk om te luisteren naar haar.
0: Het was meteen de laatste BV-battle van dit seizoen. Als je Vincent Live nog wilt treffen deze zomer in Oostende, dan is morgenmiddag jouw laatste kans.

0: zometeen twee vrolijke vrienden op wereldsterrenniveau dan. Eerst ga ik met jou even door de files. Er staan er 8 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komt er een kwartier bij. Je moet uitkijken daar voor een defect voertuig. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan verlies je 21 minuten. En van Le Grellelaan tot de Kennedy-tunnel komen er nog eens 6 bij. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier trager. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg 5 minuten. En ook op de E313 verlies je van de Rans tot Antwerpen-Oost 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep World, uw slaap houdt
4: ons wakker. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij. Go
12: Yellow! Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be.
14: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede

sinds de outbreak van al die vliegende mieren tegenwoordig. Dan snap ik wat Alex Warren bedoelt met Fever Dream. Ik krijg daar echte kriebels van die beesten. Brrr. Ook hier aan het Q Beach House, bij ons thuis, ze zitten overal. Kippenvel. Zwat. Voor wie de warme temperaturen tegenwoordig iets te pittig zijn en de vliegende mieren een nachtmerrie. In de cinema zijn er geen en zijn er goede airco's. En ook goede films. Sinds gisteren kan je kijken naar Vaiana, de live-action remake. En Michael, die kan je ook nog altijd zien in de cinema.

0: Stijn uit Hammen heeft ook last van vliegende mieren. Zelfs bij hem binnen in huis. Vreselijk. End of the world, Miley Cyrus. Maximum Summer. Straks vanaf 2 uur zijn onze Q-animatoren weer op post. Gerben en Clementine die entertainen de bezoekers van het Q Beach House. Het is zowel voor de bezoekers als voor de animatoren een verrassing wat er gaat gebeuren vandaag. En toch is het volledig volzet geraakt. Ongelooflijk, hè? Ja, je inschrijven voor die activiteit, dat gaat niet meer. Maar als je graag eens wil komen meedoen een van de komende weken, daarvoor is wel nog plek. Je kan bijvoorbeeld volgende week zandsculpturen komen bouwen. Op 23 juli is er een kinderparty. En op 30 juli kan je een lasergame komen doen hier aan het Q Beach House met onze Q-animatoren. En zo kan je eigenlijk deze zomer elke donderdag meekomen doen. Maar je moet je wel dus op voorhand inschrijven via de Q-app of op qmusic.be.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ex-Q topschijf, nu gewoon een topschijf. Topic Becky G. Sorry, pap.

0: heel goedemiddag. Nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
1: Goedemiddag.
0: We worden gemiddeld weer wat ouder. 82,5 jaar, dat blijkt uit overheidscijfers. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar en mannen 80 jaar. We hebben meer dan ooit gevlogen vorig jaar. De Belgische luchthavens hebben samen nog nooit zoveel passagiers vervoerd. Iets meer dan 36 miljoen of 3,6% meer dan het jaar ervoor. Ons land is daarmee het 12e drukste land van Europa. Ook het aantal vluchten steeg, maar het zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de eerste echte bergrit. Een goede 186 kilometer lang met onderweg de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk komt er een duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. En ook Remco Evenepoel hoopt om mee te doen.
2: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden. Uiteindelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn op top van Tourmalet. Dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
0: De aankomst wordt verwacht rond 17:30 vanavond. Vanmiddag blijft het zomers en zonnig, 31 graden en 25 graden aan zee. Morgen een zon... Oh, sorry, mijn haar vloog in mijn mond.
3: Het is nu ook wel winderig.
0: Morgen dus een zonnige 32 graden. En ook dit weekend volop zomer met lokaal 34 graden.
3: Ja, het is bewezen, als je een beetje de warmte wil ontvluchten, dan moet je naar de zee komen, want hier zit een goede bries die af en toe voor technische moeilijkheden zorgt bij de nieuwslezers van dienst.
0: Klopt.
3: Merci, Polleke. Tot straks.
0: Tot straks.
3: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Van Antwerpen-West tot Berchem komen er nog eens 14 minuten bij. In de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten extra. En van Antwerpen-Noord tot Deurne 7 minuten. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten extra. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 9 minuten. En op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord komen er 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Jolien Roets.
3: De tweede hittegolf van dit jaar is voor 26% de schuld van de zomerhit van de Bouw.

te staan op nummer 2 in jouw Q-top 40. De Bauza en Magnetic. Shanna Spyro, haar debuutalbum, is vorige week vrijdag de wereld ingestuurd. The Visitor. En het wordt mega goed onthaald. Ze zit zo ergens tussen jazz en soul, maar met een randje pop erover. En ja, die stem, die is waanzin, hè. Je hoort ze zo meteen met Material Lover, dat trouwens enkel op de deluxe versie van haar album staat. Maar wel te horen is in The Devil Wears Prada. Eerst nog alles kapot.

0: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
1: Are you ready to be the hero?
0: En Catherine Langeaia.
2: Let's go save the world.
0: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
2: The ocean chose me.
0: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petitjean.
1: I got your back.
0: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
3: Q-music!
0: Maximum.
4: Summer.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Ja.
5: Carrefour.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.
10: Q.

0: We hebben weinig goede herinneringen aan de zomer van 2020. Maar de zomerhit van toen, dat is er wel eentje van. Je hoort hem na David Guetta en J-Lo. En de files, want het is bijna 2:30 en er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Merksem verlies je 26 minuten. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West komen er 12 minuten bij. Richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 12 minuten extra door een defect voertuig. En van Antwerpen Noord tot Deurne komen er 9 minuten bij. Dan richting Antwerpen op de A12, tussen Poldervliet en Ekerse Steenweg. Je verliest er 20 minuten door een ongeval. En van Aartselaar tot Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 6 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Rumst verlies je 9 minuten. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 8 minuten bij. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Jay en die hoor je na Meteor. 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
0: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
0: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
2: Medi Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Mannekes, zombie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Van Christopher Nolan.
10: No one could stand between me and home.
9: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
11: Let's go!
9: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
13: Yoohoo! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
15: Knaldi!
16: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
18: 30 ideeën voor pastaschotels.
17: In Libelle Lekker naar...
18: De 5 beste beleggingen van het moment.
17: In Trends of naar...
18: Belgische politiek achter de schermen.
17: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
19: Maximum summer. You sounds better with you.
0: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

God is a DJ van Faithless. En dan gaan we terug naar het nu. En de hits van het nu. Het is vandaag donderdag. Dat is ook mijn laatste radio-uitzending voor ik 2 weken in vakantie ga. Het is niet dat ik nooit meer terugkom, hè, maar ik ga 2 weken in vakantie. Dus ik ben wel een beetje aan het aftellen, maar ook wel aan het genieten. Ik ben aan het genieten. Het is echt waar. Het is hier echt heel leuk deze zomer. We zijn echt aan het genieten. Maar morgenmiddag start jouw weekend, dat weet je, met de Q-top 40 vanaf 1 uur. De mooiste lijst van Vlaanderen, want die is gebaseerd op streaming, op virale trends, op airplay, maar vooral ook op jouw hartjes in de Q-app. We gaan nog eens de top 3 van deze week overlopen. Op 3, Bibi Rexha. Zij mocht met toestemming van Faithless Insomnia even door de mixer halen. New Religion. Deze week op nummer 3. Kom terug de top 3 binnen, de Bauza. En Magnetic. Komt natuurlijk door dat zomerse weer. Wat een heerlijke zomerhit. Ze staan deze week op nummer 2. En nog zeker

0: 40 is tot morgen al zeker Shakira en Die Die. En ze gaat ook optreden tijdens de halftime show van de WK-finale. Volgende week zondag 19 juli is dat. Maar ja, staat ze morgen nog steeds op nummer 1. Shakira, je hoort het morgenmiddag dus in een nieuwe Q-top 40 vanavond. Frankrijk, Marokko. Je weet dus voor wie wij thuis supporteren.
1: Ja, mooie tekens.
2: Dat is papa, dat ben ik en dat is Mina Cabana. Dat is mam.
1: Maar wat is dit?
2: Een Marokko-ster.
1: Een Marokko-ster. Want Dima...
2: Mazet!
1: Ja!
0: Ja, zeg. En stel je voor dat ze winnen vanavond. En morgen wint België. En we spelen een halve finale tegen Marokko. We gaan thuis.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: En goedemiddag, nieuws om 3 uur krijg je van Paulien.
7: Goedemiddag.
6: Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. De aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD-economie is een onderzoek gestart. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerde in totaal meer dan 36 miljoen passagiers en dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïnse leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïnse aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En in het zuiden van China zijn al minstens 39 doden gevallen bij de zware overstromingen en stortregens daar. 9 anderen zijn nog vermist, dat meldt het Chinese persbureau. Door de hevige regen is ook de dam van een stuwmeer gebroken. Daarbij vielen 26 doden. In het noorden van China kwamen eerder al ruim 30 mensen om door een aardverschuiving. Vanmiddag en vanavond krijgen we veel zon en we halen tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en 32 graden. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Borgerhout verlies je 29 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 16 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je een kwartier. Op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 10 minuten. Op de E313 tussen Randst en Bommelgem ook 10 minuten trager. En op de A12 verlies je van Poldervliet tot Ekerse Steenweg 9 minuten. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. En van de Bevrijdingstunnel tot Antwerpen-Zuid komen er 8 bij. Op de E34 nog richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 6 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
6: Volgens mensen die erbij waren, gaf Teddy Swims het beste concert van

0: Glasgow and Something. Even terug naar 2001. Zeg, als je op dit moment aan je computer zit, omdat je nog aan het werken bent op deze donderdagnamiddag, dan moet je, als het mag van de baas natuurlijk, Google eens opengooien. Dus gaan we eens naar Google. En dan moet je gewoon eens intikken Zara Larsson. Dat is met twee S'en. Dus Z-A-R-A-L-A-R-S-S-O-N. Zara Larsson intikken. En dan uiteraard ook enter duwen. Doe dat eens. Ja. Zie je het? Dat is grappig, hè, wat er dan op je scherm komt.
1: Dit is D.

Ja, zalig dat je het ook geprobeerd hebt. Dat is heel grappig, maar dus als je Sarah Larsson googelt, dan verschijnen er ineens twee dolfijnen op je scherm. Zo, oeps, die springen dan zo van de ene kant naar de andere. Het is een verwijzing naar de virale TikTok-trend met AI-dolfijnen en haar hit met Clean Bandit, die Symphony.

0: dan miljoenen views. Heel random, maar dat was een ding. En zo zit er nu dus een Easter egg in Google dat elke keer jaar op zoekt er twee dolfijnen over je scherm springen. Moet je eens proberen op een doods moment.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer. See her light
3: up the night in the sea. The stories are true.
4: Are you ready to be the hero? I am
2: Diana. Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Solde bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
10: Dit is Q.

Je gaat het niet geloven, maar dat was geen zomerhit. Hè? Het was een nazomerhit in september 97 op nummer 1 bij ons en in vele landen. Wes Alane. De volgende was wel een zomerhit en een nazomerhit trouwens. In 2025 Calvin Harris

Straks hoor je nog een van de headliners van Austin The Beach Festival dit jaar. Dat start morgen met onder andere Kate Ryan en onze eigen DJ Voltage op het podium. Maar het is ook een van onze favoriete Belgische DJ-producers die voor zijn nieuwste hit samenwerkt met een ander Belgisch icoon. Eerst Cameron Whitcomb. En de files, het is ruim 3:30. Er staan 12 files op onze snelwegen, waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E19 tussen Zemst en Rumst verlies je 23 minuten. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 9 minuten extra. Op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West verlies je 7 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever ook 7 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 13 minuten bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten bij. En van Legrellelaan tot de Kennedy-tunnel 5. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 6 minuten extra. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette 6 minuten bij. Van Diegem tot Machelen ook 6 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
3: Ego Keukens.
4: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

Bach en Miles Away. Maximum Summer. Zometeen ga ik aan mijn vakantie beginnen. Een vakantie met veel tijd voor mijn kinderen en voor elke dag gelato, natuurlijk. Maar ik ben nog niet meteen weg. Zometeen is het Vincent Live met het vervolg van het papa en mama diploma dat eind deze week moet behaald worden door daddy en mommy to be Vincent en Emma. En vandaag is de categorie fashion. Hoe kleed je een baby aan? Fashionable, maar vooral ook comfortabel. Dat mag je niet vergeten. Naar de weersomstandigheden. Die moet je altijd in het achterhoofd houden. En ook met gevoel voor stijl. Ik ga zelf ook de uitdaging aan met Vincent, meteen na 4 uur. En er is maar één zekerheid. Een zwart hemd, dat hoeft het niet te worden. En daarvoor is het veel te warm. Dit is Juanes, La Camisa Negra.

0: alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. De aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht standaardboekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD-economie is een onderzoek gestart. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5.000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert wel. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7.000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is de leider Ali Khamenei begraven na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Zij willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon, 31 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer en halen we 32 graden.
1: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 50 minuten bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E19 richting Antwerpen 22 minuten erbij vanaf Sems tot Rumst. Op de A12 richting Antwerpen 16 minuten extra vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E34 16 minuten van Melzeel tot Sint-Anna Linkeroever. En op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke tot Antwerpen-West. Sta je een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Nu is het weer 4 uur en is er weer bezoek in de studio. Ik weet al waarover het gaat natuurlijk.
2: Music. Vincent Live.
1: Welkom bij de show. Welkom bij Vincent Live. Ik heb het tegen jou daar thuis, maar ook tegen Jolien Roets en Wat Salda hadden we allebei.
3: Hallo.
1: Dat is een prachtig koor, precies K3. Allee, K2 dan. Jullie zijn hier uiteraard voor het mama en papa diploma, waar Emma en ik deze week ons best voor aan het doen zijn. Want over 6 weken verwachten Emma en ik Kimje, dochter.
4: Dat gaat er zo rap zijn, jongens.
1: Ik weet het.
4: Spannend, hè. Goed, hè? 6 weken. Dat is eigenlijk vandaag.
1: Jolien, jij hebt mij eerder deze week uitgedaagd met een opdracht, hè?
4: Ja, klopt. We gaan eigenlijk Emma een beetje uitdagen. Wij samen. Hè. Ja. Het is een spelletje voor Emma vandaag. En het gaat over fashion.
1: Ja, het gaat over de mode.
4: Ja, klopt.
1: Het is zo dat Jolien en ik 4 paspoppen hebben aangekleed.
4: Ja.
1: Babypoppen eigenlijk.
4: Ja, ik heb er 3 gedaan en Vincent 1. Dus we zijn naar de winkel geweest. We hebben daar allemaal kleertjes uitgezocht, elk apart.
1: Ja.
4: We hebben allemaal... Dus ik heb 3 baby's aangekleed en Vincent heeft 1 baby aangekleed. En het is zo meteen eigenlijk aan jou om eruit te halen welke baby aangekleed is door Vincent.
3: Ah ja, ook, dat is niet moeilijk.
1: Waarom?
4: Dat denk je, ik weet het niet.
1: Je hebt de baby toch niet gezien?
3: Nee, maar jullie hebben allebei echt een aparte stijl, dus ik denk dat ik de baby van Jolien direct ga herkennen.
1: Waar ga je op letten?
3: Waar ik op ga letten? Ja, je overvalt mij nu met deze opdracht.
1: Ah ja, bedoeling, hè?
3: Ik denk dat Vincent met heel veel verschillende kleuren gaat werken en dat het een cacophonie gaat zijn van kleuren.
1: Een cacophonie,
3: dus,
1: ja.
3: Als ik dat zie, dan denk ik, dat is van Vincent.
1: Alright.
3: En bij jou gaat het allemaal goed bij elkaar passen.
4: Oké, dat is wel een goede observatie. Ja, ik weet al hoe de baby's eruit zien, dus ik denk niet dat het zo makkelijk gaat zijn.
1: Ik denk ook dat het pittiger wordt dan verwacht. Ik zou zeggen, we leggen de baby's klaar.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Nummer 9 in de Q-top 40, maar daar kan morgen misschien wel verandering in komen. Misschien gaat hij wel omhoog door al die mensen die naar de bioscoop zijn geweest op zoek naar Ergo de afgelopen week. Zeg, het wordt een dolle dinsdag vandaag, want we hebben terrassen te trakteren in Verrasje Terras. Het is de laatste normale cliché-clash, want morgen spelen we de grote seizoensfinale. En de Music Match hebben we het zo meteen over internationale artiesten, letterlijk. Het gaat over artiesten met een land of een stad of een continent of zo in hun artiestennaam. Dat is allemaal voor later. Eerst dit.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent.
2: Ja, halen ze hun diploma?
0: Dat is de vraag. Elke dag deze week krijgen Emma en ik een opdracht, Emma of ik een opdracht, van een mama of papa bekende Vlaming om te testen of wij klaar zijn voor het ouderschap, want dat staat ons over een dikke maand te wachten. Jolie Roots is uiteraard de oppermoetie van Q-Music. Ja, dat is zo. Zeker. Ja. En zij kon dus niet ontbreken natuurlijk in de line-up van opdrachten. Het was een modeopdracht. Ja. Jolien heeft 3 baby's aangekleed. Ik heb er eentje aangekleed. Dat is aan Emma om nu te proberen de mijne daarachter te halen. Lukt dat niet, dan heb ik het goed gedaan. Lukt dat wel, dan heb ik een eigen stijl.
3: Ja, ja, het is eigenlijk altijd positief.
0: Ja.
3: Toch?
0: De mensen op de livestream van Q-Music die kunnen meekijken, want we hebben eigenlijk buiten, net buiten de studio op het balkon aan het Q-Beach House de 4 baby's tentoongespreid, als waren het 4 kindje Jezus naast elkaar op een tafel.
3: Het is ook een beetje vreemd, zeg, om zo op een gewone tafel 4 baby's te zien liggen, maar oké. Okay.
0: En wat staat er nu met haar rug naartoe, maar ze mag zich, denk ik, omdraaien en vertellen wat de fashionista in haar allemaal ziet.
3: Ja, ja. Kijk. Okay.
4: Wat valt jou meteen op, Emma?
3: Ik zie ik zie al een zeer schattig jurkje liggen. Uh-huh. Vind ik heel schattig, maar daaronder zit een rare broek.
4: Vind je dat raar, een broek?
3: Ja,
4: boven een kleedje?
3: Een broek onder een kleedje, dat vind ik bizar.
0: Dat is baby 1, ja. Oké. Okay.
3: Dat is baby 1, Baby 2 ziet er ook heel schattig uit, want dat is een oranje truitje met een oranje bloem op.
4: Ja.
3: En met de bijpassende broek. Want er staan ook kleine oranje bloemetjes op het broekje. Ook een haarband, dat vind ik minder.
4: Ja.
0: Daar ben je minder fan van,
4: ze hebben eigenlijk allemaal een accessoire op het hoofd.
3: Zoals je kan zien.
4: Ja.
3: Dan de derde baby, die heeft winterkleren aan. Amai, dat is een zware baby. maar wel mooie kleuren. Blauw, dat is ook mijn lievelingskleur.
4: Past ook heel goed bij wat jij aan hebt vandaag.
3: Ja, het is een streepjes t-shirt. Ja. En een donkerblauwe legging. En dan een soort van regenjas, winterjas in het licht. Blauw, met een witte muts op. Maar dat vind ik raar. Een roze muts bij een blauwe jas.
4: Ja, zou kunnen zijn omdat je dan kan zien dat het een meisje is. Bijvoorbeeld.
3: Ja, maar dat vind ik ook al zo...
0: Jolien is zich wel aan het verdedigen, precies. Ja.
3: En dan heb je ook nog de allerlaatste schattige baby. Dat is echt een zomerbaby, want die heeft een broekje aan met franjes en met streepjes. En dan een mooi roze t-shirtje. Ja. Dit is zeker niet van Vincent.
4: Ja, en waarom denk je niet?
3: Dit is heel mooi. Dus, en heeft ook een mooi zonnehoedje aan in linnen. Vind ik super schattig. Ik zou het echt onze dochter ook aandoen, toch?
0: Ja, ik vind het een mooie outfit, zonder meer.
3: Ah, wel, zie, voilà.
0: Dus met meer, eigenlijk.
4: Dus die wordt al geëlimineerd.
3: Dat is zeker niet van Vincent.
0: Oké, dus niet baby 4.
3: 100% zeker.
0: Dan hebben we nog baby 1. Dat is de ene met de jurk en de broek. Baby 2 is die met de volledig passende outfit van Oranje Bloesems.
4: Ja.
0: Of sinaasappel, of wat was het allemaal. En dan is er ook de derde outfit die iets of wat winters gekleed is in het blauw. Met een rood-roze-witte
3: muts. Ik vind het heel moeilijk.
0: Het is wel het moment, denk ik, om van 3 naar 2 te gaan nu. Emma.
3: Ja, maar ik heb altijd tegen u gezegd, Vincent, dat ik een haarband bij kinderen niet zo mooi vind. Dus...
4: Maar misschien heeft hij dat net gedaan, natuurlijk. Omdat hij denkt, dan gaat Emma dat kind er niet uithalen.
0: Dus omgekeerde psychologie,
4: niet,
0: dames en heren.
4: Laat je niet misleiden. Ja. Dus we gaan 1 kindje elimineren.
0: Dus baby 4 is het sowieso niet, want die is de mooiste. Ja. Welke denk je nog? Welke is nog mooi?
3: Ik denk ook dat het zeker niet... Oh, vind ik super moeilijk dit. Het is zeker niet de baby met alle blauwe kleren.
4: Okay. Dus de baby met de winterjas wordt ook geëlimineerd.
3: Ja, want dat past ook veel te goed bij elkaar. Zo die blauwe tinten en zo. Daar, je moet echt oog voor fashion hebben.
0: Ja,
3: en,
0: ja dat is goed. Ja.
3: En, ja, dat moet ik niet uitleggen.
4: Dan hebben we nog deze 2 schattige.
3: Is dit dan de grote finale?
0: Dit is de grote finale, Er zijn nog 2 baby's over, baby 1 en baby 2. Beschrijf nog eens in 1 zin hoe die eruit zien, Jolien.
4: De eerste baby heeft een heel schattig kleedje aan met een haarband met, die matching is en een broekje eronder.
0: Ja.
4: Voor zo op een koude zomerse avond bijvoorbeeld. En de tweede baby heeft ook een haarlint dat matcht met een heel schattig zomerszacht broekje. En er staan overal bloemetjes op. Dus oranje, oranje, een beetje die tinten. Heel kleurrijk, ja. heel vrouwelijk ook. Ja.
0: Emma, welke baby denk je dat is aangekleed door mezelf? Als je het juist hebt, dan wil dat zeggen dat ik met mijn fashion skills nog niet op en top in orde ben, want dan heeft Jolien mij zwaar afgedroogd. Heb je het fout, dan is het toch wel een pluim op mijn hoed, moet ik zeggen.
3: Ja. Wel, ik denk dus dat jullie mij proberen te misleiden door een broek onder een kleed aan te doen. En dat dat al zeker niet is, want het is wel echt een hele, hele, hele mooie jurkje. Dus als je die al uit de kast kiest, dan heb je al oog voor detail. Dus mijn keuze valt, Vincent, volgens mij heb jij baby 2 aangekleed.
4: We gaan voor baby 2.
0: Baby 2?
3: Met de oranje bloem op de t-shirt en de legging met oranje bloemetjes op. En ook de haarband.
0: Baby 2.
3: Het is jouw baby.
0: Liefste Emma.
3: Is juist, hè?
0: Is fout.
3: Ah!
0: Ik heb het goed gedaan.
4: Hij heeft het goed gedaan.
0: Ja! Fashion King.
4: Vincent heeft heel goed geluisterd, denk ik, naar mijn advies en mijn eigen stijl. Want ik heb gezegd dat ik het wel heb voor zo wat meer baggy, wat mannelijk. Een kap bijvoorbeeld, een hoodie.
0: Ja, yeah, baby.
4: En hij is losgegaan
0: voor
4: het winterbabytje, Emma. Dit is gekleed door Vincent. Dit is, amai, dat is inderdaad een heel, heel zwaar kind.
0: Emma, wat denk je nu dat ziet, die baby die ik gestyled heb?
3: Wel, ik zei al dat ik de outfit heel mooi vind. Alleen, de muts past er echt niet bij, hè.
0: Ja,
3: dat is een roze muts.
0: Ja, ik weet, dus het is met blauw-witte streepjes en dat was ook zo'n muts, maar dan dacht ik, ja, dan is het te veel van hetzelfde. Dus
3: maar ik had dat moeten weten, dat waren allemaal zomersbaby's, alleen zomerbaby's en dan ineens een winterbaby.
4: Ja, dat vond ik inderdaad ook heel opvallend, dat jij full-on voor een winter had.
0: Ja, ik zag die jas, ik denk, die wil ik. Enfin, ik zou die in het groot zelf kopen, ik zou het zo zeggen.
4: Snap ik wel, het is een mooie jas.
0: Maar goed, ik onthoud dat jij daarnet verteld hebt dat dat een outfit is die duidelijk is samengesteld door iemand met veel gevoel voor stijl en fashion.
3: Ja, ik ben wel gerustgesteld, het is wel goed gedaan.
0: Heerlijk, laat dat diploma morgen maar komen. Emma en Jolien, dank je wel.
4: Nu is het
0: Ja, sorry. Geen twijfel, dank u.

0: en Bayando. Jolie Roet is hier nog steeds in de studio als mama en fashion guru. Nadat ik daarnet erin geslaagd was om Emma een outfit aan te praten voor de baby die, die ik gekozen had. En ze dacht dat jij hem gekozen had. Dus ik ben zeer gevleid, dat is zeer positief.
1: Ja.
0: Maar, ik wil het wel nog even gewoon in het algemeen over hebben. Hoe gebeurt dat ten huize Roots Chatar eigenlijk, het klaarleggen van de kleren?
1: Wat is te zeggen, Hakim heeft een heel goed gevoel voor fashion ook. Die heeft echt een goede stijl. Dus die koopt af en toe wel eens iets dat hij mooi vindt. En dat is ook altijd top. Dat past ook altijd goed bij elkaar. Alleen de maat, dat is altijd zo'n probleem.
0: Maar dat vond ik deze ochtend in de winkel ook wel. Want ik dacht, er zijn superveel kleren waar dan opstaat vanaf zoveel maanden ongeveer. Ja. Dat ongeveer overeen. En zo zijn denk ik bijna alle kleren die wij al in huis hebben, Emma en ik. Daar staat dan of 0 tot 3 maanden of 3 tot 6 of whatever. Ja. En plots was ik in de winkel en was zo random cijfers 52 en 64. Heb ik wel allemaal.
1: Dat gaat dan over de centimeters.
0: Ja, weet ik het?
1: Ja, dat gaat dan over
0: Waarom
1: de centimeters.
0: Zijn er twee maten?
1: Oh ja. Om het makkelijker te maken, ik weet het niet. Ik heb oprecht geen idee. Maar ja, bon, als je baby 50 centimeter meet, wat die dan zo in theorie zou zijn bij de geboorte dan
0: ongeveer?
1: Koop je maat 50.
0: Ja, dat is dan 0 tot 3.
1: Snap je?
0: Overeen.
1: Ja, 0 tot 3 maanden komt daar dan mee overeen.
0: Dus je
1: inderdaad.
0: Moet je kind eigenlijk wel meten al. De hele tijd.
1: Ja, bij ons is dat echt gewoon passen en zelf een beetje, want we hebben ook geen kinderen van... onze kinderen hebben nooit 0 tot 3 maanden gedragen. Die zijn meteen gestart met 3 tot 6 maanden.
0: Waar joekels van kinderen eigenlijk.
1: Gigantische kinderen hebben wij gemaakt. En nu ook, Idris die draagt 7, 8 jaar, die is 5.
2: Allee, nee, niet oei voor uw kinderen, maar dan hebben wij gewoon veel te veel kleren al gekocht.
0: Ja.
2: Ik heb echt zo'n 0 tot 1 maand.
1: De kans is heel groot dat er een heel groot deel van die kleren nooit gedragen wordt. Dat ga ik gewoon nu al zeggen.
0: Super.
1: De kans is groot dat een body 1 keer gedragen wordt, volledig ondergekakt en daarna kan je er niks meer mee.
2: We hebben het wel allemaal tweedehands gekocht.
1: Duurzaam. Goed gedaan, heel goed gedaan.
0: Ja.
1: Maar ook op latere leeftijd, Hakim komt soms thuis met maten dat ik denk van, maar jongen, onze kinderen zijn veel groter, die passen daar nooit in. Ja, dat is zo'n dingetje dat die soms niet goed doorleeft.
0: Dat kan ik me wel inbeelden, ja. Heb je één ultieme tip voor toekomstige ouders zoals ons, maar zoals ook heel veel mensen die naar Q luisteren natuurlijk, als het over kledij gaat voor de kinderen?
1: Ja, eigenlijk wel. Fashion is een ding en het is altijd leuk om je kinderen mooie kleren aan te doen, maar comfort is altijd belangrijker.
2: Ja.
1: En jouw kind gaat het altijd laten merken als het niet content is met wat het aan heeft.
0: Ja.
1: En dan gaat het toch moeten gaan voor een oversized t-shirt waar dat Spider-Man op staat, bijvoorbeeld.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Laat maar komen. Jolien en Emma, dankjewel.
1: Ja,
0: Emma,
1: dankjewel.
0: Je hebt vanavond nog een opdracht, als ik het goed begrijp in de show.
2: Examen afleggen.
0: Moeten of mogen?
2: Hè?
0: Ja, mogen. Ja.
2: Het is wel het leukste examen dat ik ooit heb gedaan, dat wel.
0: Alright,
2: maar
0: zeer benieuwd.
2: Het is wel spannend.
0: Straks vanaf 7 uur op de radio natuurlijk. Music Match. Nu is het nog tijd voor de Music Match. Vandaag artiesten met een stad, land of continent in hun naam. Bijvoorbeeld Europe. It's the final. Soms is het ook minder obvious. Florence and the Machine. Florence of Firenze is natuurlijk een fantastische stad in Italië. Enfin, ik heb een lange lijst, soms wat verder gezocht dan anders. Jij mag er één nummer van kiezen. Stuur een Music Match via de app.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Adventure is everywhere.
6: Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AS Adventure.
7: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Allah, jong.
6: Korting tot min 70%.
7: Procent.
6: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
5: AS Adventure.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
12: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
13: Krevel. Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
14: Krevel. Leef beter.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: zijn voor de finale, maar de Stinkels zien een halve finale. Het is dus zometeen een halve seizoensfinale van de Cliché Clash.
1: Music Match.
0: Nu vandaag in de Music Match artiesten met een stad, land of continent in hun naam aan de lijn. Charlotte 36 uit Denderbellen. Dat is ook een plek natuurlijk. Het kan ook een artiest zijn die Denderbellen in zijn of haar artiestenaam heeft staan. Dag Charlotte.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Charlotte, heb jij nog vakantieplannen deze zomer?
2: Ja hoor, wij gaan met gezin naar Noord-Nederland.
0: Noord-Nederland, daar heb ik ook geen artiest voor gevonden, maar voor heel wat andere steden of landen of plekken wel. Want heel wat artiesten vernoemen dus blijkbaar hun muzikale project naar een plek in de wereld. Je zegt gewoon volgende of It's a Match, Charlotte, oké?
2: Oké.
0: Hier komt Miami Sound System.
2: Volgende.
0: London Grammar.
2: Volgende.
0: Swedish House Mafia.
2: Ja, It's a Match.
0: Dat is duidelijk.
1: It's a match.
0: With you. En zo is deze donderdag plots een vroege vrijdag dankzij Charlotte uit Denderbellen. Goeie keuze, merci, tot ziens. Hè.

0: is er Somber met Homewrecker. Maar eerst, Pauline, heb jij cijfers over het aantal inbeslagnames bij de douane. Wat blijkt daaruit?
1: Op de luchthaven van Zaventem is vorig jaar bijna 7500 kilo verboden producten in beslag genomen. En het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Het Federaal Voedselagentschap en de douane waarschuwen vakantiegangers daarom om goed te checken wat je mag meenemen. Want vaak nemen mensen producten mee omdat ze niet weten dat het niet mag. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Zij willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon. We halen tot 31 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde weer en 32 graden.
0: Fantastisch. Ideaal weer om morgen paella te maken van de Spanjaarden. 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19. Een half uur extra vanaf Zemst tot Rumst. Op de A12 23 minuten erbij van Antwerpenhaven tot Antwerpen Noord. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3/4 van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent moet je 10 minuten bijtellen van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. Brusselse buitenring 15 minuten erbij van Grimbergen tot Zellik. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan.

0: nummer is dat toch. Morgen is het finale van de Cliché Clash. Seizoensfinale dan toch. Zoals altijd wordt het dan net iets anders. Om het spannend te maken en te houden, is elke vraag in de quiz een punt in het algemene klassement waard. En dat wil dus zeggen dat alles nog kan.
1: Cliché Clash.
0: Want ja, de vrouwen hebben een voorsprong, maar ja, die voorsprong is ook wel teruggedrongen tot slechts 2 punten. Dus dat is eigenlijk prima haalbaar voor de boys. Als ze morgen met 2-0 winnen, is het gewoon een gelijke stand. Easy.
2: Wordt wel spannend zo.
0: Het kan zelfs zijn dat de mannen vandaag nog een punt pakken en de vrouwen niet. Dan is het verschil maar 1 punt aan de start van de finale, dat is niks.
2: Nee.
0: Omgekeerd, groter probleem. Als de voorsprong van de vrouwen al 3-0 is voor de start van de finale, dan wordt het wel moeilijk.
2: Dat is zo.
0: Het is een belangrijke quiz dus. Om de spanning een beetje op te porren, werken we met gastvragen ook vandaag. Voor de vrouwen is er zometeen een gastvraag van Living Legend Dancing Dimi, Dimitri van den Berg.
3: Hey, Dimitri van den Berg hier. Ik heb een vraag voor de vrouwen.
0: En dan dacht ik, welke vrouw ga ik een mannenvraag laten stellen? En ik zat nu toch bij de Bergen.
4: Hey, Lies van den Bergen hier van VTM Nieuws. Ik heb een vraag voor de mannen.
0: Wil je meespelen? Super Cliché Clash via de Q-app.
1: De legende van Disney's Vaiana komt tot leven als nooit tevoren. Met Dwayne Johnson.
5: Are you ready to be the hero?
1: En Catherine Lange-Aja.
6: Let's go save the world.
1: Hun missie? Een oceaan vol monsters trotseren.
6: The ocean chose me.
1: En zo haar volk redden. Luister elke ochtend naar Robin Petit Jean.
5: I got your back.
1: En win tickets voor de exclusieve Q-première van Vaiana in Kinepolis Oostende.
7: Q-music!
1: Maximum.
8: Summer.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a muscle of a lunch garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Joyce, wat is jouw cliché mannelijk kansje?
1: Ik dart graag.
0: Ja, darts graag, maar dat is een verpletterend toeval, want zometeen is er een quizvraag vanwege Dancing Dimitri van den Berg. Dat kan in jouw voordeel spelen. Maar je neemt het op vandaag tegen Robert, die is 30 en die komt uit Tieltwingen. Dag Robert.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Robert, wat doe je van beroep?
2: Ik ben leerkracht lager onderwijs.
0: Is dat volgens de clichés nog steeds een typisch vrouwelijke job of is dat al 50-50 ondertussen het lerarenkorps in de lagere school?
2: Onze lerarenkamer is toch goed gevuld met vrouwen.
0: Alright, heb je daar dan ook dingen opgepikt die van pas kunnen komen in de quiz zometeen of gaat dat tegenvallen, denk je?
2: Ik hoop dat ik daar toch het een en ander heb geleerd dit jaar opnieuw.
0: We gaan het meemaken. We beginnen met drie typische mannenvragen voor Joyce. Joyce, veel succes.
1: Dank u.
0: Joyce, als je op de PlayStation bij EA Sports FC, oftewel FIFA, de bal wilt trappen op goal, je wilt een goal maken, op welke knop van de PlayStation moet je dan duwen?
1: Wacht hoor, even denken. Op het kruisje?
0: Nee, verdorie. Het kruisje is om een pas te geven van de ene speler naar de andere. Trappen op goal, dat doe je met het bolletje. Vraag 2, Joyce. Mannen zijn volgens de clichés meer op de hoogte over zo de financiële wereld en geldzaken. Dus daarom een vraag daarover. Veel mensen beleggen hun geld in ETF's. Maar voor welke Engelse term staat de afkorting ETF?
1: Geen idee.
0: Een gokje. ETF. Het is in het Engels. Dat kan ik alvast verklappen.
1: Euro. Deze. Financiën.
0: Dat is helaas niet juist. Ik ga je uit je lijden verlossen. Exchange Traded Fund is het juiste antwoord. Verdorie toch. Dan gaan we naar de derde vraag. Misschien brengt die Quizmaster meer geluk. Dit is een vraag gesteld door de enige echte Dancing Dimmy. En aangezien van darts houdt, zal dit nog wel kunnen lukken.
3: Hey, Dimitri van den Berg hier. Ik heb een vraag voor de vrouwen. Elke professionele darter heeft zijn eigen opkomstnummer. Wat is de titel van mijn huidige opkomstnummer?
1: Als ik het hoor, weet ik het direct, maar nu kan ik het echt niet zeggen.
0: Het was heel lang Happy natuurlijk, waarop hij zijn befaamd dansje deed, maar dat is dus veranderd naar iets nieuw. Kom op, een gokje.
1: Ik weet het echt niet.
0: Verdorie. Het is dit nummer. David Guetta featuring Neo en Aiken. Work hard, play hard. En dus, ja, Joyce, 0 op 3. Verdorie, juist nu.
1: Ja.
0: Lastig, dat is niet goed. Robert, een gouden kans. Een gouden kans om een puntje te scoren. Zullen we ineens beginnen met de vraag van Lies van den Bergen?
2: Dat is goed.
4: Hey, Lies van den Bergen hier van VTM Nieuws. Ik heb een vraag voor de mannen. Voor speciale gelegenheden of sportevenementen kleed ik mij, net zoals alle vrouwen, al graag eens wat op. En ja, wat dan zeker niet mag ontbreken, is een mooi handtasje. Maar wat is de Engelse naam voor een klein handtasje zonder riem dat vrouwen in hun hand vasthouden?
0: Dit is het moment waarop je mag spreken, Robert.
2: Oké. Is dat een clutch?
0: We gaan even luisteren.
4: Zo'n handtasje wordt een clutch genoemd.
0: Robert, dat vond ik een zeer puike prestatie. Van waar ken jij de clutch?
2: Mijn collega's hebben het toch wel over sakkoschen in de
0: lerarenkamer.
2: Absoluut.
0: Hey, maar als je een clutch weet, Robert, dan verdien je het punt in het algemene klassement, vind ik toch wel. Dat neemt niet weg dat de vrouwen op voorsprong blijven, maar dat het morgen dus extra spannend wordt. Joyce en Robert, merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
5: Dank u. Hola, de mannen komen terug in het spel. Wil jij ook deel uitmaken van onze comeback? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: En niet zomaar een comeback. Een comeback, een fotofinish kan wel gebeuren. Ze van met de zenuwen, Paulino? Heb je nog steeds zoveel...
6: Precies, België-Senegal dit.
0: Ja. Wie laatst lag, best lag.
5: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Goed, we gaan genieten van de zon. Dit is Henri PFR met...

0: dat wordt nog wat, morgen de finale van de Cliché Clash. De mensen op het terras van het QB House beginnen mij er al over aan te spreken. Van niet
1: vals spelen, hè. Moet wel eerlijk verloven, hè.
2: En zijn dat dan mannen of vrouwen?
0: Wat denk je nu zelf, Paulien?
2: Ik ga er niet op antwoorden.
0: Zoals elk jaar is de seizoensfinale van de Cliché Clash een samenraapsel van vragen die we reeds gesteld hebben. Dus eigenlijk is 3-3 de enige juiste uitslag en dat winnen de vrouwen in dat geval. Dus we zullen zien of ze het laten liggen of niet. Nu gaan we ons focussen op iets totaal anders. Zometeen in Repeat of Niet, nieuwe muziek van Juste. En nu eerst...
3: Verras je terras.
0: De leukste traditie van het QB House, namelijk die van Tournee General. Al moet er wel nog wat water door de Schelde vloeien voor het Tournee General is. Want we hebben een kandidaat ergens op een terras en die moet 3 vragen correct beantwoorden. Want bij 1 correct antwoord, bij 1 op 3 is het... ja, tractatie voor die tafel. Bij 2 op 3 is het tractatie voor het hele terras waar de Q-luisteraar zit. En pas bij 3 op 3 valt ook Oostende in de prijzen. We gaan even kijken. We gaan naar Antwerpen, want daar zit voor ons Lara 21. Dag Lara.
4: Hallo.
0: Welk café zit jij precies en waarom zit je uitgerekend daar?
4: Ik zit in een tros, samen met een vriendin van mij. We zijn net klaar met werken en wij wouden eens een terrasje pakken.
0: De tros, op het eilandje daar?
4: Ja, dat klopt.
0: Alright, en jullie zijn collega's. Wat zijn jullie aan het drinken daar? Wat staat er op tafel?
4: Ik ben een aperolletje aan het drinken en mijn collega is een limoncello spritz aan het drinken.
0: Oké, als dat maar spritst. Paulien heeft nu al FOMO dat ze er niet bij is.
2: Ja, dat is.
0: Lara, jij speelt zo meteen Verras je terras. Algemene kennis, fris die maar al op, want we spelen zo meteen na het nieuws van 5 uur. Tot zo, hè.
4: Oké, tot zo.
0: Oh, dat belooft spannend te worden, dat is ongelooflijk. Niet normaal. Ik wil nog een liedje draaien, maar ik heb gewist dat mijn systeem is. Ik moet het even gaan terughalen. Ah, ja. Ja, maar ja, bon. Anders moeten we ineens de reclame in, dat is ook niet leuk, toch?
2: Nee, muziek is leuker.
0: Wat heb ik hier nog in de aanbieding? Xena Spyro. Ja, dat gaan we doen. Nog even rust. Toch? En dat mooie piano. Dit is Dion, dit is Hill.

0: van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Het is 5:00, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. De luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7,5 ton risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort de douane.
7: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek is bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
6: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is dus nu overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leize en winkelketen Bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken en ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld in Vlaanderen. Volgend jaar gaat de begroting zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend.
8: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
6: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert wel. De branden braken zaterdag uit. In totaal gingen al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. En door die natuurbranden geldt op heel wat plaatsen in Frankrijk een vuurwerkverbod. Ook op 14 juli, dat is de nationale feestdag daar. In 72 departementen in Frankrijk geldt code oranje voor hitte. In andere gemeenten geldt nog steeds code rood. Aan de Eiffeltoren in Parijs gaat het vuurwerk voorlopig wel nog door. Vanmiddag en vanavond veel zon. We halen 31 graden en morgen krijgen we hetzelfde weer met 32 graden.
5: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 moet je een half uur bijtellen vanaf Semst tot Rumst. Op de A12 25 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord en 18 minuten van Strombeek-Bever tot Wolvertem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 17 minuten van Grimbergen tot Jetten. Op de E411 een kwartier extra van Hoeilaar tot Bierge. En op de E314 richting de grens met Nederland tel je 10 minuten bij van Zolder ter Lame tot Park Midden-Limburg. Sterkens anders aan te schuiven, dan verlies je minder dan 10 minuten.
0: Vincent Live.
5: Is iedereen klaar voor een tournee-generaal moment? We gaan het ontdekken zo meteen. Eerst Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: donderdag komt er een Q-luisteraar naar de studio van Q-Music. En dan is het aan Paulien, aan mezelf en vooral aan alle luisteraars van Q-Music om te raden wat de hobby van die persoon is. Vorige week was het een bevalling, zoals ik hoop dat ik er nog nooit in mijn leven eentje mee ga meemaken. Luisteraar Julie schrijft blijkbaar boeken, maar daar hadden wij echt heel veel tijd voor nodig. Wat het vandaag wordt, ontdekken we samen.
1: Verras je terras.
0: Maar eerst gaan we vieren dat het zomer is en dat we met het Q-Beach House weer aan zee staan. Hier in Oostende, en dat betekent maar één ding, dat is trakteren. Tournee Generaal, elke donderdag. Gaan wij samen met de vrienden van Liefmans en Liefmans 00 proberen om het Q-Beach House in de prijzen te laten vallen. De verantwoordelijkheid ligt niet bij mij, gelukkig maar wel bij Lara 21 uit Antwerpen. Dag Lara.
2: Hi.
0: Alright, heb je eigenlijk zenuwen voor dit alles of valt dat mee?
2: Ik zei net dat ik mijn examenmodus had uitgezet, dus eigenlijk een beetje wel.
0: Ja. Ik ga er toch nog een beetje extra druk op leggen. Het hele terras van het Q-Beach House luistert extra luid mee en is er helemaal klaar voor. Ik stel voor dat we met z'n allen dag Lara zeggen. Dag Lara!
2: Hoi!
0: Voilà. Dus die zijn er klaar voor. Lara, je weet dat als je zometeen één juist antwoord kan geven, dan is het tractatie voor jou en je tafel in Antwerpen daar. Bij twee juiste antwoorden is het volledige terras van Café de Tros in Antwerpen dat wordt getrakteerd. Maar bij 3 op 3, en dat hopen ze hier heel erg natuurlijk, is het ook nog eens Tournee Generaal in het Q-Beach House in Oostende. We gaan voor 3 op 3. Let's go! Dit is jouw eerste vraag. Lara, in welke Spaanse stad begon afgelopen zaterdag de Tour de France?
2: Welke Spaanse stad? Weet er iemand van jullie daar? In welke Spaanse stad begon het Tour de France? Ja. Weet jij dat? In Barcelona.
0: Is dat je definitieve antwoord, Lara?
2: Is dat dan definitieve antwoord? Ja.
0: Allee, dat is goed. Oké. Okay. Sfeer zit goed, zowel hier als daar. Prima. Vraag 2. Van welke dipsaus, gemaakt van avocado, wordt vaak geserveerd met nachos en kan je hier ook bestellen aan het Q-Beach House?
2: Guacamole.
0: Alright. We zitten al met 2 op 3. Dat wil zeggen dat jouw tafel en ook het terras in Antwerpen daar getrakteerd wordt. Maar de derde vraag, dat is natuurlijk de spannendste. En de belangrijkste. Je krijgt zo meteen een muziekfragment te horen, Lara, en de bedoeling is dat jij verder zingt.
2: Yes.
0: Ben je een beetje een muzikaal type?
2: Ja, ik ben juf, dus ik moet wel een beetje.
0: Oké, okay, maar dan ben ik er zeker aan dat dit goed komt.
2: Oké, okay, top.
0: Hier gaan we.
3: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...
2: Zo-oe-oe.
0: Yeah! Yeah,
2: get
0: it out! Tournee Generaal in Antwerpen, in Oostende. Goed gedaan, Lara. De mensen op het terras zijn jou hier zeer, zeer, zeer dankbaar en kunnen naar de linkertoog om hun liefmans en hun liefmans 0-0 te gaan halen. Aha, heerlijk. Dat was even spannend. Vooral met die eerste vraag eigenlijk, Lara.
2: Yes, dat was echt het moeilijkste, want ik ken niet zoveel van wielrennen en zo.
0: Nee, daar heb je echt wel de grenzen van het spelreglement opgezocht. Maar goed, dat is niet erg. Lara, geniet ervan van de Tournee Generaal daar. Tot ziens.
2: Dankjewel.
0: Ja, bye-bye.
1: Vincent Live.
4: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
5: Hey, I'm Shakira.
1: Vincent Live.

0: Het nummer dat heel Oostende liet trakteren. Zoo, zoo, zoo, zoo van Shakira. Op dit moment hebben we bezoek in de backstage van het Q Beach House. En er zijn al een aantal luisteraars die een berichtje erover gestuurd hebben. Want hij is live op TikTok. We hebben Belgische Vreedzak op bezoek. Voor mensen die dat niet kennen, dat is een dude die op sociale media filmpjes deelt waar hij extreme eetuitdagingen aangaat. Denk aan een paar meter panelsbrood eten en zo. Dat soort chisel. Ik heb ooit samen met Gerben Duurlings met hem een eetwedstrijd gedaan. Moest een hele grote pizza opeten. Dat lukte mij net voor ik doodviel. Gerben is dat niet gelukt. Bij hem duurde dat 3 minuten. Dus dat is zo'n food challenge guy. En hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij is aan het proberen om de volledige kaart van het QB Show's op te eten. En dan bedoel ik niet de kaart waar de gerechten op geprint staan. Ik heb het over de gerechten zelf. Dit was zijn eerste reactie toen hij al dat eten voor zijn neus kreeg.
1: Het is veel eten, het is veel eten. Mogelijk haalbaar. We gaan beginnen met de proteins, dus de kippenspiesjes, de boulet. Ik zie de boulet al niet staan daar. Die gaan als eerste eraan. En vanuit daar gaan we gewoon zien. De bitterballen gaan ook niet al te lang blijven staan. Maar voor de rest gaan we het stap voor stap opwerken.
0: Het is met tactiek en al. We gaan beginnen met de proteins. Straks, als het allemaal op is, verwelkomen we hem graag in de studio. Dan rollen we hem naar boven. Dan brengen we hem met heftruck richting de studio. Ja. Piep, piep, piep. Dat hij er graag. Vincent live. En zo meteen is een repeat of niet. Daar zit sinds een paar dagen echt een banger in van Juste. Ik denk dat zijn zomerhit te pakken heeft. Maar de vraag is, wat denk jij? Mag je zo meteen vertellen? En bovendien moeten we nadenken over wat de hobby alweer is van de luisteraar die zo meteen in het kader van de Vincent Live Hobbyclub hier binnenvalt. Vorige week hadden we iemand wiens hobby schrijven was. Dat heeft bloed, zweet en ook heel veel tranen gekost om dat te raden. Vandaag gaan we voor een betere editie.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
12: Disney nodigt je uit voor het grootste avontuur van de zomer.
13: See her light up the night in the sea.
14: The story's your truth.
15: Are you ready to be the hero?
13: I am Diana.
12: Beleef Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
16: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
17: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
19: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
20: Ik ben toch rustig!
21: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
22: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
23: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je tuin.
24: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: en Messi bij Vincent Live.
1: De Vincent Live.
0: Ja.
1: Hobbyclub.
0: Naar de goede gewoonte krijgen donderdag en Paulien en ik op donderdag bezoek van een luisteraar. En het is aan ons om te raden wat de hobby van die luisteraar is. Het gaat gepaard met stress, met de moeizame vragenrondes en met de vragenbladen die dan toch uitwerken, want plots zijn er geen vragen meer. Onze gast van vandaag is net aangeschoven mee aan tafel. Hallo, met wie hebben wij het genoegen?
2: Cyril.
0: Cyril, hoe jong ben jij?
2: Ik ben 26 jaar.
0: 26 jaar en je komt uit?
2: Oudenaarde.
0: Oudenaarde.
3: Ja, dat wist ik al.
0: Hoezo, dat wist jij al?
3: Ja, ik was net nog iets gaan halen om te drinken. En het was echt niet mijn fout, maar ik werd hier aangesproken door een meisje dat mee is met Cyril. En ze zei, jij bent toch een collega van Delphine van het nieuws van 's ochtends natuurlijk?
0: Ja.
3: Ik zeg ja. En ze zegt, ja, zij is een vriendin van ons, want wij komen uit Oudenaarde. En ik dacht, dat is al een hint.
0: Ja. Heeft je hobby iets met Oudenaarde te maken?
2: Oh ja, want ik speel mijn hobby daar.
0: Oké, speel.
3: Oh.
2: Doe,
3: speel.
0: Is het sport?
2: Ja,
0: sport. Oké, ploegsport?
2: Ja.
0: Ploegsport. Is er een bal in het spel?
2: Ja.
0: Oké, balploegsport.
2: Wat snel gedaan zijn.
0: Ja, het gaat rap gedaan zijn op die manier. Paulien, stel jij eens een vraag.
3: Heb je een speciale outfit nodig als je de sport uitoefent?
2: Nee.
0: Voilà.
3: Oké.
0: Doe je het al van toen je klein was?
2: Nee.
3: Is het een Olympische sport?
2: Nee.
0: Maar ooit geweest?
2: Nee.
0: In de toekomst?
2: Misschien, dat weet
0: misschien. Oké. Dus de nee was gewoon echt een strakke nee. Dat leek even een twijfelende nee, maar het is een strakke nee. Oké, we zoeken een balploegsport. Speel je binnen?
2: Nee.
0: Buiten?
2: Ja.
0: Altijd. Zomer, winter?
2: Zomer en winter, ja.
0: Oké. Buiten. Ik vind dat we goed vertrokken zijn, Paulien.
3: Ja, ik ook.
0: Oké, we gaan zo meteen gewoon verder.
1: Repeat.
0: Als je zelf vragen hebt voor Cyril 26 uit Oudenaarde, mag je die altijd doorsturen via de app van Q Music. Jij mag open vragen stellen trouwens. Paulien en ik zijn gebonden aan ja-nee vragen. Maar nu is het Repeat of Niet met Juste en haar nieuwe single. Ik heb haar eens opgezocht op Instagram, zodat ik er iets over kon vertellen, dat je iets kan voorstellen bij Juste. Wel, ze werkte vroeger in een fabriek en is dan zelf muziek gaan maken en nu heeft ze wereldhits. Dat is
3: Amai.
0: Kort haar verhaal. Ze is as we speak in Amsterdam, want ze is gisteren nog gaan meelopen en de muziek gaan voorzien bij zo'n running crew. Zo'n groep dat dan gaat joggen doorheen de stad. En ze is gisteren mee geweest in Amsterdam in eentje. En daar heeft ze deze single ook gedraaid. En daar was het een duidelijke repeat. Maar hoe is het voor jou? Repeat of niet? Voor Just a Little.

0: Just a Little van Justin en Sam Harper bij Visit Live. Repeat of niet? Daar komen best veel berichten op binnen. Peter die stuurt een repeat. Ik vind het een goede vibe geven. Prachtige remake van een zalig nummer stuurt Evelien. Elk vindt het dan weer jammer voor het origineel dat dit gemaakt is. Wat komt er nog allemaal binnen? Patrick zegt repeat. Originele sample is wel al van 1988. Dus ja, dan mag het om daar een remake van te maken. Stilaan. Het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Emma Salder. Rond 20 over 9 is dat. Nu is het half zes geworden. En Paulien, we zijn dag zes. En de spanning uit de Tour die is verdwenen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar. Hij won met veel overmacht de eerste bergrit. Pogačar ging op 42 kilometer van het einde solo op de Tourmalet en had aan de finish meer dan 2 minuten en 30 seconden voorsprong op de team Jonas Vingegaard.
0: Wat jawel. Jammer voor de spanning. Ik vind het heel leuk voor hem, maar wat jammer voor de spanning.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Sorry.
1: Remco Evenepoel die finishte in een groep met de andere favorieten. Hij eindigde uiteindelijk op 3 minuten. Pogačar neemt ook de gele trui opnieuw over van de Noord door Stijn Traaien. En ook supermarktketen De Leize en winkelketen Bol halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig. En dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD Economie is in onderzoek gestart.
0: Voor het weer gaan we naar weer met Jonas. Dag Jonas.
2: Dag Vincent.
0: Jonas, ja, het is al de hele week hetzelfde eigenlijk. Het is gewoon lekker weer, toch?
2: Ja, absoluut. Hè. Nu schijnt overal gewoon volop de zon. En het is warm met temperaturen rond de 30 graden. En ook vanavond, vannacht, blijft het rustig en droog weer. En het gaat ook nog wel goed afkoelen. Hè. We gaan naar minimaal 18, 19 graden. Dus dat zijn toch nog wel aangename temperaturen om bij te slapen. Ja, en morgen ook meer dus van hetzelfde. Want ook morgen wordt een stralende dag. Misschien net iets meer hoge, middelhoge wolkenvelden dan vandaag. Maar daar kan de zon heel gemakkelijk doorheen schijnen. En temperaturen morgen rond 31 graden. Dus iets warmer nog. Morgen wel redelijk veel wind. Een matige en aan zee is dat soms vrij krachtige wind, maar door die wind is het allemaal wel net iets draaglijker en voelt die hitte toch niet zo lastig aan als de vorige hittegolf, dus dat maakt het allemaal wat aangenamer. En dan in het weekend ook nog altijd zonnig, droog en zeer warm zomerweer. Hè. Dan gaan we naar 33 graden. Aan de kust altijd iets frisser door de zeebries, daar een aangename 25 graden op het strand.
0: Dat is fantastisch. Kan je al even vertellen hoe volgende week gaat verlopen?
2: Ja, ook maandag, dinsdag en woensdag krijgen we dat zonnige, droge en tropische zomerweer met temperaturen van 32 tot 34 graden. In de Kempen zit er misschien zelfs 35 graden in. En dan in de tweede helft van de volgende week, dan lijkt het allemaal wat onstabieler te worden. En dan vergroot waarschijnlijk wel de kans op een aantal regen- of onweersbuien. Maar ook dan nog altijd een warm zomerweer met temperaturen van 25 tot 30 graden.
0: Dat is helemaal prima. Jonas, dankjewel. Heb jij nog, want ik kan het misschien wel helpen, een vraag voor Cyril. Cyril staat er in de studio, die is 26, komt uit Oudenaarde. En die heeft een hobby. En we weten daar wel al een en ander over. Namelijk dat het een sport is, een ploegsport. Er is een bal in het spel. Heeft er niet echt een speciale outfit voor nodig. En de hobby wordt zowel in de zomer als in de winter buiten gespeeld. Heb jij nog een vraag die ons eventueel dichter kan brengen bij de vraag, bij het antwoord op wat zijn hobby zou kunnen zijn?
2: Ja, ik ben wel benieuwd wat hij het leukste vindt aan zijn hobby.
0: Oké, Cyril, take it away.
3: Het leukste vind ik gewoon de ploegsfeer. De vriendschap in de ploeg.
0: Dus de ploeg is wel echt belangrijk.
2: Ja.
0: Oké. Ja, daar schiet eigenlijk niet zo heel veel mee op, denk ik. Dat is niet erg. Jonas, dankjewel voor je vraag. Ik kan aan iemand anders vragen. Dus.
1: Ja.
0: Nee, dat is goed. Jonas, merci. Geniet van het mooie weer. Tot morgen.
2: Zelfde, merci.
0: Goed, we gaan even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19, 37 minuten erbij van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Rumst. A12, 15 minuten van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de Brusselse Buitenring een half uur van Machelen tot Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur bij tellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de E19 richting Brussel 10 minuten extra vanaf Kontich tot Rumst. En op de E429 tel je 10 minuten bij vanaf Tubeek tot de Bergense Steenweg. Is daar ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Vincent Live.

0: Kygo, Khalid en Griffin bij Vincent Live en Save My Love.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 6 Belgen hun vliegtuig al eens hebben gemist.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Overmorgen is het weer zover. Dan moet ik het weer proberen te halen. Verdorie.
2: Oei, oei.
0: Vaak stresserend. Ik ben al een paar keer afgeroepen geweest. De meest memorabele keer in Manchester.
2: Maar waarom dan?
0: Ik was echt niet meer mee met de tijd. En ik was rustig op mijn gemak in zo'n restaurant van hamburger aan het eten. Ineens passenger Vincent Furens. En ik dacht, dat ben ik. Heerlijk.
2: Maar allee.
0: Ja, ja, ergens was dat wel een live goal. Maar een vlucht missen? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Naar Zuid-Afrika. Na de trauma Reggie was het ook bij afreizen. Moesten we eerst een kleine vlucht nemen binnen Europa om dan de grote naar Zuid-Afrika te nemen. En die had vertraging. Super, dacht ik. Want dan kan ik in de lounge. Ik had mezelf zo'n lounge pas gekocht. Ineens was die vertraging minder groot. En dan hebben ze vanuit de lounge echt gebeld van wacht, er komen nog 2 mensen aan. En dan lopen door die gang in Zaventem. Ja. Dus ik heb daar wel een patent op bijna te laten komen. Maar te laat in het vliegtuig zitten, dat is nog nooit gebeurd. Paulien, bij jou?
2: Ja, juist zo is een aansluiting gemist toen ik 2 vliegtuigen moest nemen en de ene had vertraging, maar verder nog nooit.
0: Ja, dat ligt in de lijn der verwachtingen. Maar wij hebben een collega achter de schermen. Zijn naam is Gaim. En Gaim, je hebt het wel al eens meegemaakt.
3: Ja, echt 1 keer, jammer genoeg, na zo'n stevig weekend feesten in Kopenhagen.
0: Ik wou net zeggen, het zal weer in Scandinavië geweest zijn. Dat heeft altijd hetzelfde voor. Ja.
3: En dan zo op zondagavond, drukke terminal, helemaal vol. Die gate ook helemaal vol. Dus ik dacht, ik zet mij om het hoekje. En dat was zo eigenlijk wel achter een paal. Dus ik zag niks meer. Mijn AirPods in, muziekje aan. Oh. Dan zo, ja, echt 20 minuten later sta ik op en die gate is super rustig.
0: En wat dan?
3: Ja, men gaan vragen aan die vrouw, where is the flight to Brussels? En zij zei echt, you mean that one? Ik keek naar buiten en dat was echt aan het wegrijden. En dan zakt de moed echt in je schoenen.
0: Ja, gewoon. En wat dan? Dan moet je daar een paar uur wachten of
3: een nieuw ticket kopen en dat was dan de volgende dag.
0: Oh, ja. Maar dan mag je wel toch uit de luchthaven en zo?
3: Ja, ja, ja, ik ben terug naar mijn vrienden gegaan.
0: Hoe zit dat bij jou? Heb je ooit een vliegtuig gemist of niet? Laat het weten via de app van Q-Music.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Nu proberen we te achterhalen wat de hobby is van Cyril 26 uit Oudenaarde. Wij weten wel al een en ander, namelijk dat het een sport is, een ploegsport, dat er een bal is in het spel, dat je er niet echt een speciale outfit voor nodig hebt, dat hij het niet van kleins af aan doet. Kan je het wel doen als kindje eigenlijk, Cyril?
4: Zeker.
0: Zeker, oké. Dat het buiten plaatsvindt, zomer en winter, en dat de ploegsfeer wel echt belangrijk is, dus voor de vibe. Is het een gemengde sport?
4: Nee.
0: Oké. Korfbal valt af. Paulien?
2: Maar vrouwen kunnen het wel doen.
4: Ja.
2: Oké.
0: Is het een sport? Is er iemand die beroemd is in Vlaanderen of België door die sport uit te oefenen? Zoals we bijvoorbeeld allemaal weten, Romelu Lukaku kennen we, want dat is een voetballer. Is er ook iemand die vanwege jouw sport?
4: Nee.
0: Oei, oei, oei, oei.
2: Oh, ja, dan haak ik al af.
0: Ja. Komt jouw sport soms in zo VTM Nieuws of zo, of in het journaal?
4: Heel soms.
0: Heel soms.
4: Wel, wel, wel, wel, wel.
0: Buiten, hè? Is het op een veld?
4: Ja.
0: Op een veld, oké.
2: Zit jij in een goede richting of zijn dit random vragen?
0: Dit is echt op zoek naar een pad.
2: Ah ja, oké.
0: En jij?
2: Ik zit ergens op een terras, denk ik, in mijn hoofd.
0: En die bal waar we het daarnet al over hadden, is dat een grote bal?
4: Nee.
0: Een klein balletje? Ook niet.
4: Wow.
0: Gewoon een normale
4: bal.
0: Ongeveer zoals een voetbal.
4: Ja.
0: Is het een voetbal?
4: Nee. Nee.
2: Kunnen we niet de hulp van een luisteraar inschakelen?
0: Ah, dat is een goed idee. We hebben hier iemand aan de lijn. Ik was dat al vergeten. Hallo, met wie spreek ik?
5: Goedenavond, Vincent, Pauline en Cyril Magel uit Oudenaarde.
0: Ook uit Oudenaarde?
2: Oh,
0: dat is interessante info.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Kennen jullie elkaar? Nee.
5: Nee, ik ken Cyril niet, nee.
0: Oké. Stel je vraag maar, Jill.
5: Ik heb een klein vermoeden. Mijn vraag, Cyril, waar moet je voor je hobby goed in zijn? Welke talenten moet je hebben?
4: Oh, ik denk 2 dingen die belangrijk zijn bij ons. Eén is, je moet fysiek sterk zijn.
0: Sterk.
4: En ook wel belangrijk is mentaal ook veel respect.
0: Mentaal veel respect.
5: Ja.
0: Doe jij rugby?
4: Ja.
0: Aha!
2: Ik dacht daar ook aan.
0: Fantastisch. En dacht Jill uit Oudenaarde dat ook?
5: Ik dacht eerst aan beachvolleybal. Dat is hier bij ons ook, maar toen wel fysiek sterk. Dacht ik ook aan rugby.
0: Ja. Oudenaarde aan de kustlag? Volley, het is een hoogste boom. Maar goed, ik snap het wel. Jill, dankjewel voor de hulp.
5: Beachvolleybal te trainen.
0: Dat is wel leuk. Zonder jou was het nooit gelukt. Tot ziens, Jill.
5: Tot ziens, Vincent. Paulien, goedenavond.
2: Dag.
0: De lichaamsbouw verraadt het wel, hè. Je bent een beer, ja, Cyril.
4: Ik val nog mee. Mijn ploeggenoot naar aan het einde.
0: Ja, dat kan ik mij even beelden, ja. Zometeen gaan we het daar uitgebreider over hebben.
6: 10 om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
7: Zo, aangekruist in mijn agenda.
8: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
7: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
8: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
9: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op

0: Slim.
1: Vanavond bij VTM voor één keer geen duo, want Clementine gaat solo in Met Vier in Bed. En VTM 2 neemt je samen met Matthew McConaughey en Idris Elba mee naar de Dark Tower. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Shania Twain en Anne-Marie met Unhealthy bij Vincent Live. Zometeen draaien we aan het Rad van Winnen met. En er zit 500 euro in de prijzenpot. Dat kan van jou worden.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Eerst gaan we dieper kennis maken met Cyril, 26 uit Oudenaarde. Zijn hobby hebben we al vastgeraden. Cyril doet aan rugby. Maar daar willen we nu wel wat meer over weten. Cyril, mijn eerste vraag ja, is denk ik redelijk helder. Hoe ontdek je rugby, dat is iets voor mij? Want als je dat niet kent, kan ik me wel inbeelden dat het een sport is die eerder afschrikt dan aantrekt.
2: In mijn geval was dat in het zesde middelbaar, op internaat. Ja. Dat wij ook een ploegje hadden. Heb ik daar een paar trainingen mee gedaan. Eigenlijk nooit echt volledig als hobby genomen. Mm-hmm. Maar dan in de Unif terug de draad opgepakt bij de Unif-ploeg. En ja, dan bij een club gesukkeld. Ja. Bij Rhinos Rugby Oudenaarde.
0: Reclame maken, dat is belangrijk. Ja. Dat is heel leuk. Dat kan je nu uitknippen en voor de rest van je leven mee uitpakken bij je ploegmaten. Dat is goed. De allereerste keer dat je rugby speelde, hoe was dat?
2: Verwarrend.
0: Hoezo?
2: Er zijn heel veel regels bij rugby om het veilig te maken. En in het begin, ja, als je dat speelt, ken je heel veel rugbyregels nog niet. En dan doe je wel altijd iets fout.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik heb ooit in een ver verleden, toen ik nog student was, was ik sportjournalist voor de lokale televisie in Brussel. Daar moest ik af en toe ook een rugbywedstrijd bekijken. Dat is een ingewikkelde sport, hè. Dat is wel wat meer dan trekken en sleuren naar elkaar, hè.
2: Ja.
0: Rugby is in het Verenigd Koninkrijk zeer populair. Hoe zit dat in België?
2: Het is groeiend. Mm-hmm. Zeker ook met de nationale ploeg die bijna het WK heeft gehaald, ja, een paar maanden geleden. Dan zien we wel echt dat de clubs aan het groeien zijn.
0: Dat scheelde echt niks, hè?
2: Dat was heel nipt.
0: Ja, ja, dat was heel spijtig. Ik zei net al van, we hadden het eigenlijk kunnen weten, je bent een stevige gast, maar je bent ook niet echt een bodybuilder. Je bent met ploegmaten, dat is wel nog een ander verhaal. Hoe ziet zo de samenstelling van de ideale rugbyploeg eruit?
2: Ja, bij een rugbyploeg is eigenlijk echt, alle formaten zijn welkom. Ja? We hebben eigenlijk binnen de ploeg bestaan er eigenlijk twee teams.
0: Ja?
2: Zo gezegd, je hebt enerzijds de voorwaartse, dat zijn dan de

0: grotere, stevigere
1: die beuken
0: kerels,
1: erin, ja.
0: Die beuken inderdaad erin en die doen ook verdedigend heel, heel veel werk. En dan heb je ook de backs en die zijn meestal iets explosiever en sneller om eigenlijk de tries te gaan scoren.
1: En jij bent een back?
0: Ik ben een forward.
1: Oké, okay. Oh, heerlijk.
0: Daar gaan heel veel ploeggenoot mee lachen, denk ik.
1: Ja? Oké, okay, dat is top. Sorry. Had je net punten gescoord met die reclame, heb ik het allemaal weggehaald. Verdorie. Jij krijgt van ons een polsbandje van de Vincent Live Hobby Club. Dat krijgt iedereen die hier op bezoek komt. Het was een waar genoegen je te ontvangen. Geniet van de zee, zou ik zeggen. Heb je één raad voor iemand die nu luistert en denkt, oh, ik zou het misschien wel eens willen proberen, rugby?
0: Niet twijfelen en zeker geen schrik hebben.
1: Geen schrik hebben, want dat doet het meer pijn, hè?
0: Dat klopt.
1: Dat is altijd zo. Merci om langs te komen, Cyril. Bye bye.
2: Word ook lid van de Vincent Live Hobby Club. Stuur jouw doodsaaie of doldwaze hobby door in de Q-app.

0: suit you bear.
1: Michel Tello bij Vincent Live en I Say To
2: Pro.
3: Winnen met...
1: Winnen met een bepaalde letter. De vraag is alleen welke natuurlijk. We gaan draaien aan het rad en nadien valt er 500 euro te winnen.

0: B. Wacht, B.
1: Ja,
0: het is verder gedraaid. Het is B.
1: Dat zal de tweede dag op rijden.
2: Dat is de warmte waarschijnlijk.
3: De B van Beach House. De B van Baby.
2: Oh ja.
3: Zegt mijn letter. Het is ook de letter in de geschiedenis van Winnemet waarmee al het vaakst gewonnen is. We spelen een spelling toch al 3 jaar en de succesrate ligt het hoogst bij de B. En er zit net €500 in de prijzenpot. Voel jij het ook? Misschien is dit wel jouw moment. Stuur een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een B en dan mag je meespelen zometeen. Na een artiest met een B. Barry Styles en American Girls.

0: House. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: 6 uur, een hele goede avond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedenavond. Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won daar de 6e rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. De Deen Jonas Vingegaard werd 2e op meer dan 2 minuten en 30 seconden. Remco Evenepoel werd 4e op meer dan 3 minuten. Pogačar is dus ook meteen de nieuwe leider. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis.
4: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
3: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld in Vlaanderen. Volgend jaar gaat de begroting zo'n 285 miljoen in het rood, maar daarna wordt de situatie alarmerend.
5: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
3: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. En ook supermarktketen De Leize en winkelketen Bol halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. Vanavond nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden.
6: Dan kunnen we onze komende weken focussen op wie er 2e en 3e wordt in de Tour.
3: Dat is waar.
6: Dat is zo spijtig.
3: Dat is zo jammer.
6: Spijtig. Meer tijd voor het WK voetbal. We moeten het allemaal positief.
3: Voilà.
6: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen tel je 35 minuten bij vanaf Semst tot Rumst. Op de E40 richting Brussel 25 minuten van Zwijnaren tot Erpenmeren. Antwerpsherring richting Nederland 17 minuten extra. Vanaf Antwerpen-West tot Berchem. Op de Brusselse buitering een kwartier van Grimbergen tot Jette. En op de Brusselse Biddering 11 minuten van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Music. Vincent Live. We winnen met de B zometeen na Alex Warren bij Vincent Live in Fever Dream. Misschien wil jij al 500 euro zometeen.

0: Alex Warren en Fever Dream. Belgische Vreedzak is een TikTok-account van iemand die als hobby eetwedstrijden doet. Dat is een hobby op zich en hij heeft hier vandaag zichzelf een challenge aangepraat, namelijk de volledige kaart van het QB-chaus proberen opeten. Ik zeg bewust proberen, want ik heb hem al een tijdje niet meer gezien of gehoord. Ik stel voor dat we een backstage gaan zoeken om eens te horen hoe het gegaan is.
1: Ja.
0: Hij heeft het hele boeltje ook gelivestreamd op TikTok. Die stream is afgelopen, dus ik weet echt niet wat er gebeurd was eigenlijk.
2: Winnen met een B.
0: Met de letter B en met Jonathan, 33 uit Ieper. Dag Jonathan.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat is jouw lievelingswoord met de B?
3: Bakfiets.
0: Bakfiets, alright. En is het dan leuk om mee te fietsen of om in de bakfiets te zitten?
3: Om mee te fietsen.
0: Om mee te fietsen. 500 euro aan shoppingbudget. Wat zou je daarmee willen kopen?
3: Cadeautje voor mijn zoontje en eens naar Disneyland gaan.
0: Oh, ja, dat kan. Je kan het ook combineren. Hè. Je kan in Disneyland natuurlijk een cadeautje kopen. Daar hebben ze heel veel hele leuke, hele dure winkels. Dus ik stel voor dat we er gewoon aan beginnen. Je krijgt van mij 30 seconden en 10 categorieën. Als jij voor elke categorie een woord kan geven dat met de letter B begint, dan is het jackpot. Ben je er klaar voor, Jonathan uit Ieper?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: 3, 2, 1. Een fruitsoort. Allee, dat krom ding.
3: Banaan.
0: Ja, een sport.
3: Basketbal.
0: Een saus.
3: Bloemkoolsaus.
0: Ja, een bekende Vlaming. Belle Perez, Bart de Wever, Bart Peters en zo nog veel andere mensen natuurlijk. Verdorie, verdorie, verdorie. Het liep eigenlijk al een beetje fout bij die fruitsoort. Er zat precies een banaan in je oor. Jonathan.
3: Nee.
0: Verdorie. Je wint een Vincent Life luchtverfrisser. Ben je daar blij mee?
3: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Dat is goed. Dan sturen we hem op. Merci om mee te spelen en tot ziens.
3: Oké. Okay. Dankjewel. Goeie avond.
0: Dan gaan wij nu op zoek naar Belgische Vreedzakken. Waar is hij? En is hij nog überhaupt? Nu Karol G, Siantes, Teo Vieira con el Tiro.

0: Repeat It van Martin Garrix samen met Ed Sheeran bij Vincent Live. Wij hebben al sinds 4 uur bezoek in de Q Beach House van een Belgische vreedzak. Er is een kerel die heet Stef en die heeft als hobby extreme uitdagingen, eetuitdagingen aangaan. Hij filmt er allemaal en deelt dat op zijn Instagram, TikTok en YouTube. Zoek het maar eens op. Zo heeft hij eerder al 10 panosbroodjes gegeten in net iets minder dan 69 minuten. 230 poffertjes gegeten op een dik kwartier. 2,5 kilogram frituursnacks, oftewel bruin fruit, op een dik half uur.
1: Maar nee.
0: Eerder ook in een van A tot Zot video heeft hij samen met Gerben en mezelf een pizza met diameter 60 centimeter naar binnen gespeeld op 3 minuten. Ik had daar 20 minuten voor nodig en Gerben is nog steeds niet klaar met die pizza. Belgische vreedzak is naar hier gekomen met een duidelijke challenge. De volledige kaart van het Q Beach House binnen smikkelen. Lukt dat of lukt dat niet? Het is gelivestreamd geweest op zijn TikTok en ik kan... Ik wil daar toch een klein fragmentje van laten horen.
2: Hey, vooral met die Lotus prijs ga ik echt wel heel lastig krijgen. Toch? Ik weet dat het raar lijkt door de nachos met fruit te eten, maar dat is voor het vocht te gebruiken bij de nachos.
0: Nachos met fruit, zodat het bootje vochtiger wordt.
1: Die tactiek, hè?
0: Voordat er naar binnen gaat. Ik kan je alvast vertellen, hij leeft. Stef, hij is per vorktruc naar boven gedragen en zit hier in de studio van Kim. Ik ga hem zo meteen even bijpraten om te kijken of hij nog lang gaat leven of dat hij zich voelt.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangde alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
9: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
8: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
10: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
8: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
11: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
8: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
12: Ze zijn officieel geopend.
13: This is a mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
14: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
15: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
16: Serieus?
15: Ja, ja. En het is weer nee.
17: Nee tegen BTW?
15: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
16: Nee, nee.
15: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
18: Gelijk wij.
15: Wat gaan we doen?
18: We gaan gaan, hè.
15: En wat mogen we niet vergeten?
17: Ons kortingkaart van 5%.
16: Voilà.
19: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
23: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
24: Ik ben toch rustig!
25: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Maxim en Hanna B. Ik wil dat je liegt bij Vincent Live.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Eerder de zes. Belgen misten ooit al eens hun vliegtuig. Herman uit Liedekerk gestuurd. Ja, ik heb ooit het vliegtuigje nog maar net op nippertje gehaald. Ik heb mijn pintje al moeten laten staan. Dat deed pijn. Er is niks zo goed als een luchthavenpintje. Dus ik snap het wel. Oh, verdorie toch. David uit Liedekerk heeft ooit zijn vlucht gemist. Er stond een redelijke rij aan de gate en het ging niet vooruit. Dus ik dacht, ik ga nog even op het gemak naar het toilet. En toen hij terugkwam van het toilet, was de rij weg en de gate dicht. Nieuwe vlucht moeten boeken. Marie-Lou uit Sint-Katelijne-Waver heeft ooit een vliegtuig gemist. Ze waren vergeten dat ze langs het stadion moesten passeren waar net een voetbalwedstrijd gedaan was.
2: Oh,
0: en alle verkeerselende
2: nee.
0: Die daarbij kwam kijken. Als je zelf ooit een vliegtuig hebt gemist, mag je het laten weten via de app van Q-Music. Paulien en ik, we hebben het er al over gehad. Paulien, één keer door een aansluiting gemist eigenlijk. Ik ben één keer afgeroepen geweest door de luchthaven van Manchester, maar ik was nog op tijd. Belgische vreeszak in de studio, hallo.
3: Hey, hallo.
0: Heb jij ooit een vliegtuig gemist?
3: Bijna. Een tijdje terug waren we in Milaan geweest en blijkbaar heeft Milaan dus twee luchthavens en dat wist ik niet.
0: Oh nee.
3: Wij kwamen op de luchthaven aan en we waren aan het kijken van oké, wanneer vertrekt onze vlucht en die vlucht stond daar niet op.
0: Stond die op dat bord?
3: Nee, dat stond dus niet op dat bord. Dus ja, ik dacht, shit.
0: Ja?
3: Ik pak mijn gsm en kijk, oh nee, andere luchthaven. Dus wij zijn keisnel beginnen lopen, tram gepakt, trein gepakt.
0: Oh joh, niet eens een taxi, gewoon met openbaar vervoer
3: ja,
0: nog.
3: Met openbaar vervoer nog. En zoiets hadden van oké, we weten ongeveer hoe dat zit.
0: Ja?
3: Dus doen dat gewoon en we nemen het risico.
0: En je was dus nog op tijd?
3: 10 minuten overschot.
0: Oh, fantastisch.
2: Oh,
0: dat zijn de verhalen. En laatst van je horen in de app van Q-Music. Je hoort het. Hij leeft nog, Belgische vreedzak. Tot het einde van de zomervakantie ben je meer dan welkom voor een bezoekje hier aan het Q-Beach House in Oostende. Je kan cocktails komen drinken en ook heel wat dingen eten. Normaal gezien heb je genoeg met een gerechtje, of twee gerechtjes of een Q-plate of zo. Behalve als je Belgische vreedzak bent, dan bestel je gewoon de hele menukaart om te eten, wel te verstaan. De drankkaart, daar gaan we niet allemaal tegelijk in één iemand kappen, want dat is per fles. Dat gaan we zeker niet doen. Stef, jij doet regelmatig etenuitdagingen, hè?
3: Ja.
0: Hoe moet ik mij deze inbeelden? Hoe serieus is dat die volledige kaart van Beach House naar binnen duwen?
3: Dat is een heel stevig menu.
0: Ja? Wat staat daar allemaal op eigenlijk?
3: Ja, French toast, burgers, fruit, eigenlijk ja.
0: Nachos,
3: bitterballen, calamaris, alles wat je het maar wel kunt voorstellen.
0: De vraag van 1 miljoen, is het gelukt?
3: Nee.
0: Oh, nee. Verdorie. Wat was er te veel aan?
3: De loaded fries. Ongeveer 2/3 van de loaded fries heb ik moeten laten liggen. Ik wist in het begin van oké, fritten tot het einde laten liggen, dat is niet zo slim, maar ik heb mijn eigen toch weer aan mispakt.
0: Ja.
3: En dan ook het feit dat spicy frietjes zijn, spicy loaded fries.
2: Oei,
3: maakt het niet makkelijker.
0: Nee, integendeel.
3: Foutje gemaakt, maar.
0: Maar al de rest is wel op.
3: Al de rest is op.
0: Dat blijft me. Waanzinnig, hoe lang heb je gegeten?
3: 3 kwartiertjes.
0: Dan heb ik toch geen Q-plate op, denk ik, als ik een 3 kwartier. Ik weet dat het bij jou altijd lijkt te gaan om de hoeveelheid, maar je bent ook een fijnproever, je houdt van lekker eten.
3: Ja.
0: Wat zijn de aanraders op de menu? Jij kan het weten, want je hebt alles geproefd.
3: Absoluut die French toast. Die is echt supergoed.
0: Die met ricotta en zalm.
3: Voor de rest ook gewoon complimenten aan de persoon dat het menu heeft samengesteld, want het is echt oprecht gewoon een goed menu. En die burgers, ik weet niet wat soort buns dat zijn, maar die zijn echt gewoon echt supergoed.
0: Ja, het is zo precies een croissant, maar dan met zouten deeg.
3: Ja.
0: Ja, Piet Huizentijd was er ook helemaal van zijn melk, in positieve zin.
3: Dat snap ik. Echt gekke aanrader.
0: Fantastisch. Belgische vreedzak, dankjewel om dat hier te komen doen.
3: Ja.
0: Wat wordt jouw volgende uitdaging? Ligt dat al vast of is het nu eerst even platte rust?
3: Even platte rust. Ik heb niet direct iets gepland, dus ik ga heel even platte rust.
0: Leuke suggesties zijn welkom in de FAQ. We zullen het daarop houden. Vertel nog eens waar mensen al jouw uitdaging kunnen volgen, want je bent een influencer geworden ondertussen. Hè? Ja.
3: Je kunt mij op Instagram, Facebook, TikTok en YouTube volgen.
0: Belgische vreedzak, zoek het op. Dat is volledig waanzinnig. Hij is daar net live gegaan bij het eten van het hele menu dat quasi gelukt is. De loaded fries waren er te veel aan. Stef, merci om langs te komen. Tot ziens.
3: Dit is

0: bij Universe. Het is 6:30 geworden. En Paulien, de politie en het parket zijn op zoek naar een veroordeelde man uit Aarschot. Wat is er aan de hand?
1: Ja, de man werd vanmorgen veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging tot moord. Hij zou daarbij zijn ex-vriendin hebben vastgebonden en stak haar moeder tot wel 50 keer met een mes. De rechter beval vanmorgen dat zijn onmiddellijke aanhouding inging, maar de man was spoorloos. Hij zou ook zijn enkelband hebben doorgeknipt en sindsdien ontbreekt elk spoor. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield ook stand. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op meer dan 2 minuten en 30 seconden en Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw de leider. Vanavond nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en dan halen we 32 graden.
0: 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel op de E40 tel je 36 minuten bij vanaf Zwijnaren tot Erpenmeren. Richting Antwerpen E19 26 minuten erbij vanaf Semst tot Rumst. Op de E313 richting Hasselt 16 minuten van Massenhoven tot Herendals Industrie en 13 minuten van Geelwest tot Ham. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Nebouwsa en Magnetic hier bij Vincent Live. Het is wachten op nieuwe muziek van die boys, want het is zeer de moeite geweest, dit nummer, hun doorbraak hier bij ons in België. Het is tijd om te luisteren naar het einde van Vincent Live. Ik laat je de laatste song horen en daar specifiek de laatste seconde van. En jij moet mij vertellen welk nummer dat is.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Je hoort een uithaal, je hoort een ontploffing op het einde, maar welk nummer eindigt er zo? Dat mag je laten weten via de app van Q-Music als je het herkent.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 6 Belgen ooit al eens een vliegtuig heeft gemist. Redlef uit Mechelen die zegt ja, al vaak tijdens corona, omwille van heel wat tests die dan vervallen waren of te laat waren aangekomen. Zo zelfs een vlucht naar de VS gemist. Dat is zuur, want duur. Sophie uit Lebeke die zegt een vliegtuig gemist omdat ik mijn identiteitskaart niet bij had. De volgende dag een nieuwe vlucht moeten boeken en dat was voor een weekend Turkije. Nathalie uit Donkmaldegem die stuurt, we hebben 24 jaar geleden onze vlucht naar Turkije gemist door een zwaar ongeval. Met file als gevolg. Dat is onze huwelijksreis. En ook de eerste keer dat mijn man een vliegtuig nam. Oh. Hij leerde hoe de luchtvaart werkte the hard way. Annie uit Mol die zegt, net nog nooit. Ik ga dan ook het liefst met de auto. Die kan je namelijk niet missen, de auto.
2: Dat is waar.
0: Stefanie.
3: Hey Vincent, Stefanie hier. Wij hebben helaas al eens een vlucht gemist doordat we op de verkeerde luchthaven stonden. We hadden zelf de tickets niet geboekt. En er blijken in Düsseldorf 2 luchthavens te zijn.
0: Oh.
3: Helaas.
0: Pindakaas. Zometeen krijg je het verhaal van Matthias uit Oostende. Die miste ooit als 18-jarige een vlucht. Hij raakte totaal in paniek. En enkele traantjes later kwam het dan toch weer in orde door de traantjes. Wat daar precies gebeurd is, legt hij zelf uit. Zometeen aan Miles Smith.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
10: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
11: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
13: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: avontuur. Heidi uit Anderlecht. Die heeft ooit haar vlucht gemist naar Djerba. Aan de check-in hoorden ze dat de vlucht 4 uur geleden vertrokken was. Ja, de luchtvaartmaatschappij was dat aan zo'n 30-tal passagiers vergeten te vertellen. Het is 4 dagen later kunnen vertrekken.
1: Maar hoezo?
0: Ik hoop dat hij die goed gecompenseerd is geworden. Thomas uit IJsselbenberg, die stuurt even geleden aan een congres in Tokio, heb ik het voor gehad. We waren de nacht eerder gaan feesten en hebben volledig overslapen. Ik ben zo snel als mogelijk nog naar de luchthaven gegaan. Maar toen ik daar aankwam, zag ik mijn vliegtuig op de piste klaarstaan om op te stijgen. Ik heb €200 moeten betalen voor een herboeking naar een latere vlucht. Oh. Dat is veel, maar dat valt dan ook weer nog prima mee, Tokio-Brussel.
1: Dat is zo.
0: Slechts €200 bijbetalen. Winnie uit Hulshout, die stuurt, wij hebben ooit het vliegtuig gemist van Hongarije naar huis. De taxi kwam ons halen, maar heeft toen echt heel veel overtredingen gemaakt. Er was zoveel file en hij wist dat we te laat gingen komen. Op de vlieghaven heeft hij ons letterlijk uit de taxi gegooid en maakte dat hij weg was. We hebben nog kunnen inchecken, maar bij de controle zeiden ze dat we te laat waren. Op dat moment steeg ons vliegtuig ook op. We hebben een herboeking gedaan zonder extra kost. We kregen eet- en drankbonnen en zijn met 2 uurtjes vertraging toch veilig thuis geraakt. En goed, al goed zou ik dan zeggen. Matthias, 38, uit Oostende aan de lijn. Dag Matthias.
2: Dag Vincent.
0: Matthias, je hebt ooit een vlucht gemist als 18-jarige, leg uit.
2: Ja, dat klopt. We zaten in JFK in New York, dus na een week cruisen en dan hebben we nog een week in New York verbleven en dan moesten we terug naar huis en we kwamen op de luchthaven en we wouden inchecken. En plots zei die meneer, maar je vliegtuig vertrekt binnen 5 minuten en ik zeg, dat kan niet. En ik keek naar de boardingpad, ik keek naar mijn... En ik had naar de aankomst gekeken van België in plaats van het vertrekuur.
0: Oh, Matthias, wat een nachtmerrie. Oh, glorie.
2: Ik denk dat ik even wit was als een papiertje dat ik in mijn handen had, als die meneer dat vertelde.
0: Ja, en toen?
2: Dus, ik keek toen naar ik was met een vriend daar en we keken naar elkaar en ik zeg, wat moeten we nu doen? En we zeiden naar die meneer, en nu? En ik zal eens kijken wanneer de volgende vlucht is. En toen zei hij, ja, pas binnen 4 dagen hebben jullie rechtstreeks vlucht.
0: Oh.
2: En toen zijn we op dat moment beginnen benen. En toen had die man zoveel compassie, denk ik, met ons. En heeft die vlucht de dag erop naar Atlanta geregeld en zo terug naar Brussel. En toen hebben we nog een beetje meer geweend. En toen zei hij, ik zal nog een overnachting erbij doen ook.
1: Dus,
0: wenen is de key tot succes. Ik wist het niet, maar ik onthoud het wel.
1: Ik wel.
0: Dat is waar, hè. Alright, top. Matthias, merci voor dit verhaal en tot de volgende keer. Hè.
3: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: eerder de 6 Belgen ooit al eens een vliegtuig misten.
3: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Fout. Het is een klein beetje meer. Het is 1 op de 5 van de Q-luisteraars die al eens hun vliegtuig gemist hebben. Probeer het deze zomer niet mee te maken. Dat is een tip vanwege mezelf. Nu is het tijd voor de laatste nootjes van Vincent Live. Ik laat ze nog 1 keer horen. Van welk nummer zijn dit de laatste seconden? Je hoort daar zelfs nog het laatste woord van de titel. Als je het weet, stuur een berichtje via de Q-app en dan mag je zo meteen live op de radio het uitleggen.

0: Max en Andy Grammer met The Thing I Love. De laatste nootjes van vandaag, die klonken zo. En dat bleek een moeilijk laatste nootje te zijn. Er kwamen niet zoveel juiste antwoorden binnen. Maar we hebben Jill uit Eken aan de lijn. Dag Jill.
1: Hoi, dag Vincent.
0: Welk nummer heb jij herkend?
1: This is Love van Will.i.am en Eva Simons.
0: Dat is volledig correct. Jill, proficiat. Je mag dat nummer nu aankondigen. 14 seconden zijn tijd. Dat kost normaal grof geld, maar jij krijgt het gratis cadeau. Doe er iets mooi mee. 3, 2, 1, start.
1: Hallo, Q. Dit is dus This is Love. En ik zou zeggen, geniet van het zonnetje en van het terrasje. Geniet van de Aperol Spritz. Van die goede koude iced tea. Van die bitterbolletjes met wat mosterd. Enjoy.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
12: 7 uur, heel erg goeie avond. Het nieuws krijg je van Loren.
13: Goeie avond. Politie en parquet zoeken een veroordeelde man van 31 uit Aarschot, dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Dury van het parquet.
14: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
13: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
15: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
13: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden.
12: Op dit moment gaat het nog traag richting Brussel op de E40. 40 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Erpenmeren. Richting Hasselt op de E313 is een ongeval gebeurd. Een half uur rekenen tussen Massenhoven en Herentals Industrie. En 12 minuten tussen Geel-West en Ham. Dan richting Antwerpen op de E19. 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de A12 5 minuten tussen Londerzeel en Willebroek-Zuid. Op de Brusselse ring, op de buitenring, schuif je ook nog aan tussen Stroombeek-Bever en Jette. 7 minuten rekenen daar. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Music, Aftersun, Emma Salden.
12: Het is een topkeuze om jouw donderdagavond samen met Q door te brengen. En ook Taylor Swift, die is erbij. Dit is The Fate of Ophelia.

Veerle het Ieper, die is erbij. Een goeie avond. Die laat weten in de Q-app dat ze net klaar is met werken. Ze is op dit moment onderweg naar Centerparks, want haar vakantie begint nu. Geniet ervan. Donderdag, dat is dansdag. En dat merk je ook superhard in de playlist van Q met Jonas Blue en Edge of Desire. En als je zoiets hebt van, ah, ik heb het meer voor gitaren, dan kan ik daar ook voor zorgen, hoor. Kijk, er is voor iedereen wat wils vanavond. Dus je zit hier heel goed voor de rest van jouw donderdagavond. Zometeen ga ik al even checken hoe jouw vrijdag eruit ziet. Hoe jouw vrijdag 10 juli 2026 klinkt. Nu is nog deze classic bij Q. Dit is The Rasmus met In The Shadows.

0: De winnaar van de Voice van Vlaanderen dit jaar en volledig terecht. Dat hoor je. Bassera met All Because of You by Q. En de show wordt elke avond geopend met dezelfde vraag.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, voorlopig heb ik dus echt nog geen flauw idee hoe morgen, vrijdag 10 juli 2026, klinkt voor jou. Dus het is de bedoeling dat je dat even laat weten via een spraakberichtje in de Q-web. Bij mij klinkt het alvast zo. Want morgen spelen de Rode Duivels natuurlijk. Ik ga op een groot scherm kijken hier in Oostende. En telkens als de Rode Duivels scoren, dan wordt dit nummer gespeeld. En mijn pronostiek is 3-2 voor ons. Dus ik ga dat nummer heel vaak horen morgenavond. En nu stel ik die vraag ook aan jou. Haal de Q-app er even bij. Spreek een spraakberichtje in. Begin met het woord morgen. En dan vul je aan met jouw plannen. Laat maar komen, ik ben benieuwd.
2: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Medi Market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials. In de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
8: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Solden bij Zalando.
10: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Uh-huh. Ja, die look, dat

0: Del Rey met Summertime Sadness Back You. We gaan vooral voor een hele mooie, mooie, prachtige donderdagavond. Hè. Het is een zonovergoten avond en het is heel goed dat je die samen met Q doorbrengt. En vanavond is het ook zover. Het grote Disney-prinsessen-examen. Dat is mijn opdracht om te checken of ik er klaar voor ben om mama te worden in augustus. En de vragen die worden dus gesteld door niemand minder dan Natasja van The Real Housewives of Antwerp.
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat is wel voor na 8 uur. Zo heb ik nog even tijd om mijn leerstof te herhalen. Na 8 uur het grote Disney-prinsessen-examen. Nu eerst even checken hoe jouw vrijdag 10 juli 2026 klinkt. Er is een berichtje binnengekomen van Cedric uit Blankenbergen.
2: Morgen is mijn verjaardag.
0: Ah, bij deze dikke proficiat. Olga uit Evergem.
3: Morgen, vroeg opstaan, al mijn verslagen afwerken, al mijn e-mails beantwoorden, dat al mijn administratieve werk gedaan is en daarachter mijn automatische e-mail instellen en alles dicht doen voor de komende 3 weken. Ik tel af.
0: Amai, je hebt groot gelijk. Sanne uit S heeft ook haar plannen gedeeld.
4: Morgen ga ik eerst eventjes werken en dan weet ik nog niet zo heel goed wat ik ga doen eigenlijk. Maar ik ga sowieso mijn valies inpakken, want dit weekend gaan ik en mijn zoontje naar Plopsa, want wij blijven daar slapen voor K3-land. En de hubby, ja, die gaan nog een beetje verder klussen in de tuin, dus kijk, dat is eerlijk verdeeld.
0: Q-music. Nu de zomerhit van Lost Frequencies. Het is ook jouw nummer 24 in de Q-top 40. Dit is Live It All by Q.

Frequencies met Live It All By Q. Zometeen muziek van Teddy Swims. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Op dit moment gaat het nog traag richting Antwerpen op de E19. Daar moet jij 10 minuten rekenen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En richting Hasselt op de E313 staat een defect voertuig. 5 minuten erbij tussen Massenhoven en Herentals-West. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: Na 8 uur gaat de show even zo klinken. Want het grote Disney-prinsessen-examen, dat staat te gebeuren. Dat is het leukste examen dat ik ooit heb afgelegd. En dat is vooral een opdracht in het grote mama- en papa-diploma dat Vincent en ik proberen te behalen. Want ja, we gaan checken natuurlijk of ik er klaar voor ben om mama te worden. De quizmaster van het examen is Natasja van The Real Housewives of Antwerp. Die kent daar alles over. Die heeft zelf 2 dochters, dus die is helemaal thuis in de prinsessenwereld. En die komt dus in real life de vragen stellen. Ze komt zometeen ook even onlangs in de show. En ik heb gehoord dat het blijkbaar met verkleden is.
1: Zomerbiecht.
0: Goed, dat is voor zometeen. Nu moeten we het eerst even hebben over jouw diepe frustratie over de zomers. Gisteravond bijvoorbeeld had ik Q-luisteraar Bo aan de lijn en die zit met het volgende.
2: Ik heb vooral een hekel aan oudere mensen die zo buiten in de zomer hun stoel nemen, aan de voordeur gaan zitten. Dat stoort enorm. En zeker als je zo buiten gaat wandelen, die mensen zitten dan in de weg. En ik snap totaal niet wat er daar leuk aan is.
0: Ja, eigenlijk snap ik Bo ook niet zo goed, want als je geen tuin hebt en je hebt nood aan sociaal contact, dan is dat toch volledig oké. En ook supergezellig om voor je voordeur te zitten. Maar goed, het is aan jou. Jij mag je diepe frustratie over de zomer uiten via een berichtje in de Q-app. Dus laat maar komen. Wat vind jij vervelend aan de zomer? Ik ben benieuwd.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Q.

0: Kamerad met Be Mine.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Halen ze hun diploma?
0: Ja, dat is de vraag. Hè. Dat wordt dus deze week getest aan de hand van de verschillende opdrachten. En vanavond moet ik het grote Disney-prinsessen-examen tot een goed einde brengen. De quizmaster van het prinsessen-examen is niemand minder dan Natasja van The Real Housewives of Antwerp. Hallo!
2: Dag Emma, hoe gaat het?
0: Het gaat heel goed, dankjewel met jou.
2: Heel goed.
0: Je straalt.
2: Ja, het is mooi weer, hè? Daar word je gelukkig van.
0: Ja, uiteraard, inderdaad. Je hebt zelf twee dochters. Hoe belangrijk zijn Disney-prinsessen voor hen?
2: Disney-prinsessen zijn heel belangrijk voor twee meisjes, twee jonge meisjes van 3 en 6. Dus ik zit er helemaal in.
0: Ja, dat kan ik geloven. En wat is hun favoriete Disney-prinses?
2: Ik hou

0: En dit jaar was het Zemerminnen.
1: Ah, oké. Okay. Het is al twee keer gebeurd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En wat was er dan allemaal aanwezig op het feest van Frozen?
0: Wij hadden een springkasteel, animatie. Ze hebben alles rondom prinsessen kunnen knutselen, kunnen maken. Er waren koekjes, een thema van Frozen.
1: Oh.
0: Ja, het was heel fijn. Heel veel bling-bling, heel veel make-up.
1: En ook allemaal verkleed.
0: En allemaal verkleed,
1: dat is
0: uiteraard.
1: Dat is schattig. Ja, oh, ik kijk er echt al naar uit. Ik heb er al heel veel zin in. Blijkbaar, Natasja, heb ik mij gelezen. Ze hebben het daarnet aan mij verteld. Is er ook een hulplijn voor het examen die je kan inschakelen?
0: Klopt, klopt. Dus jouw hulplijn voor dit examen zal Vincent, de papa, uw man, zijn.
1: Oh nee.
0: Dus jij mag ene keer oproep doen op Vincent.
1: En wist hij dat op voorhand?
0: Ik denk het niet, nee.
1: Oh nee, dus die heeft helemaal niet gestudeerd. En die kent daar helemaal niks van.
0: Ja, nee, maar dat is misschien een goede test ook.
1: Oh, oké. Okay. We gaan het ontdekken na 8 uur.
2: Zomerbiecht.
1: Eerst mag jij nog opbiechten wat jij eigenlijk echt heel stom vindt aan de zomer. Heb jij zoiets, Natasja?
0: Ik was er net bezig over dat ik binnenkort op reis ga. En die valiezen, die koffers pakken, vind ik verschrikkelijk.
1: Ah, ben je daar veel tijd mee kwijt?
0: Ja, toch wel een aantal dagen zelf.
1: Ah, dagen?
0: Ik doe dat in stukjes, maar dat is niet slim. Het is beter om dat in één keer te doen, maar dat lukt mij gewoon.
1: En je hebt het dan over je eigen valies of ook van de kinderen?
0: En van mijn man. Iedereen. Ja, ja, ja, ja, ik doe iedereen de koffers.
1: Je bent voor alles verantwoordelijk.
0: Absoluut.
1: Céline uit de Tielt, die heeft ook last van een zomerfrustratie. Céline, hallo.
3: Dag Emma.
1: Ja, vertel.
3: Ik vind het meeste frustratie aan de zomer toch wel de vliegen die er massaal aanwezig zijn.
1: Oei, ja, wespen, dat zou ik nog snappen. Dat is inderdaad echt heel vervelend. Maar vliegen, die doen toch niks?
3: Oh, bij ons bijten ze toch wel. Het zijn bijtende vliegen.
1: Bijtende vliegen? Dat heb ik nog nooit gehoord.
3: Bij ons is het redelijk erg. Het is, wij wonen een beetje op een boerendorpje en bij ons thuis is het redelijk erg. Gelukkig ben ik nu op vakantie en is het hier minder erg van de vliegen.
1: Waar ben jij nu?
3: Wij zitten nu in Italië aan het Hardameer.
1: En zijn er in Italië ook bijtende vliegen?
3: Oh, daar valt het, hier valt het goed mee. Het zijn hier vooral dan de muggen.
1: Zeg, ik was onlangs wel, Céline, op een doop. En op die tafel stond zoiets te draaien dat de vliegen weghoudt. Ken je dat?
3: Ja, wel. Mijn oma heeft dat ook, maar ik zei, het is zodanig extreem bij ons dat het eigenlijk niet veel helpt. Behalve bijvoorbeeld brandende gemalen koffie. Wij steken dan gemalen koffie een beetje in brand. En dat helpt een beetje.
1: Allee, maar zeg, in Tielt, daar zitten ze dus met bijtende vliegen. Dat heb ik nog nooit gehoord. Oh, goed, Céline, ik wens jou nog heel veel plezier in Italië en we gaan er een hopelijk zorgeloze zomer van maken.
3: Oh, oké, okay, dank u wel.

0: Andrea Sky bij Q met Silent Treatment.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Zijn ze er klaar voor?
0: Dat gaan we dus.
1: Een diploma.
0: Dat gaan we dus testen, hè? Zijn wij er klaar voor? Zometeen na 8 uur het grote Disney-prinsessen-examen. De quizmaster is dus Natasja. Je hebt een quiz voorbereid. Hoe gaat het in zijn werk gaan zometeen?
2: Ja, klopt. Dus ik heb 6 algemene kennisvragen. En dan is er ook een muziekronde.
0: Ah, oh, het is met muziek.
2: Ja, ja, ja, absoluut.
0: Dat vind ik leuk.
2: Ik ben benieuwd hoe het gesteld is met uw prinsessenliedjes.
0: Ah, wel, ik denk dat ik daarop goed ga scoren.
2: Oké, ik ben heel benieuwd.
0: En anders kan ik ook altijd beroep doen op mijn hulplijn.
3: Hallo.
0: En dat is mijn lief Q-DJ Vincent ja. Virus. Ja. Hallo.
3: Ik ben niet bepaald zelf een Disney-prinses, maar ik denk dat ik dan weer goed ga kunnen doen op de kennisquiz.
0: Ah ja, dus ja, we gaan een goed team zijn.
3: In een verre verleden heb ik nog een abonnement op Disneyland Parijs gehad. Dus ik ken er wel een paar persoonlijk.
0: Maar mag ik dus wie dan?
3: Ja, het is die prinses. Hè. Komt die dan tegen? Je kunt daarmee op de foto. Dus ik heb wel een selfie met Dora Roosje en zo. En met Jasmin van Aladdin vind ik ook een topper. Dus ja, ik ken er wel een paar persoonlijk, ja.
0: En weet je veel over Dora Roosje? Want daar weet ik niet veel over.
3: Ja, dat is van het spinnenwiel, hè.
0: Wow, dat wist ik zelfs niet.
3: Ja, zie je, voilà, kijk. En die heeft dan 100 jaar gepit en dan is hij wakker gekust door een prins.
0: Ah, ja, zo gaat het inderdaad. Ja. Dat is ook, tot daar is mijn kennis...
3: Dat is toch door een roosje, maar die gooien er ook altijd door elkaar, maar ik denk wel dat dat juist is.
0: Ja, oké, maar mag ik jou dan meermaals inschakelen of één keer?
3: Ik denk één keer per ronde, dus één keer bij de muziek en één keer bij de kennisvragen. Anders leggen we hem gewoon samen af, dus meer dan dat mag niet.
2: Nee. Ik denk één keer in totaal.
3: Nee? Eén keer in totaal?
0: Voilà. Eén keer. Voilà. Dus dan moet ik ook nog eens echt diep nadenken wanneer ik jou inschakel.
3: Ja, en ik ga echt mijn best om mijn pokerface ook te gebruiken. Hebba. Dus jij moet het zelf doen. Hè. Ik had deze ochtend een fashion-opdracht. Nu is het aan jou.
0: Ja, ik heb 2 dagen gestudeerd. Jij niet, hè?
3: Nee.
0: Jij moet het doen op parate kennis.
3: Ja.
0: Goed, er komt ook een berichtje binnen van Jana uit Olen. Die vraagt, het was toch met verkleden?
2: Ja, klopt. Ik heb hier wel alleszins al een kroontje en een toverstafje.
3: Super, had je niet moeten doen. Dankjewel, Natas. Ja. Oh, nee, sorry.
2: Dus ik ga dat al overhandigen.
0: Dankjewel.
2: Dan ben je al heel een thema. Alsjeblieft.
0: Het is inderdaad een zeer fluffy toverstaf en dan een prinsessenkroontje in het roze. Ja, ik ga het zo meteen opzetten. Het is wat moeilijk met mijn koptelefoon.
3: Ja,
2: ja, klopt.
0: Dus Vincent, ik krijg geen verkleedkleren.
3: Ik ben een prinses.
2: Ik heb nog een kroontje mee.
3: Ja, graag.
2: Dat je dat wil
3: just
2: doen.
3: Ja,
0: dat
3: geen schaamte. Kom.
0: Voilà, okay. We gaan ons verkleden. Zometeen na 8 uur het grote Disney-prinsessen-examen.

0: heel erg Goedenavond. Het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot, dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort het parket.
2: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren. De man die was op dit moment aangehouden.
1: Daar ging eventjes iets mis, excuses. Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in de commissie. Die lessen die zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
3: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat er toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
1: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. En er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt dat zomerweer aan.
0: Zeg Lore, heb jij toevallig een weetje over een Disneyprinses?
1: Een weetje over een Disneyprinses? Mijn favoriete Disneyprinses is wel altijd al Rapunzel geweest.
0: Oké. Okay.
1: En ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, maar ze hebben dus... Dat haar was verschrikkelijk moeilijk om te tekenen. En dat is omdat haar in totaal meer dan 20 meter lang is in die film.
0: Dus ah, wow.
1: Meer dan 20 meter. En ze hebben een volledig nieuwe software blijkbaar ontwikkeld bij Disney om dat toch maar te kunnen tekenen, haartje per haartje.
0: Ik vind ik wel een goed detail. 20 cool. meter. Dat ga ik ook onthouden, want wie weet is dat zo meteen een vraag in het grote Disney-prinsessen-examen. Lore, merci. Even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Ziet er lekker goed uit. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
4: Music, Aftersun, Emma Salden.
0: Als jij ook nog iets weet over Disney-prinsessen, dan mag je dat nu delen in de Q-app, zodat ik zo meteen 10 op 10 score voor mijn examen.

0: anders.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Halen ze hun diploma?
2: Ja, dat is de vraag. Gaan we ons diploma halen, Vincent?
3: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat de kroon, de prinsessenkroon die ik heb opgezet, nogal spant. Ik heb een dikke kop voor een prinses te zijn, blijkbaar.
2: Ja, want wij zijn ons zo goed mogelijk aan het voorbereiden om mama en papa te zijn. En daarom is er het grote Disney-prinsessen-examen vanavond. Mm-hmm. De quizmaster is Natasja van The Real Housewives of Antwerp. Die is er ook nog altijd bij. Even recapituleren. Wat gaat er gebeuren zo meteen?
4: Dus we gaan eerst en vooral beginnen met algemene kennisvragen. En dan komt er een vragenronde in verband met muziek.
2: Ah ja, want ja, Disney-prinsessen, daar hoort muziek bij, hè? Ja,
3: ongetwijfeld. Ja.
2: En Vincent zit er dus ook bij in de studio, omdat jij mijn hulplijn bent en ik mag jou één keer inschakelen.
3: Ja, in de hele quiz dus. Ofwel bij de kennisronde, ofwel bij de muziekronde.
2: Ja, ja. Maar jij hebt niet gestudeerd, hè?
3: Nee, klopt.
2: Oh, ik heb mijn kroon nog niet op. Ja,
3: Emma, you had one job.
2: Van Natasja een prachtige roze prinsessenkroon gekregen, dus ik ga die even aandoen. Voilà.
3: Ja.
2: Zo, is het mooi?
4: Heel mooi.
3: Staat als je goten eigenlijk.
2: Ja? Ja. Oké, voilà, mijn koptelefoon er terug over. Ik heb ook een toverstaf, Fluffy, met een ster in het roze. Ik ben er al helemaal klaar voor. Maar nu de vragen nog. Oké, we beginnen in 3, 2, 1.
4: Het grote prinsessenexamen gaat uiteraard over alle Disney-prinsessen. En in totaal zijn er 13 officiële Disney-prinsessen.
2: Oh my god.
4: Daar horen Anna en Elsa van Frozen niet bij. Weet je waarom? Dat is nog geen vraag. Gewoon even...
2: Nee, geen idee.
4: Die zijn eigenlijk gekroond tot koninginnen.
2: Ah.
4: Ja. Dus welke zijn er dan wel? Dat is ook nog altijd geen vraag, maar even overlopen.
2: Ah, ik dacht dat ik 12 prinsessen moest
4: opzoeken. Nee, gewoon... Ik ben benieuwd, welke weet je?
2: Ariel, Dore Roosje.
4: Ja.
2: Bellen en het Beest, allee Bellen dan. Assepoesters,
4: ja.
2: Sneeuwwitje. Er zijn er al veel, hè?
4: Er zijn er al heel veel, okay. Dus inderdaad Sneeuwwitje, Assepoester, Doornroosje, Ariel, Bellen, Jasmine van Aladdin.
2: Ah oh, ja.
4: Pocahontas.
2: Oké. Okay. Oh.
4: Mulan. Tiana. Rapunzel. Mm-hmm. Merida, dat is niet zo bekend.
2: Oké. Okay.
4: Moana.
2: Ah, Vaiana.
4: Vaiana, ja. Inderdaad. En Raya.
2: Ja. Oké. Okay. Ik ben ze allemaal vergeten.
4: Ja.
3: Ja.
4: Maar oké, dat was dus niet de vraag. We beginnen bij het begin uiteraard. Dat is ronde 1. Ben je er klaar voor, Emma?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Oké. Okay. De eerste is een weggevertje.
2: Ja.
4: Het sprookje van Dore Roosje, dat ken je.
2: Mm-hmm.
4: Zij prikt zich aan het spinnenwiel en valt zo'n aantal jaar in slaap. Hoeveel jaar precies?
2: 100 jaar.
4: Correct.
2: Hey,
4: correct.
2: Voilà, dat is al 1 op 6. Volgende vraag.
4: Volgende vraag. Wat is de kleur van de iconische baljurk die Belle draagt tijdens de dansscène met het beest?
2: Dat weet ik ook. Geel.
4: Ja.
2: Goed. Maar dat gaat hier vlot. Ik heb mijn hulplijn nog niet nodig gehad.
4: Nee.
2: Vincent kan nog even zwijgen.
3: Ik kan het wel even geweten ook.
4: Ja. Vraag 3. Rapunzel heeft een beste vriend. Die heet Pascal.
2: Oh ja.
4: Maar Pascal is geen mens. Welk dier is Pascal?
2: Oh, damn. Zou ik mijn hulplijn inschakelen? Ik denk dat Pascal een eekhoorn is.
4: Nee.
2: Oh.
4: Een chameleon. Maar dat was een moeilijke.
2: Dat is ook heel moeilijk.
4: Niet. Ja.
2: Oké. Okay. Dat stond niet in mijn cursus.
4: Ja, niet erg. Maar nu weet je het, hè.
2: Dus dan heb ik nu al 2 op 6. Oké.
4: Okay. Ja. Vraag 4. Sneeuwwitje hapt in een giftige appel. Welke kleur had de specifieke helft van de appel waar het gif in zat?
2: Oeh. Welke kleur had het gif?
4: In zat.
3: Welke kleur had de appel?
4: Ja, van
3: die
4: de appel.
3: Is.
2: Ah, de kleur van de appel, dat weet ik. Rood.
4: Ja, klopt.
2: Oké, voilà.
4: Correct. Want de boze koningin had gebeten in het groene gedeelte.
2: Ah ja, 3 op 6 heb ik al en je hebt nog 2 vragen.
4: Ja, klopt.
2: Oké.
4: Vraag 5. De kleine zeemermin ken je ook. Ariel heeft verschillende zussen, maar uit hoeveel zussen bestaat het gezin van Ariel? Inclusief zijzelf.
2: Ah, dat weet ik. Die heeft 3 zussen en zijzelf erbij is dus 4.
4: Nee.
2: Nee? Huh? Ah, nee. Ik heb ook 7. Nog een hulplijn, die mag ik niet vergeten inschakelen. Ja. Oh, ik was daar zo
4: wist
2: zeker
4: het,
2: van.
4: Vincent?
3: Nee.
4: Ah, oké. Okay.
2: Bij hoeveel dan?
4: 7. 7
2: ah,
4: zussen.
2: Ah, zijn met 7.
4: Ja, grote familie.
2: Oké, okay, laatste vraag. En dan kan ik nog 4 op 6 scoren.
4: Ja. Ja. Dus dat is nog altijd niet gebuisterd dan?
2: Nee.
4: Pocahontas wordt door een magische oude boom geadviseerd om naar het hart te luisteren.
2: Ah, ja.
4: Maar welke boom is dat?
2: Ah oh, nee, ik weet echt keihard over welke boom het gaat.
4: Kom aan.
2: Ik ben aan het twijfelen, zou ik mijn hulplijn inschakelen?
4: Geen een ChatGPT, Vincent?
3: Hey, mijn handen zijn boven tafel.
2: Maar het is straks een muziekronde en ik denk dat ik ga moeten zingen en dat wil ik Vincent wel horen doen. Dus
3: okay.
2: Ik weet het niet. Ja, geen idee.
4: Hokje, een klein hokje? Ja.
2: De magische, mysterieuze boom.
4: Nee.
2: Ah.
4: Het was een wilg.
3: Een treurwillig, hè? Ja.
2: Ah, ik dacht dat ik...
3: De boomsoort.
2: Wist jij dat?
3: Je moet... Ja.
2: Ja?
3: Ja, treurwillig, ja. Ja,
2: oh.
3: Dat is... Ja.
2: Ah, oké. Okay.
3: Ik heb gezegd, ik doe pokerface. Ik doe niet zo van, oh, je mag het niet vragen of vraag maar. Dat doe ik niet, hè. Het is een examen, hè. Dus je bent er toch door? Je hebt 3 op 6.
2: Is dat erdoor? Ja, dat is op het randje.
3: Dat is de helft, hè.
2: Ja. Oké, maar ik ben wel heel blij dat er straks nog een muziekronde is. Want volgens mij ga ik daar heel goed op scoren. Want ik ben daar, denk ik, beter in.
3: Ja. Dus gaan we mee maken, hè, maar.
2: En dan ga ik jou ook inschakelen als hulplijn.
3: Ja, ik denk dat ik daar eigenlijk minder goed in ben dan ik vorige ronde. Maar ik snap het wel dat je mij wilt aandoen, dus ja, laat maar komen.
2: Daar kijk ik al naar uit.
3: Ik ga
2: om jou luidkeels te horen meezingen met een Disney-nummer. Nu is nog Camille met Nu dat je weg bent. We waren

0: Ed Sheeran back you.
1: Het mama en papa diploma van Emma en Vincent. Zijn ze er klaar voor?
0: Dat wordt dus een hele week en ook vooral vanavond getest met het grote Disney prinsessen examen.
2: Emma, ik moet je even onderbreken, maar je bent iets vergeten hier. We zijn even van plaats gewisseld
0: ja?
2: in de muziekronde en je bent...
0: Mijn toverstaf.
3: Ah.
0: Oh, dank je.
3: Heel belangrijk.
0: Ja, sorry. Mijn geluksbrenger. Dat is heel belangrijk voor het Disney-prinsessen-examen. Nee, ik was inderdaad aan het vertellen dat ik daarnet al de algemene kennisronden heb gedaan. Dat was niet geslaagd. 3 op 6. Maar ik vond het wel moeilijke vragen, hoor. Want ze werden dus gesteld door quizmaster Natasja. Je hebt echt wel tijd en moeite erin gestoken in het opstellen van de vragen.
3: Ja, ik wil dat, dus, dat je jouw dochtertje goed opvoedt. Dus ik dacht... We gaan alles geven, dus ja. Voilà.
0: Ah, wel, ik heb nogthans 2 dagen echt goed gestudeerd, dus ik ben wel teleurgesteld in mijn score. 3 op 6. Maar goed, er is ook blijkbaar nog een muziekronde, Natasja.
3: Klopt. Dus de tweede ronde is eigenlijk een soort van stop-de-banden-ronde met Disney-liedjes. Dus je gaat een liedje horen en dan zal het stoppen en dan moet je eigenlijk aanvullen.
0: Ah ja, oké, dat komt in orde. Dat kan ik wel goed. En ik heb ook nog altijd een hulplijn in de studio zitten, want dat is mijn lief QDJ Vincent Virus. Dus als ik het niet weet... Dan kan ik jou inschakelen en dan moet jij het doen.
2: Helaas.
0: Oké, dus er zijn nog 4 opgaves. Laat maar komen, hè. Opgave 1.

0: voor jou.
1: Okay.
0: Goed gedaan. Oké.
2: Okay. Dus dan heb ik nu al 4 op 10.
0: Ja. Zoiets, ja.
2: Waarom lag je bij het?
0: Klaar voor de volgende?
2: Helemaal.

0: goed. Het perfecte time. Het is zo leuk hier aan de zee. Oh nee. Welke film komt dat ook... film komt dat nu ook weer?
1: Aladdin.
0: Is dat Aladdin?
2: Ik geef een halfje, want het eerste was wel juist.
1: Dus een half puntje
2: erbij. Een half puntje.
1: 4,5 op 10.
0: Ah.
1: Je bent er bijna.
0: Kom aan.
1: Je hebt nog twee muziekopgaves. Zullen we nog even luisteren naar de oplossing van daarnet eigenlijk? Misschien wel, hè?
0: Ah ja, zie, dat had ik juist.
1: Enzovoort, enzovoort. Dat weet je niet meer.
0: Ja, volgende opgave.
1: Alright. Hey ho, hey
0: ho. Ik krijg een stuk cadeau. Hey ho. Hey ho, hey ho, hey ho. Hey ho. La la la la la la. Nee, ik weet het niet.
1: Je krijgt het niet cadeau. Je krijgt het niet cadeau.
0: Ah, ik dacht, ik krijg een stuk cadeau.
1: Ja, zo ken ik u.
0: Dat is wel juist, hè?
1: Kijk naar de jury.
0: Oh. Weer een half puntje, nee toch?
2: Ja, een halfje. Sorry, we moeten streng zijn. Het is een meisje, hè? Dus we moeten echt streng zijn.
1: We zitten aan 5 op 10.
2: Je zit al aan de helft.
1: Je bent er sowieso door.
2: Je bent er door.
1: Okay. Maar je kan wel nog 6 op 10 halen, wat misschien voor het prestige wel interessant kan zijn.
0: En ik heb nog een hulplijn.
1: Oh, verdorie. Sadagadoe, la benchi kaboe, la bibbidi
0: bobbidi boe. Let maar eens op, je weet niet wat je ziet. Ja, hulplijn, het is aan jou.
1: Oh, ik ken dat niet. Bibidi babidi boe. Repetiti. Bibidi babidi boe. Ja, kijk hoe. Zoiets ongeveer, toch?
0: Wat vond je daarvan, Natasja?
2: Ja, dat is een punt. Dat is een punt. Zeker en vast.
0: Hey! Goed gedaan.
1: 6 op 10.
0: Dat betekent dat ik een mooie score heb behaald op, van 6 op 10 op het grote Disney-prinsessen-examen.
1: Ik vind het vooral straf dat het zo mooi verdeeld is. 3 op 3 bij de kennis. 3 op 6 bedoel ik bij de kennis. En 3 op 6 bij de liedjes.
0: Ja,
1: 3 op 4 bij de liedjes.
0: Denk je dat ik er klaar voor ben, Natasja?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Nu, zeker na deze quiz, ik denk dat je... mag poppen nu.
0: Oké. Okay. Ah, en is er nog iets dat ik moet weten over prinsessen voor ik er echt officieel aan begin?
2: Oh, ik denk met deze quiz weet je al heel veel. En eigenlijk leer je alles wel door je dochtertje. Dus laat het gewoon gaan, geniet ervan en komt helemaal in orde.
1: Is er een film die we moeten bekijken nog voor het zover is? Een van die Disney-films, ja.
2: Frozen al gezien?
0: Ja, Frozen heb ik al gezien, hè?
1: Ja. En één alleen wel. Er is een 2 al, hè? Toch?
2: Moana?
1: Ja, morgen Q-premier, hè?
0: Ja, die heb ik ook al gezien. Allee, de 2 nog niet.
1: Ja.
0: Nee, het is mooi.
1: Toy Story 5 is ook in de bioscoop.
0: Maar dat is niet met prinsessen.
1: Nee, ja, dat is ook waar.
2: Ja, dus...
1: Ja. Nee, gewoon Disney film.
2: We moeten voor een 2e gaan, ja. Een jongetje misschien.
1: We moeten voor je pootje gaan.
0: Ja, dat is voor later. Goed, Natasja, in ieder geval, dank je wel om naar het Q-Beach House te komen, om naar de zee te komen en om mij alles te leren over de wereld van prinsessen.
2: Heel graag gedaan en nog heel veel succes.
0: Dank je.

met Dear Mr. President bij Q op jouw donderdagavond. Jouw zilveren medaille, jouw nummer 3 in de Q-top 40 komt eraan. En jij kan ook nog een plekje winnen op de guestlist van de exclusieve drink die hier georganiseerd wordt aan het Q Beach House in Oostende. Die gaat door op vrijdag 28 augustus, op het einde van de zomer. Want dan gaan we met z'n allen klinken op een mooie zomer. En je kan er nog bij zijn als je blijft luisteren zometeen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 3 minuten over 8:30. En op dit moment gaat dat lekker vlot. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

0: Die gaat dus optreden tijdens de pauze van de finale van het WK voetbal. Justin Bieber met What Do You Mean?
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Er ligt hier naast mij in de studio een blad papier te blinken. Ik heb het er even bijgenomen. En dat is een guestlist. En als titel staat er: Drink aan het Q Beach House, 28 augustus 2026. Er staan ook al een paar namen op die guestlist. Bijvoorbeeld, even kijken, Chloe die is al uitgenodigd. Alexander die mag ook al komen. Stef staat ook op de guestlist. Maar, er is nog heel veel plek. Dus ook jij kan nog uitgenodigd worden. Jij krijgt zo meteen van mij één zomerse categorie. En jij moet binnen de 20 seconden 10 dingen opsommen binnen die categorie. En als dat lukt, dan ontvang jij dus een uitnodiging voor de Q-drink op het einde van de zomer hier aan het Q Beach House. Wil je meespelen? Haal dan nu de Q-app erbij en stuur de woorden 10 dingen door. Laat maar komen. Veel succes.

0: en Calvin Harris met We Found Love.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Ja, oké. We gaan spelen en we doen dat vanavond met Febri uit Waasmunster. Febri, hallo.
2: Hallo, hi, goedenavond Emma.
0: Zeg, jij bent op dit moment ook nog bezig met een hele zonnige activiteit. Vertel.
2: Ja, ik doe flexijob bij ons in Sint-Niklaas en Zeelen, dus ik ben eigenlijk nog aan het werken momenteel.
0: En wat voor iets is dat juist?
2: We zijn een zonnecenter.
0: Ah.
2: Dus mensen die onder de zonnebank willen, die zijn altijd welkom bij ons.
0: Ik vraag mij dan af, is het druk deze periode? Want heel veel mensen worden toch ook gewoon natuurlijk bruin van de zon.
2: Ja, maar als het 30 graden is, we zijn daar niet voor gemaakt in België. Hè? Dus zo hier en daar wel nog wat klanten die regelmatig naar hier komen, naar buiten gewoon te warm is.
0: Ja.
2: Maar we hebben wel een heel reeks aan vaste klanten dat wij sowieso alle dagen zien. Okay.
0: En tot hoe laat moet je nog werken?
2: Nog een kwartiertje.
0: Oké. Wie weet wordt het nog een heel vruchtbaar kwartier. Want, Febri, jij kan uitgenodigd worden voor de Q-drink hier aan het Q-Beach House in Oostende op het einde van de zomer, op vrijdag 28 augustus. Maar dan moet jij natuurlijk wel winnen. Jij krijgt zo meteen een zomerse categorie. En het is de bedoeling dat jij binnen de 20 seconden 10 juiste dingen kan opsommen binnen die categorie. Is dat duidelijk?
2: Ja.
0: Oké. Febri. Kijk jij naar de Tour de France?
2: Oh, nee.
0: Ik ga niks vragen over wielrennen, hoor. Of over fietsen. Maar ben je fan van Frankrijk?
2: Ik ben er wel eens geweest.
0: Oké, dan gaat het misschien wel lukken. Want, Febri, de 20 seconden die gaan in 3, 2, 1. Geef mij 10 Franse steden.
2: Parijs, Lies, Reims, oei.
0: Je zit aan 3, kom aan.
2: 10 Franse steden. Kan iemand mij helpen? 10 Franse steden. Ik heb geen flauw idee.
0: Kom maar, je hebt nog 5 seconden. Je had inderdaad de klanten daar nog kunnen inschakelen, hè.
2: Ja, dat is nu ook al een hele moeilijke rol, 10 Franse steden.
0: Ja, je hebt 3 op 10 gescoord. Je had nog Toulouse kunnen zeggen bijvoorbeeld, of Bordeaux, of Montpellier, ja. Of Lourdes, Avignon, Cannes, Carcassonne. Er zijn er nog heel veel, hè, Febri.
2: Ja, mijn Frans is niet zo goed, dus ik ken ook niet veel Franse steden.
0: Non, mon français pas bien aussi, hoor.
2: Ja.
0: Nee, ja, heb je verstaan wat ik zei?
2: Ja, ik was even aan het multitasken, sorry.
0: Goed. Febri, zeg je nog veel succes daar. Je was wel een hele fijne kandidaat. Fijne avond nog.
2: Dankjewel.
1: Bye-bye. Deze hit is nieuw bij Q.
0: De blonde van One Direction heeft een nieuw nummer uit. Niall Horan is dit met A Little More Time bij Q.

de Q luchtballon is aan het varen op dit moment. Femke uit Ninove die laat weten in de Q hebben dat hij die zo net gespot heeft. Zometeen na 9 uur bepaal jij de muziek bij Q en dan mag jij ook weer jouw mening geven in Repeat of Niet. Nu eerst nog David Guetta en J-Lo met Save Me Tonight.

0: Goedenavond, het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. 10.000 klachten over identiteitsfraude vorig jaar. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Binnenlandse Zaken.
2: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burgers te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
1: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse Coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P. Dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook Groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Bij een brand in een schoenenfabriek in het zuidoosten van China zijn al minstens 28 mensen gestorven. 213 mensen werden gered, dat melden de autoriteiten. Het vuur brak vanmiddag uit. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kregen de brand enkele uren later ook onder controle. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden.
3: En op dit moment is er op de Vlaamse snelwegen geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
4: Music, Achtersen, Emma Salden.
3: Het is een heerlijke zomeravond en het wordt enkel nog gezelliger dankzij Olivia Dean. Dit is So Easy.

0: B2B, Topic en A7S. Maximum. Ja, het is best wel een belangrijke ochtendshow morgen vroeg, want dan kom jij te weten wie het allereerste Sunset-concert gaat spelen deze zomer. Als jij vanochtend naar de ochtendshow geluisterd hebt bij Robbe, dan heb jij gehoord dat je al een mini-tip hebt gekregen. En moest je dat niet gehoord hebben, dan ben ik er natuurlijk, want die tip die ging als volgt.
1: Het is iemand die ouder is dan 18.
0: Dat is ook het enige. Daar ben je dus echt niks mee. Iemand ouder dan 18 jaar. Dus is het een man, is het een vrouw, is het een internationale artiest, is het iemand die je goed kent? Dat is voorlopig nog één groot vraagteken en dat kom je morgen vroeg allemaal te weten. Q-music. Deze man, Meteor, die heeft een paar jaar geleden een volksverhuizing veroorzaakt in Oostende. Dit is hem bij Q, met zijn nieuwste nummer Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zometeen mag jij je mening geven in Repeat of Niets. En volgens mij komt het nummer op een donderdagavond nog beter tot zijn recht. Want het weekend is in zicht. Het is een zonnige avond. Op een donderdagavond mag het ook allemaal wat steviger. Dus als het van mij afhangt, ik heb er echt een goed gevoel bij. Maar jij beslist natuurlijk. Eerst nog Sia bij Q, na Sander. Dit is Homewrecker.

0: altijd alsof hij zo op het einde met haar neus toezingt, vind ik. See ya, thank you.
1: Repeat of niet?
0: DJ Juste, dat is de vrouw die in Repeat of niet zit en die probeert jou keihard te overtuigen met haar nieuwste nummers. Als je zoiets hebt van DJ Juste, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Jawel hoor, want je kent ze van deze banger. Van het nummer Turn the Lights Off. Dus ja, ze heeft al bewezen dat ze er echt iets van kan. Maar de vraag is natuurlijk, doet ze het deze keer ook opnieuw? Kan ze jou overtuigen? Het nummer heet Just a Little en jij beslist wat ermee gebeurt. Je stuurt repeat als je fan bent van het nummer. En je gaat voor niets als je het brol vindt. Dus laat maar komen in de Q-app en met een woordje uitleg erbij.

0: Stay Justin met Just a Little.
1: Repeat of niet?
0: Hoe is het nummer bij jou binnengekomen vanavond? Je zou denken, het is donderdagavond, dan mag het wat steviger. Dus dan komt het ook positief binnen. Maar als ik de cue heb, mag geloven, even kijken, is dat ook zo hoor. Zeer positief. Bart uit Niel die zegt, huppakee, dit is inderdaad perfect voor een donderdagavond en alle dagen erna, dus voor mij is het echt een repeat. Mona uit Isegem die zegt, ja, het is minder mijn ding deze, dus ik ga voor een niet. Dan is er ook nog Stefanie uit Tongeren die zegt, repeat, het is een geweldig nummer. Lender uit Roeselare zegt ook, repeat, ik vind het een goed nummer. Net zoals Jeroen uit Laakdal gaat ook voor een repeat en Nina uit Lint die zegt ook, I like, van mij mag het zeker door. Dus dat is heel duidelijk. Het nummer gaat ook door, want het is overwegend positief. Dus dat betekent dat het morgen vroeg opnieuw een kans krijgt. En dan mag jij opnieuw jouw mening geven bij Q-DJ Matthias van den Bult.

Lipa met Training Season. Hou de Q-app zeker klaar, want via die weg bepaal jij de muziek zometeen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 2:58. En op dit moment ziet dat er echt uitstekend uit. Dat is goed. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

0: van Shakira, Whenever, Wherever. Berichtje binnengekomen van Veronica uit Schotten.
1: Hallo, goedenavond Emma. Ik ben vanavond ook van de partij. Zonnetje schijnt, Emma salden in mijn oortjes. Beter kan de avond niet verlopen.
0: Het kan wel nog beter worden hoor. De Late Night Track. Want het is bijna 9:40. Het is een heerlijke zomeravond inderdaad. Het is bijna weekend, maar zoals ik zei, het kan nog beter worden. Want jij mag de muziek kiezen bij Q. Er is wel één regel waar je rekening mee moet houden. Het nummer dat je aanvraagt moet zomers zijn. Dat is belangrijk. Het moet zo een nummer zijn dat je in de auto met de ramen open luidkeels wil meezingen. Q. Dus voilà, aan welk nummer denk jij dan? Wat heb ik van jou nodig? Titel en artiest via de Q-web. En wie weet wordt jouw suggestie eruit gekozen zo meteen. Laat maar komen.

0: Bazaar met Nacht in Amsterdam. De Q-topschijf van deze week komt eraan. Eerst nog even live over naar Lisa uit Gistel. Goedenavond, Lisa.
1: Hallo, dag Emma.
0: Jij klinkt heel vrolijk, zo heb ik het graag. Hoe is jouw zomeravond?
1: Goed, goed. Ik kom net van mijn paardjes.
0: Ah, oké. Hoeveel heb je er?
1: 2.
0: En hoe heette die?
1: Finesse en Kira.
0: Oké, en wat ben je daar gaan doen?
1: De osteopaat is gekomen voor hen een beetje los te maken.
0: Wacht, hebben paarden een osteopaat?
1: Ja.
0: Wat doet die dan? Wat gebeurt daarmee?
1: Ja, alles losmaken, de rug, de pezen, ja, en er wordt tongspier en al, alles.
0: Amai, maar hoe doe je dat? Want een mens tegenover een paard, dat is toch echt een gigantisch verschil?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat er iemand die daar gespecialiseerd in is, die dat komt doen.
0: Ja, daar moet je volgens mij echt heel sterk en heel groot voor zijn. Of is dat niet zo?
1: Ja, ja, dat is waar. Jawel.
0: Goed. Op een bankje. Ah, wel, ja, oh, inderdaad, of op een krukje gaan staan. Lisa, ik ben blij dat ik jou aan de lijn heb, want...
2: De Late Night Track.
0: Ja, dat is een nummer dat je zo in de auto met de ramen open luidkeels wil meezingen. Je kent dat wel, dat soort nummers. En jij hebt een heel goede gekozen. Welk nummer mag ik voor jou draaien en waarom?
1: Watermelon Sugar van Harry Styles.
0: Waarom?
1: Ik ben al heel grote fan van Harry Styles. Ik ging eigenlijk normaal naar Amsterdam ook, naar zijn show. Maar toen lag ik in het ziekenhuis en ik ben niet kunnen gaan. Dus ik vond het heel jammer.
0: En gaat het nu oké met jou?
1: Ja, nu gaat het veel beter. Oh. Maar ik was een beetje ziek. Dus het was wel, ik vond het heel jammer dat ik niet ben kunnen gaan. Dus ja, daarmee. Ik ben anders altijd al geweest.
0: Ah, dat is inderdaad heel sneu. Dus ik ga echt met heel veel plezier dat nummer voor jou klaarzetten. Ik moet het hier nog even zoeken. Jij weet toch dat dat ook echt de man van mijn dromen is, hè?
1: Ja, dat weet ik. Van mij ook.
0: Wij zouden goede vriendinnen zijn. Goed. Lisa, in ieder geval, dikke merci om dit nummer aan te vragen. Ik ben jou zeer dankbaar. En ik wens jou nog een fijne zomer.
1: Ja, voor jou ook. Dank je wel.

0: dan zag. Dus je mag je beste country moves bovenhalen. Met Desha en Austin McHugh. Het is bijna 10 uur. Zometeen na 10 uur dan krijg jij de Q Summer Mix. Next month. Dat betekent dat de deuren van het Q Beach House nog een paar minuten open zijn. Om 10 uur gaan ze dicht. Maar, uiteraard morgen vroeg om 10 uur, dan staan ze weer wagenwijd open hoor voor jou. En dat nog een volledige zomer lang. Je bent hier mega welkom in Oostende. Dus je moet zeker eens afkomen als je dat nog niet gedaan hebt. Robin uit Hoesot, die is op dit moment ook nog naar de avondshow van Q aan het luisteren. En die kijkt al uit naar het weekend. Die heeft zeer wilde plannen.
1: Morgen, dan zenden wij in Café Den Engel in Hoesot live de match uit. We gaan alle supporteren voor de Rode Duivels. En als de Rode Duivels winnen, is een tournee generaal. En de pintjes zijn aan 2 euro.
0: Jeppa, dat is goed wat reclame gemaakt hier op Q. Er is ook nog Femke uit Ichtegem. Die gaat ook echt nu al een heel goed weekend tegemoet.
2: Morgen gaan wij naar Disneyland.

Offenbach met Miles Away by Q. Het is bijna 10 uur. Zometeen na 10 uur, dan krijg je de Q Summer Mix. Ideaal voor op een prachtige donderdagavond. Eerst nog Oscar and Wolf met Warrior. This

0: Goedenavond, het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Opnieuw explosies te horen in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Sport dan, slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK-voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een halve finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporter voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
2: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
0: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden.
3: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Sport. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK-voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Wel opvallend, want volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een halve finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard wel supporteren voor de Fransen, maar hij wenst onze Rode Duivels veel succes en hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
2: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
1: Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Verenigde Staten ontkennen dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder vanavond meldde het Iraanse staatspersbureau nog verschillende explosies in het zuiden van het land. Ook zou er een raket een militaire installatie in het zuidwesten hebben geraakt. Israël liet eerder wel al weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Israël heeft intussen verschillende aanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Minstens 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens veiligheidsbronnen viseerde Israël ook de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Daarbij kwam zijn bewaker om het leven. De man zelf leeft nog. In Gaza geldt sinds oktober vorig jaar officieel een staakt het vuren, al houdt Israël zich daar niet aan. In de Savoie in Frankrijk zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Door de brand dreigt een rotswand in te storten en kunnen lawines ontstaan. De brand is intussen wel onder controle. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de mensen het dorp weer kunnen verlaten. In sport, de Noorse ex-gele truidrager Thorsten Traan geeft op in de Ronde van Frankrijk. Dat laat zijn ploeg weten. Traan reed vandaag nog in het geel, maar kwam ten val en brak daarbij meerdere ribben. De Sloveen Tadej Pogačar won vandaag de rit en is ook de nieuwe leider. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. In het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: New music.
1: Maximum summer.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.